Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Doral Begens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Bas van Schaik.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe start van je werkweek. En die start je uiteraard met de muziek van 3FM. Met Nothing But Thieves en de Bousa zometeen. En eerst Nars Barkley. Goedemorgen.

Lisa, you're the magnetic bij 3FM. Een hele goede morgen. Als je zo mega vroeg op bent, dan heb je waarschijnlijk niet naar Nederland zelf dan gekeken gisteravond. Ik bedoel, dat was ongeveer 5 uur geleden afgelopen. Ja, ik ben een hele grote sportliefhebber. En eigenwijs. Dus ik heb het wel gedaan. Ja, uitslag 2-1 gewonnen van Servië. Mocht die ene collega er vandaag toch over beginnen, ik ga je een klein beetje op weg helpen. Je hoeft alleen maar iets te zeggen in de trant van zo, die verdediging van ons was niet lekker bezig. En daar kwamen we goed weg aan het eind. Geloof me, dan denkt elke collega dat je gewoon hebt gekeken. Kan je ook nog uitsloven dat je goed tegen weinig slaap kan, komt het helemaal goed. Hey, we gaan de werkweek heerlijk starten met de muziek van 3FM. En misschien wel nog lekkerder met een ochtendsnack naar keuze voor jou. Ik geef elke week een ochtendsnack naar keuze weg aan de eerste apper van de week. En als jij nu iets appt via de NPO Luisterapp, dan is hij misschien wel voor jou. Dus appen via de

The Cure bij 3FM en Friday I'm in Love. Een hele goede morgen. Het is 9 minuten voor 4:30. Mijn naam is Bas. Ja, je bent vroeg op, ik weet het. Maar daar ga ik je ook gelijk voor belonen. Want de eerste apper van de week, die wint namelijk elke week hier zo bij 3FM... een ochtendsnack naar keuze. En misschien is hij wel voor jou dus. Ja.

0: Een hele goede morgen, Lara.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Zo, jij gaat iets spannends doen. Althans, later deze week. Maar daar ben je nu al helemaal gespannen voor. Laat je weten via de NPO luisteren. Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ik ga een weekend naar Milaan, maar ik heb geen idee wat ik ga doen.
0: Hè? Ja, jij stuurde dit, precies dit. Ik ga naar Milaan. Maar waarom, weet ik niet. Althans, ja, je weet het wel voor de gezelligheid, denk ik. Maar wat ga je daar doen, dat weet je nog niet. Hoe komt dat?
1: Ja, wij hebben met onze vriendinnengroep gaan we elk jaar een weekend weg. Alleen 3 mensen organiseren het steeds, dus de rest heeft geen idee wat ze gaan doen.
0: Ah, wat leuk. Nou, dan zit jij dus niet in die organisatie.
1: Nee. En
0: hoeveel dagen gaan jullie?
1: Vrijdagochtend tot zondag.
0: Oké. Echt een weekend. Milaan, ik zit even hard op te denken. Ik ben er wel eens geweest. Heb je ook dan een paklijst meegekregen? Ik bedoel, als je niet weet wat je gaat doen, dan lijkt het ook lastig om je koffer in te pakken.
1: Ja, klopt, ja.
0: En wat stond er allemaal op?
1: Ja, gewoon kleding voor het uitgaan, kleding voor uit eten. We zijn meiden, dus overal moet kleding voor mee.
0: Natuurlijk.
1: Schoenen voor het uitgaan. En wat er ook op stond, was een zak wasknijpers.
0: Huh? Een zak wasknijpers? In Milaan?
1: Ja, ik heb ook geen idee wat we daarmee gaan doen.
0: Een zak wasknijpers, dus even denken, wat kan je daarmee doen?
1: De was ophangen.
0: Ja, de was ophangen. Maar ik wil niet zeggen, het is een vrouwenweekend, maar nee, dat gaat echt te ver. Spannend, heel spannend. Ja, ik kan me ook niet bedenken wat je nu opeens met een zak wasknijpers moet gaan doen in Milaan.
1: Ik heb ook echt geen idee, maar ik laat het wel weten.
0: Ja, het is leuk inderdaad als je dat volgende week even laat weten via de NPO Luisterapp. Hey, je bent super vroeg wakker, zometeen lekker naar werk. En ik heb goed nieuws voor jou. Om die week nog wat lekkerder op te starten, is hier voor jou. Jawel, jawel, die ochtendsnack naar keuze.
1: Ah, yes, wat lekker.
0: Waar ga je voor?
1: Ik wist wel een lekker kaascroissantje.
0: Lekker. Die komt op de kosten van 3FM te staan. Ga ervan genieten.
1: Dankjewel.
0: En alvast heel, heel, heel veel plezier later deze week in Milaan.

vette tune, hey. Halsey, you're the new Americana bij 3FM. Hey, ik heb wat speurwerk gedaan. En ik weet bijna zeker, dit wordt een van de headliners van Pinkpop 2027. Ik studeer zelf nog, ik doe de opleiding journalistiek. En onderdeel daarvan is, nou, onderzoeksjournalistiek. En zo kom ik erachter dat deze man tijdens het Pinkpopweekend in Europa is. Hij treedt namelijk de week van tevoren op in Denemarken. En direct na dat weekend treedt hij op in Engeland. En hij heeft in het Pinkpopweekend nog helemaal niks gepland staan. Ik heb het over Alex Warren. Mark my words, hij is een van de headliners voor Pinkpop 2020.

verrassend wakker worden op je maandagochtend met David Guetta en Sia. You're the beautiful people bij 3FM. Hey, jij hebt vast nog wel ergens 45 euro liggen, toch? Ik was zelf afgelopen week jarig. Ik kan met mijn verjaardagsgeld ook wel 45 euro bij elkaar sprokkelen. Nou, hou die 45 euro nog heel even op zak. Ik geef je zo namelijk de tip hoe je dat geld optimaal kan besteden. Ik vertel het je over ongeveer 8 minuutjes. En eerst de opposites.

0: Van No Doubt hoor je over 5 minuutjes. En dit was Dominic Fike en White Keys bij 3FM. Hey, je zou van het geld een ijsblokjesmachine kunnen kopen die je dan 2 keer in het jaar gebruikt. Of zo'n luxe waterfles die dan zogenaamd aangeeft hoeveel je hebt gedronken. Of heb ik laatst gedaan zo'n massagegun die eigenlijk net niet lekker werkt. Ja, of je gaat voor minder dan €45 een hele avond genieten van de DJ Boont.
1: 3FM, nachtclub.
0: Ja, en dan denk jij misschien, Boont, DJ Boont, wie is dat? Nou, daar wil ik je nu aan voorstellen. Ik hou zelf namelijk van dance. En ik ga op zoek naar danceparels. Ja, en die Duitse DJ Boont, dat is echt zo'n pareltje. Echt zo iemand die nu best wel een opkomend talent is. Hij treedt op 25 november op in de Gashouder in Amsterdam. Ja, er zijn nog een paar tickets over. En om je extra te overtuigen dat je daar echt naartoe moet, ga ik nu zijn allernieuwste voor je draaien. Daar ben ik fan van. Begint lekker rustig, zit een goede opbouw in. En vervolgens gaat hij helemaal los. En ja, ook een beetje drum and bass invloeden. Heerlijk ook gewoon om die maandagochtend mee op te starten. De DJ Boont hoor je nu bij 3FM. Dit is I Will Find You.

I've been doing alright, trying to make things right.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

Mart Meijer en Sophie Jokema. En natuurlijk, als je na een hele lange werkdag weer naar huis rijdt, dan zijn je vrienden van de middag ook weer bij je. Barend en Benner. En voor nu geniet je gewoon van de muziek op je hele vroege maandagochtend. Met Stella Lefty zometeen. En eerst.

0: Italië van Blink 182 hoor je zo meteen. En eerst het laatste nieuws. Het is exact 5 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Een hele goede morgen. Zo vroeg op de ochtend heb je helemaal geen zin in een DJ die heel veel gaat lullen. Ik ga lekker veel muziek voor je draaien met Blink 182. Zometeen.

0: van Blink 182. Door de All the Small Things.
1: Bas van Schaik.
0: Ben jij een beetje bezig met je uiterlijk? Haartjes goed doen en te zorgen dat je leuke kleren aan hebt. En vrouwen, de make-up en zo. Om heel eerlijk te zijn, als mijn wekker zo vroeg gaat, dan kijk ik helemaal niet wat ik aandoe. Mijn haar zit niet heel goed. Nou, ondanks dat heb ik de manier gevonden om toch sexy gevonden te worden. Het is onderzocht en jij en ik kunnen het met een klein beetje oefening ook. En ik vertel je zo hoe, na Taylor Swift, Patient Zero. It's

word jij extra sexy gevonden. Ja, het onderzoek ligt hier. En het heeft alles te maken met een instrument. Ik ga het je over 5 minuten dan echt vertellen. En eerst Bruno Mars bij 3FM. Dit is

The Neighborhood, you're the sweater weather bij 3FM. Hey, wil jij sexy gevonden worden? Dit is wat je moet doen. Ik heb het onderzoek hier zo liggen. Het is echt onderzocht. En het heeft te maken met gitaarspelen. Ja, want een gitaar wordt namelijk gezien als het meest sexy instrument. Ja, dus ik dacht, nou, gaan we gelijk even testen. Ik kan die boost wel gebruiken, zo op de hele vroege ochtend. Ik heb mijn gitaar meegenomen. Wacht even hoor. Pak maar even bij zo. Okay, ik heb best wel even geoefend dit weekend. Daar gaan we. Oh, het werkt niet voor iedereen.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Riton en de Nightcrawlers door de Friday bij 3FM. Als je dacht dat het Nederlands elftal lekker aan het scoren was, ja, wacht dan maar. Deze band scoort namelijk nog lekkerder.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Die scoorden gewoon nog beter. We hadden ze in 2024 al op de radar staan, deze band. Ze traden toen op in het Glazen Huis bij 3FM Serious Request. Maar afgelopen jaar zijn we helemaal fan van ze geworden. Ik heb het over de band Hero. Komen uit Nederland, uit Zwolle om wel te zijn. Ja, en we hebben ze uitgeroepen tot 3FM Talent, want hier zien wij iets in. En waarom, dat hoor je nu. Dit is een allernieuwste antwoord bij 3FM.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

You're the Temper City bij 3FM en Self-Aware. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Mijn naam is Bas. De dag begint vandaag een beetje mistig. Kijk dus uit als je op de weg rijdt zometeen. Ja, en goed nieuws. Daarna komt het zonnetje. En die blijft ook nog eens. Het wordt een van de laatste best wel lekkere dagen van het jaar. 19 tot 22 graden. Oftewel, geniet van je maandag.

mijn moeder is groot fan van deze man. Ze zegt zelf dat het alleen komt vanwege zijn stem. Maar dat betwijfel ik. Zoek maar eens een foto op. Jorde Damiano David en Born With A Broken Heart bij 3FM. En ondertussen komen zo ook een beetje de appjes binnen via de NPO Luisterapp op de vroege maandagochtend. Dankjewel daarvoor. Vincent zit vol spanning, want vandaag wordt namelijk bekend of het restaurant waar hij werkt haar Michelinster behoudt. Hoe spannend. Milou heeft gisteren meegedaan aan de singelloop in Utrecht en de spierpijn is aanwezig, schrijft ze. En Gwen gaat er nog lekker een beetje tussenuit en is onderweg naar Schiphol om zo op het vliegtuig richting Budapest te stappen. En 3FM zorgt voor de vliegende start van je werkweek met Teddy Swims zometeen en eerst Robin Schulz.

0: 3FM door je speakers met Teddy Swims. You're the Mr. Know-It-All. Hey, de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar, die is weer begonnen. Namelijk de Peter en Petra Cup. Ja, dat is heel leuk bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Dan zijn ze op zoek naar de twee meest bizarre, gekke, bijzondere voornamen van twee mensen die partner zijn. Dus misschien wel van jou en je partner. Nou, de Peter en Petra Cup dus. En vorige week kwamen ze een combinatie tegen. Ja, de vraag is, wie is de partner van Bob? En laat je verrassen.
1: Wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
2: Met Marley.
3: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon.

0: 3FM door je speakers met Teddy Swims. You're the Mr. Know-it-all. Hey, de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar, die is weer begonnen. Namelijk de Peter en Petra Cup. Ja, dat is heel leuk bij Wijnand en Jamie in de ochtend. Dan zijn ze op zoek naar de twee meest bizarre, gekke, bijzondere voornamen van twee mensen die partner zijn. Dus misschien wel van jou en je partner. Nou, de Peter en Petra Cup dus. En vorige week kwamen ze een combinatie tegen. Ja, de vraag is, wie is de partner van Bob? En laat je verrassen.
1: Wie hoort er bij Bob? Wat is de aparte namencombinatie? Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, met wie?
2: Met Marley.
3: We hebben Bob en Marley, oftewel Bob Marley aan de telefoon.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
0: Dank jullie wel.

0: worden Gracie Abrams bij 3FM. Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend met onder andere muziek van Somber. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden. 3FM.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron.

0: gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
14: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
14: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Hi, dit is Vrouwtje.
16: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
17: Hallo NCRV.
16: Wijnand en Jamie.
18: Afgelopen weekend lekker lopen binge hoor.
19: Love is blind. Wat heb je gekeken?
18: Ook omdat mijn vriendin zat dat te loeren, maar er was nog wat ik heb zitten bingen. En niet op Netflix te vinden is. Je hoort het zo.

0: Yes, yes. 9 over 6. Goedemorgen. De ochtendshow van 3FM is dit. Wijnand en Jamie in de ochtend. Het lijkt wel alsof het afgelopen weekend, nou laten we zeggen, 13 mei was.
1: Het was toch niet normaal?
0: Het was fantastisch, toch?
1: Ja. Ja. Ik klaag er niet over.
0: Nee, nee.
1: Maar goed, de reden waarom is misschien even iets minder handig.
0: Wat dan?
1: Je hebt toch over het weer? Ja? Dat vind ik nog gek.
0: Ja, maar wat is de reden daarom dan?
1: Nou, dat de aarde warmer
0: wordt. Och schat, nee, maar hier gaan we het nu niet over hebben,
1: nee,
0: toch?
1: Dus maar nee, dat daarom. Is het enige. Ik laat een beetje het midden. Maar ja, meer als ja. Van de reden daar. Maar ik vond het zelf heerlijk.
0: Ja, het was fantastisch. Ja, wat een lekker weekend.
1: Ik heb al genoten.
0: Heerlijk.
1: Ja. Hey, fijn dat je erbij bent. En ook vooral dat je nu al wakker bent. Dat jij gewoon zo'n strijder bent die zijn oogje zo heeft geopend. Omdat jij dat hebt gedaan en op dit moment naar ons luistert. Hoor je alvast bij onze favoriete club, namelijk de Voorhoede. Kan je altijd ook even aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Dan kunnen we elkaar nog net even iets beter leren kennen. Waar voorhoede-lid Marianne bijvoorbeeld al van wakker is. Want die zegt namelijk in de NPO luisteren. Good morning iedereen. Pas op de A9, dichte mispakken daar.
0: Ah,
1: even opletten.
0: Verdere verkeersinformatie volgt zometeen rond de klok van 6:30. Daantje is er ook bij. Goedemorgen deze morgen, fijne uitzending. Jij ook fijne uitzending.
2: De Voorhoede-vraag van vandaag.
1: En iemand waarvan we de vraag toch even wat extra in het zonnetje willen zetten, namelijk voor de lid Angelique. En die zegt, hey Wijnand, heb jij nog die Backyard Ultra van Upfront gekeken?
0: Ja.
1: Ik vind veel moeilijke woorden allemaal bij elkaar in deze zin, maar jij kan het
0: dit ga ik even uitleggen. Het antwoord is namelijk ja. Afgelopen weekend twee dingen veel gezien. Mijn vrouw was Love is Blind aan het kijken, nieuw op Netflix. Nou, dat vond ze helemaal fantastisch. En dan, ja, als je dan op de bank zit samen, val je er toch in.
1: Een datingserie waarbij mensen elkaar nog niet kunnen zien, totdat ze uiteindelijk een soort van het ja-woord aan elkaar hebben gegeven.
0: Is nu ook in Nederland. En dat staat op Netflix. Maar er was inderdaad ook de Upfront Last Man Standing Backyard Ultra. Dan moet ik even uitleggen. Backyard Ultra, het is een hardloop-evenement. De backyard, de achtertuin. Dus het is een klein rondje van 6,7 kilometer. En lopers hebben een uur de tijd om die 6,7 kilometer te lopen, te rennen.
1: En anders val je af, zeg maar.
0: Ja, ja, dus okay. Het moet binnen het uur gebeuren. Dan zou je zeggen, makkie, dat klopt. Want één rondje 6,7 kilometer, dat kan je neefje ook. Maar als je het 10 keer moet doen, of 20 keer moet doen, of 30 keer moet doen, en telkens moet je binnen het uur binnen zijn, of binnen het uur, of aan het eind van het uur weer aan de start staan, dan wordt het toch echt wel een dingetje. Nou, afgelopen weekend was dat dus voor het eerst in Nederland, niet dat voor het eerst in Nederland georganiseerd wordt, maar wel echt groots georganiseerd. Want Upfront zat erachter, dat is dan weer zo'n poedermerk volgens mij, met allemaal
1: proteïnemerk.
0: Proteïne, dat soort dingen. Nou, er zat een livestream bij, allemaal sporters die meededen. En net vanmorgen vroeg is dat geëindigd. Ga na, dit is om 15:15. Over 3 uur op vrijdagmiddag is het begonnen. En vanmorgen was het klaar. In totaal heeft de beste, dat is een Belg, Sam Brakke, die heeft 61 rondes gelopen, oftewel 408 kilometer. Maar een Nederlander is daar net onder geëindigd, Niels Duteweert. 402 kilometer met 60 rondjes. En het Nederlands record stond op 54 rondjes.
1: Weet je wat ik nou zo grappig vind? We hebben het hier vanochtend over. En er zitten hier dus twee mannen bij me. Wijnand, maar ook Aaron, onze regisseur. En dan zie ik twee mannen die zeggen, oh ja, vet, ja, ik heb het ook gekeken. En ik denk, we zijn helemaal knettergek aan het worden.
0: Waarom?
1: Dit is zoiets gigantisch ongezonds wat hier gebeurt. Je bent 3 dagen niet aan het slapen en alleen maar aan het rennen. Sorry, nou, en ik ga dit helemaal niet vergelijken, maar wij hebben ook een ultrarun gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Toen hebben wij, hoeveel was het nou ook weer? 75 kilometer.
0: Ja, 75 kilometer gered.
1: Nou, ik heb het
0: aan één stuk, hè, zonder pauze.
1: Ja, ik heb het daarna geweten. Ik heb er een week lang afgelegen en weet ik het wat allemaal gehad. Ik heb nu nog steeds kwaaltjes daarvan. Ja. Ik denk gewoon bij dit soort dingen. Kijk, iedereen moet natuurlijk doen wat hij zelf wil. Maar wel dat ik denk, waarom hypen we dit zo erg dat dit zo geweldig is? Want we vragen namelijk van mensen, of die mensen doen dat eigenlijk zelf, om gewoon iets met je lichaam te doen, wat gewoon helemaal niet oké is. Ik bedoel, sporten hoort toch iets te zijn van, hey, dit doen we omdat het lekker is en goed voor je lichaam. Dit is gewoon jezelf vernielen. Vind ik echt 408 kilometer met 3 dagen geen slaap.
0: Ja.
1: Je kan erover zeggen wat je wil, maar het is ongezond.
0: Maar, ja, dat geloof ik. Maar een marathon lopen onder de 2 uur is ook niet gezond.
1: Is ook ongezond.
0: Nee, snap je? Dus mensen pushen hun lichaam.
1: Ja.
0: En dat is misschien ook de verslaving.
1: Dat vraag ik me soms af. Waarom? En waarom vinden we dat zo geweldig?
0: Maar is het gezond om 5 keer in de week in de sportschool te staan?
1: Nou, dat ligt er toch heel erg aan hoe je sport op dat moment. Kijk, als ik 5 dagen in de week 8 uur achter elkaar daar sta, dan zou je denken, ja, koek gaat niet helemaal lekker.
0: Maar deze jongens en meiden overigens, want er deden ook vrouwen mee, die gaan ook niet, die doen ook niet elke maand een backyard ultra. Dat is meestal, die bouwen daar helemaal naar op.
1: Ja.
0: Dat lichaam is daar op getraind.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar valt dan ook wel wat voor te zeggen, toch?
1: Ja.
0: Ik zat echt serieus.
1: Want als je 408 kilometer rent, dan heb je ook al wel in de afgelopen maanden, weet ik het, hoeveel marathons gerend. En dat is alleen al marathonrennen vraagt natuurlijk al dat jouw lichaam heel veel herstel nodig heeft daarna. En dat gebeurt natuurlijk niet bij dit.
0: Ik zat net aan te denken om volgend jaar mee in te schrijven.
1: Nou ja, jij moet lekker doen wat jezelf is. Jij daar blij van wordt, maar ik vind je dan wel een beetje koekoek.
0: Ik ga er nog even over nadenken, maar het lijkt me wel.

0: weer een hoop wijze woorden uit jouw mond, hoor. Zo rond de klok van 6:50 op een maandagochtend.
1: Op het moment dat ik die ogen open, dan gaat het brein aan. En dan spuwt dat eruit.
0: We hebben het over Upfront Last Man Standing, de Backyard Ultra. Dat zijn rondjes van 6,7 kilometer die een loper per uur moet rennen. Afgelopen weekend gebeurde dat op Terschelling. Uiteindelijk heeft een Belg gewonnen met 61 rondes. Oftewel, hij is vanaf afgelopen vrijdagmiddag wakker, is gaan rennen en is vannacht geëindigd op 408,7 kilometer. En jij zegt van ja, we moeten dit niet gaan hypen.
1: Ik snap gewoon niet waarom het gehyped wordt. Kijk, als iemand dit moet doen, moet hij het lekker zelf weten. Ja, ik ga daar niet voor liggen. Maar dit is gewoon zoiets ongezonds.
0: Ik denk dat iedereen op een gegeven moment, ik snap dat het ongezond. Ik denk dat alle grote sportprestaties lang achter elkaar. Ik denk overigens, voetballers die nu aan het voetballen zijn en afgelopen weekend weer voor de Nations League, los van hun eigen club, ook moeten knallen, dat is ook ongezond. Want er zit geen pauze in, weet je wel. En ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Ik heb afgelopen weekend ook 3 dagen achter elkaar gerend. Het zal ook niet helemaal gezond zijn. Maar vind ik wel lekker. Dat voelt voor mij goed, dus dan doe ik dat. Thomas die zegt zwaar eens met Jamie. Lennart die zegt ook helemaal eens met Jamie, we maken ons gek. En Stefan die zegt nog, Jamie, begrijp ik nou goed dat er vanuit jou geen vervolg op Holland naar de Bosse Bollen komt? Onze 75 kilometer marathon van afgelopen jaar. Voor het goede doel.
1: Oh, dat zeg je er nog even bij. Om mij nog iets meer dan over te proberen te halen. Nou, ik ga, gaat vanuit mij komt er geen vervolg. Nee, nee. Ik ga niks verzinnen hiervoor.
0: Mocht je voor mij nog een leuk idee hebben, Stefan?
1: Huh? Hij is maar weer te paaien.

0: of the Stone Age en No One Knows, 3FM.
1: Ochtendshow, Wijnand en Jamie met zometeen. Dat is altijd leuk. Jouw kans op het winnen van een airfryer. We hebben onze eigen airfryer hier in de ochtendshow. De Wijnand en Jamie airfryer is volledig gebranded. Dat is een fantastisch systeem getest. Best geteste airfryer van Nederland is de Wijnand en Jamie airfryer. Die kan van jou zijn. Als je even airfryer stuurt via de NPO Luisterapp. Heb je die nog niet? Download hem dan gratis. Precies 6:30. Hij is weer terug van vakantie. Onze vaste nieuwslezer Martijn Middel. Goed dat je er bent, Martijn.
2: NOS op 3.
3: Ja, goedemorgen jongens. De verkiezingen in Brazilië hebben nog geen nieuwe president opgeleverd. In de eerste ronde was er een verrassende meerderheid voor Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Bolsonaro. Hij haalde 47% van de stemmen. Dat is minder dan de helft. Daarom volgt er over een paar weken een nieuwe stemronde, vertelt correspondent Nina Jurna.
4: Er komt dus een tweede ronde, maar de kans dat Flávio Bolsonaro die wint is groot. Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Ja, bijzonder.
3: Snelweg A9 is weer helemaal open. Gisteren was de weg de hele dag dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de weg alweer open in de richting van Diemen, maar de andere kant op moest het wegdek eerst opnieuw worden geasfalteerd. Inmiddels is de A9 ook weer open richting Alkmaar. Sinds mei zit er een Nederlander in een omstreden regering in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said, is minister van Justitie in de regering die is opgericht door de RSF-rebellen. Die regering wordt niet internationaal erkend. In Soedan is een strijd tussen de RSF en het regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt gezien als het meest gewelddadig. En Oranje heeft gisteravond een overwinning geboekt in de Nations League. Nederland won met 2-1 van Servië. En wat het extra bijzonder maakte, het was Virgil van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. We kunnen er niet veel zeggen. En Virgil zelf kan het ook amper geloven.
5: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
3: Wesley Sneijder is nog

0: Het record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal nog gaat halen, durft hij niet te zeggen. Het weer, de dag begint op veel plekken met mist of dichte mist. Later zon met af en toe een wolkje en het wordt 20 tot 21 graden.
1: Thanks Martijn. Yo. Verkeersinfo, 82 kilometer, let op. Werd al eerder door een luisteraar gemeld in het hele land. Met uitzondering van het noorden komt dichte mist voor. Meldingen van files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp nu een kwartiertje. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Suurhofbrug. Al weken daar het wegdek in slechte toestand. Nu ook nog 20 minuten vertraging daar. En een melding van de N352, dat is Urk richting Vollenhoven voor Nagelen. Wegwerkzaamheden op de A6 zorgen daar voor een half uur vertraging.

0: Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank jullie wel!
0: 3
2: FM.

0: All the Stars, Ken Lamar en SZA. In de ochtend. Het is de maandag van 3FM. Het is 7:10. Een nieuwe ronde van laatste letter. Dat is eigenlijk onze weekcompetitie. Je kiest als deelnemer een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. En heb je dat aan het eind van de week het allerbeste van iedereen gedaan, dan win jij de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: En dat is er natuurlijk wel eentje die je echt zou willen hebben. Aan de telefoon hebben we Lisa. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, het is maandag. Misschien dat je denkt, nou, we moeten weer eventjes een beetje gezond gaan doen na dit weekend. Maar wat zou je toch in die airfryer willen gooien?
2: Ik zou toch gaan voor lekker
1: kroketje
2: met mosterd.
1: Oh, lekker kroketje heerlijk. Met mosterd.
0: Gewoon lekker kroketje met mosterd in plaats van al die moeilijke snacks. Goed hoor.
1: Hey, wat is de letter waar je mee zou willen beginnen, Lisa?
2: Met de letter S.
1: De letter S. Oké, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Daar komt hij. Een dier.
2: Een slang.
1: Automerk.
2: Oh, ik ben niet handig met auto's.
0: Een automerk met een G.
1: Oh, Lisa, kom op.
0: Ja, het is een Amerikaans merk, Lisa.
2: Nee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja, dit is zo banen aan het spel.
2: Nee, helaas.
1: Want dan heb je dus gewoon, en wij kunnen hier ook niks mee. Want dat is natuurlijk gewoon de regel. Ja, de laatste letter is gewoon weer de eerste letter natuurlijk, waar je dan een nieuwe categorie
0: hebt. Ja, die categorieën staan al klaar.
1: Een automerk met een G. Ja, ik hou van auto's.
0: Ja,
1: ik
0: je hebt
1: ook
0: GMC.
1: Dat
0: is van groot.
1: Ja, helemaal niemand.
0: Die hele grote wagens waar dan in Amerika GMC op staat.
1: Ja, had je het geweten, Lisa, GMC?
0: Nee.
2: Nee, echt geen idee.
0: Maar Lisa, niet getreurd. Jij krijgt gewoon het laatste letter kaartspel. Kun je lekker thuis oefenen.
1: Hey, en op dit moment hoogscore, hè? 1 punt.

0: Desire, Calvin Harris en Sam Smith. Dag na de overwinning van Nederland. Het is maandag 5 oktober. Overwinning van Nederland op Servië in de Nations League. Hebben we nog wat te vieren?
1: Nou, want er zijn ook nog een keer voorhoedeleden jarig. Namelijk Tom Ambrosius en Karin Hanou. Gefeliciteerd.
0: Onderdeel van de vroege luisteraars hier van de ochtendshow van 3FM. Zometeen nieuwe muziek van Jamie zelf.
1: Nou ja, I wish. Want deze man die heeft mijn strot, maar die heeft wel de geweldige naam als ik. Jamie Miller. Je hoort hem zometeen naar Kings of Leon.

0: Kings of Leon, moet ik zeggen. You Somebody in de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met nieuwe muziek voor je van een man. Nee, we zeiden het net al, die dezelfde naam heeft als mij, maar dat is ook echt de enige overeenkomst. Die man, die heeft me een scheur. Ik zie dit alleen maar op TikTok voorbij komen. Echt waar, een gigantische nachtegaal. Jamie Miller heet hij, dit is Baby Doll.

0: Kings of Leon, moet ik zeggen. You Somebody in de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met nieuwe muziek voor je van een man. Nee, we zeiden het net al, die dezelfde naam heeft als mij, maar dat is ook echt de enige overeenkomst. Die man

0: Kings of Leon, moet ik zeggen. You Somebody in de ochtendshow van 3FM Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met nieuwe muziek voor je van een man. Nee, we zeiden het net al in dezelfde naam heeft als mij, maar dat is ook echt de enige overeenkomst. Die man, die heeft me een scheur. Ik zie dit alleen maar op TikTok voorbij komen. Echt waar, een gigantische nachtegaal. Jamie Miller heet hij. Dit is Baby Doll.

0: gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarma, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.

0: het voorprogramma van de Jonas Brothers.
1: Oh, dat snap ik
0: grappig,
1: wel.
0: Hè? Ja. Vind ik ook helemaal erbij passen. Hé, er zijn nieuwe schoolregels in de maak. Het heeft niks te maken met nablijven, het heeft niks te maken met te laat komen of huiswerk maken, maar met iets heel anders.
1: Wat het is, hoor je zometeen hier. Ook het laatste nieuws. Martijn Middel zit al voor je klaar.
2: 3FM.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit...

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 7:02, bijna tot Jamie in de ochtend.
14: Update van het nieuws, Martijn Middel, goedemorgen.
15: En goedemorgen. Ome Duo heeft nog wat geld op te halen. En straks vertel ik je hoe hoog de totale studieschuld in Nederland is.
16: NOS op 3.
15: Eerst naar Brazilië, want na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen is het daar enorm spannend. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro kreeg 47% van de stemmen. Zijn tegenstander is de huidige president Lula. Die had verwacht de verkiezingen in 1 ronde te winnen, maar kreeg maar 44% van de stemmen. Over een paar weken krijgt Lula een herkansing in ronde 2, zegt correspondent Nina Jurna.
17: Maar ja, het zou best wel moeilijk worden voor Lula om die 2e ronde te winnen, omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die 2e ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
15: Het CBS heeft gekeken naar de totale studieschuld van Nederlandse studenten. En wat blijkt? Het bedrag is afgenomen. Begin dit jaar was de schuld 28 miljard euro, wat 800 miljoen minder is dan het jaar daarvoor. Volgens het CBS komt dat doordat de basisbeurs 2 jaar geleden weer is ingevoerd.
18: Ja, toen hoefden heel veel minder mensen ineens een lening aan te gaan om een studie te financieren. Ja, en daardoor kwamen er minder studenten bij met een studieschuld. En ja, steeds meer oud-studenten losten dat af. En met als gevolg dat we nu voor het eerst, nadat het eerst had afgevlakt, een daling zien in de totale studieschuld.
15: Toch waren er ook mensen die ondanks de basisbeurs alsnog moesten lenen. Die zitten volgens het CBS vaak wel nog met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Ja, en hij mag dan 90 zijn, maar geen high tea of museumbezoek voor Nico. Hij werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
19: Nee hoor, dit is voor de 2e keer.
20: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
19: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instappen. En dan gaan we springen. Dat was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
15: Ja, weer zegt hij, want op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. Toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong: je bent jong en je wil wat. Het weer, de dag begint op veel plekken met dichte mist. Later zon met af en toe een wolkje. En het wordt 20 of 21 graden.
14: Dankjewel Martijn. Yo. Verkeersinformatie. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat het vast voor Hoevelaak. Een kwartiertje vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 35 minuten. En de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug een kwartier vertraging.
0: 3FM.
21: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
27: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
28: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
29: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
31: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
32: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
33: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
34: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
35: Hi, dit is Vrouwtje.
36: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Wijnand en Jamie.
14: Het wordt tijd voor een grote verandering op de Nederlandse scholen.
37: Oh god. Kom je met je eigen renaissance school?
14: Nee, gaat dat gebeuren? Niet. Nee, maar wel iets groots wat we moeten doorvoeren als het mij vraagt.

0: Tsai. En om 7:10.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Goedemorgen, nieuwe week, nieuwe kansen. En ook meteen een nieuwe kans om alsnog mee te doen. Als jij denkt, hey, ik heb nog wel een goede kandidaat. Nog een goede inzending. Wij zijn namelijk op zoek naar de meest krankzinnige stellencombinaties. En dan hebben we het vooral over de naam. We noemen het de Peter en Petra Cup. Vorig jaar zijn Hans en Grietje de grote winnaars geweest. Maar dit jaar denken we kunnen er hier sowieso nog overheen. Dus heb jij een betere naam? Laat het vooral even weten door eventjes een appie te sturen in onze NPO Luister-app of een DM op onze socials Wijnand en Jamie. Want we spraken bijvoorbeeld eerder al een keer Bob en
0: Marley.
2: Bob, ja. Marley. En vandaag hebben we er ook gewoon weer eentje voor je. Hoor je zo meteen iets na 7:30.
0: Ja, mag je meeraden. Altijd leuk. Maar ken je dus mensen, laat het ook vooral weten. Dan even een statement maken. Kijk, ik denk dit niet nu. Ik denk dit niet vorig jaar. Ik denk dit denk ik echt al mijn halve leven. Ik vind al heel lang dat we in Nederland schooluniformen moeten invoeren.
2: En waarom? Waarom
0: begin ik hierover? Middelbare school in Gouda was in het nieuws. Trainingspakken en windjacks die worden daar verboden om leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. En er is ook gelijk een onderzoekje gedaan natuurlijk, met het AD vandaag. Uit onderzoek van Panel Inzicht blijkt dat 2/3 het prima vindt om regels te stellen aan kleding op school. Dus geen korte rokjes, crop tops, petten, joggingsbroeken of hoodies, maar gewoon kledingregels. Wat trek je wel en wat trek je niet aan? Punt is wel dat dit vooral de mening is, 2/3 mensen die ouder zijn dan 18. En dat, moet ik ook zeggen, de regels strenger zijn voor meisjes dan jongens. Want ja, ja, geen joggingbroek of een hoodie versus, ja, oh, je mag dus geen jurkje, geen dit, geen dat. Bij vrouwen ligt dat gewoon wat strenger.
2: Is het gewoon meer zien bij huid, dan mag het niet.
0: Juist.
2: Dat is het eigenlijk.
0: En dat is dus aan de ene kant dat onderzoek wat mensen vinden. En daarom vind ik, laten we dit nou gewoon helemaal gelijk trekken. Laten we gewoon schooluniformen invoeren in Nederland. Want dan zijn we allemaal gelijk. En waarom begin ik hierover? Omdat ja, dit is een ding natuurlijk, dat mensen daar wat van vinden. Omdat, ja, ik vind gewoon, je joggingpak aan naar school, sorry. Ja, trek even iets anders aan.
2: Maar waarom vind jij dat we allemaal schooluniformen moeten? Waarom vind jij dat zo belangrijk?
0: Maar omdat ik daarbij vind dat er zijn heel veel mensen in Nederland die, kinderen in Nederland, waarvan de ouders geen dure merkkleding, Moncler, Nike of wat soort dingen, kunnen betalen. Mm-hmm. En als we dus allemaal gewoon hetzelfde aan hebben, heb je ook niet het gezeik of het onderscheid wat daarin gemaakt wordt onder kinderen en jongeren. En zijn we daar ook in één keer vanaf?
2: Ja, ik word hier, ik ben hier helemaal anti tegen.
0: Waarom?
2: Omdat ik er namelijk heel erg, ik snap jouw punt en ik snap dat het voor die kinderen heel fijn kan zijn van, hey, we zijn allemaal hetzelfde, waardoor het minder opvalt. Misschien dat bij ons thuis er wat minder centjes zijn. Dat snap ik heel goed. Maar ik geloof er ook heel erg in dat het heel goed is om een kind heel erg vrij te laten in wat hij wil en wat hij aan wil en hoe die eruit kan zien. Omdat dat namelijk ook een heel groot ding volgens mij kan bepalen in je ontwikkeling. In wie jij bent, in wat jij wil zijn, in waar je achter staat, in wat jij mooi vindt. En dat dat niet wordt beperkt op een bepaalde manier. Daarom vind ik bijvoorbeeld dit onderzoek ook heel irritant. Dat er dan van die ouderen zijn, van die 18-plussers, die hier eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Die hier dan een mening over gaan geven en die dan ook gaan bepalen. Want heel eerlijk, hoe zit ik hier vandaag?
0: Jij hebt gewoon je hoodie aan.
2: En een joggingbroek.
0: Ja, joggingbroek, ja.
2: Ik zou het echt heel irritant vinden als iemand tegen mij vertelt, niemand ziet mij hier. Wat boeit het nou?
0: Nee, maar daarom, ik vind het ook heel ingewikkeld. Regels voor kleding op school.
2: Boeien.
0: Wie gaat het dan bepalen? En daarom zeg ik, doe dan gewoon dat kledingvoorschrift. Doe gewoon schooluniform.
2: Nee, we moeten gewoon allemaal elkaar lekker laten kijken.
0: Maar dat gebeurt
2: iemand
0: niet.
2: Naakt aanzetten, dan snap ik dat je dat heel ingewikkeld vindt. Maar ik denk daarnaast gewoon, als iemand in een joggingpak wil komen, joh, als Hansi in zijn joggingpak komt, maar die kan wel alsnog gewoon goed luisteren en die is zijn huiswerk aan het doen, kan mij het schelen hoe die erbij
0: maar
2: loopt
0: je hebt
2: en wat
0: toch,
2: die aan heeft.
0: Jij hebt toch vroeger op de basisschool of de middelbare school ook de rat race gezien van jou en je andere vriendinnen van, oh, die heeft dit merk, dan wil ik dat ook. En als je dat kan bepalen, voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik kreeg nooit Nike-schoenen. Dus op een gegeven moment ging ik met mijn moeder naar Scapino en had je van die Celtics, van die nep-Nikes, weet je wel, die kon ik dan wel krijgen. Ja, dan ik heb die wel aangetrokken, maar ik schaamde me daar gewoon voor. Omdat ik gewoon Nike's wilde. En op een gegeven moment heb ik dan een soort van zaalvoetbalschoenen waar dan dat Nike-teken op stond. Die heb ik toen gekregen. Dat was het dan wel, maar ook weer net niet, weet je wel. Mm-hmm. Het gevoel wat je daarvan krijgt, van dat je er net niet helemaal bij hoort.
2: Ja.
0: Daarvan denk ik, doe gewoon zo'n schooluniform. Dan is iedereen gelijk en heb je geen gezeik.
2: Oké.
0: We gaan het doen!
2: Nou ja, ik ben blij dat ik niet meer op school zit. Laat ik dat dan gewoon zeggen. Ja.
0: En dat ik het niet voor het zeggen heb. Nee.

0: deze 5 oktober. Wordt 21 graden. Droog, zonnetje, beetje lichte bewolking. Nou, ik denk dat we dat wel aankunnen.
1: Indian Summer, namaste. Zometeen nieuwe muziek op je radio. Dame was hier vorige week te gast. Echt een fantastische strot. We moeten die live versie van haar maar even gaan draaien. Dan kun je het nog een keer herbeleven. Ook Sarah Larsson, LSO, maar eerst Imagine Dragons.

0: en Alesso, wou ik zeggen.
1: Alesso en Alesso.
0: Alesso en Sarah Larsson. Words, sorry, op 3 fan.
1: Het virus verspreidt zich. Het is echt ongelooflijk. En ja, er heerst een soort van griepvirus. Onze eigen Marenka, Content Cowboy, is weer terug. Na een weekje ziek zijn, maar er zijn heel veel mensen ziek op kantoor, ziek, zwak en misselijk. Dat virus verspreidt zich, maar ook een positief virus. De liefde voor Isabel Usher. Bij mij thuis, de dames, als in mijn dochters, die wilden dit al heel graag horen. En nu heeft mijn vrouw Vera heeft hem ook te pakken.
0: Oh joh, die is ook ziek.
1: Nee.
0: Oh, die is ook... Nee, wacht, sorry. Wat dan, Isabel Usher? Ik zat maar half naar je te luisteren. Ja, ik dacht, die gozer die lult maar weer, ik hoor het wel. Ja.
1: Oh, die is ook ziek. Ja. Nee, ja, ziek van hoe goed dit liedje is. Niemand wil een popster. De nieuwste van Isabel Usher heeft ze vorige week live bij ons gedaan. En je hoort het nu op 3FM. Wauw. Die is ook ziek.
0: Ja, sorry.
1: Het is weer maandag, hoor.
0: Ik was niet aan het luisteren.
1: Heerlijk. Oost-Indisch doof noemen ze dat, hè.

0: en Don't Stop Me Now. Ochtendshow van 3FM.
1: Met zometeen een nieuwe inzending voor de Peter en Petra Cup, waarbij wij op zoek gaan naar stelletjes met een bijzondere naamcombinatie. Dus Peter en Petra, vorig jaar won Hans en Grietje, Andy en Mandy. Wat hebben we van Johnny en Anita tot Bob en Marley vorige week. Ken je dit soort mensen? Stuur het dan vooral door via de NPO Luister-app. Zometeen weer een hele goede nieuwe combinatie. Dat wordt lachen. 3FM. Eerst het laatste nieuws. Het is precies 19:30. Martijn Middel, goedemorgen.
0: Ja. Wat is er zo grappig?
2: Ja, goedemorgen. Ja, nee, het verkeerde muziekje voor op het half uur. Ja, dat is alles. Dat valt dan eens
0: op. Oh, joh, ik had het niet eens door.
2: Ik begin gewoon met het nieuws, want je kunt weer over de A9 richting Alkmaar rijden. Die weg was vannacht nog dicht nadat er gisteren een zwaar ongeluk met een vrachtwagen gebeurde bij Amstelveen. De schade aan het wegdek was groot, maar inmiddels ligt er nieuw asfalt. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Vorige week werden daar in de buurt 5 mannen opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Er zou nu een nieuwe dreiging zijn vanuit Iran. Iran zelf ontkent dat. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Een Nederlander is daar afgelopen lente benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een alternatieve regering die bestaat uit paramilitairen, vertelt mijn collega Lisa.
3: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
2: De Nederlandse man zegt niets te maken te hebben met die paramilitairen. Hij doet zijn politieke werk vrijwillig vanuit Nederland, zegt hij.
1: Ook nog eens vanuit Nederland?
2: Ja, vanuit Nederland.
1: Interessant.
2: En hebben jullie al gehoord over Tinder voor paarden?
1: Nee.
2: Nee, dat is een initiatief om paarden niet alleen in de wei te laten staan. Net als mensen kunnen paarden namelijk maar moeilijk alleen zijn, vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
4: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleerstel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
2: Ja, als iemand een paard alleen heeft staan, plaatsen ze een oproep op Facebook om zo een maatje te vinden. En zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor Hengst Jack.
5: Dat was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er 4 dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man. Ja, en hij is gewoon een hele goede leider. Dus hij zorgt ook voor de rust in de stal.
2: In Nederland staan naar schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, maar handhaving is lastig.
0: Oh, ik had dit zo niet willen weten. Want nu, elke keer als ik een paard ga zien die in zijn eentje staat, dan denk ik, dit paard, die is aan het creperen.
1: Nou, ik dacht dus dat het echt verboden was. Want Jelmer Gussenklo van de Middagshow, die heeft altijd paarden gehad. Die is er altijd druk mee bezig. Geen kinderen, wel paarden. Dat is niet normaal. En die heeft mij dus wel eens verteld dat het gewoon niet mag.
2: Nee.
1: Maar er gebeurt dus niks tegen.
2: Er wordt dus niet op gecontroleerd.
1: Die beestjes worden echt depressief ervan. Hè. Dat is echt super zielig.
0: Als je
2: de volgende keer een paard alleen in de wei ziet staan, ga in ieder geval even langs, even een praatje maken, even contact maken, toch?
0: Nou, ik ga aanwonken bij die boer dan, ja.
1: Nee, je moet dat paard. Kijk, het kan ook zijn dat die boer of de eigenaar van dat paard eerst 2 paarden had. Is er eentje overleden?
0: Ja, maar dan kunnen we toch kijken. Kunnen we niet even een tindertje voor je paard maken? Ja, dan kunnen we het regelen.
1: Vind ik goed.
2: Heb ik het weer nog? Nou, veel dichte mist op plekken in het midden en zuiden van het land. Verder trekt die mist later weg. Er komt zon aan met af en toe een wolkje. En het wordt 20 of 21 graden.
1: Ik zie het gewoon helemaal voor me. Jamie die dan even uitstapt.
0: Ga ik even helemaal foto's.
1: Hallo, ik ben Jamie. En weet u al van Tinder voor paarden? Uw paard hoeft niet alleen te staan in de wei.
2: Waarom is het glazen huis dit jaar niet voor eenzame paarden?
1: Zo.
0: Nou.
1: Volgend jaar.
0: Volgend jaar vind ik een hartstikke goeie. Eerlijk.
1: Dankjewel Martijn. Verkeersinformatie nog. 312 kilometer. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg 25 minuutjes. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Haringsveld-Giessendam 20 minuten. En nog een melding van de A50 Arnhem richting Os.

0: afgelopen vrijdag bekende dat hij die plaat zo lang verkeerd afgekondigd heeft. Hij zei, I remember Deadmau5. Hij wist
1: niet dat het Deadmau5 was.
0: Hij wist niet dat er 5 voor de S stond. Dus hij zei gewoon, Deadmau5, Deadmau5, dat is de werkelijkheid waar we in leven.
2: De Peter en Petra Cup.
1: Goedemorgen, het is Wijnand en Jamie hier in de ochtend bij 3FM. En met toch wel, opnieuw de leukste competitie van Nederland waar we mee bezig zijn. De Peter en Petra Cup. Vorig jaar zijn we ermee begonnen. En toen zijn we op zoek gegaan naar de leukste, gekste en misschien wel meest originele namencombinatie van stellen in heel Nederland. De winnaars waren toen Hans en Grietje. Maar we denken dit jaar, 2026, daar toch overheen te kunnen en een nog betere koppelcombinatie te kunnen.
0: Vorige week zijn we begonnen. We maken een hele lange longlist waar je dan op kunt stemmen. Er zijn zoveel namen al binnengekomen, ook op social media. Onder andere gesproken in de show Bob en Marley. Krijg je Bob Marley. We hebben vorige week een man en een vrouw. Maar dat waren de schippers van de Chameleon, Hielke en Sietske. Dat was ook echt heel grappig. En vandaag het derde stel dat gaat strijden om de Peter en Petra Cup. We hebben één van de twee aan de lijn. En het is dus aan jou om zo meteen ook te raden wie we binnen nu in 10 minuten dan aan de lijn hebben. Oftewel de partner van deze persoon. Goedemorgen, met wie?
3: Hallo, met Maria.
1: Maria, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik ben ontzettend benieuwd, zonder dat er gezegd wordt wat de naam is van de partner, hoe jullie elkaar ontmoet hebben.
3: Dat was in een koffiehuisje.
0: Ach.
3: En daarvoor had ik hem ontmoet op een verjaardagsfeestje bij een vriendin. Maar hij heeft mij helemaal nooit gezien. Maar ik kwam erachter dat hij elke avond naar het koffiehuisje ging na zijn werk in de bioscoop. En toen ben ik daar ook elke dag naartoe gegaan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit duurt veel te lang. Ik was namelijk smoorverliefd op hem. En ik dacht, nou, dit duurt te lang, ik spreek hem aan.
0: Lossie, wat romantisch.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: En uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen. Hoe lang zijn jullie al samen?
3: Wij zijn 56 jaar samen en we zijn 51 jaar getrouwd.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Zonder nu alvast de naam van uw partner te delen, want die spreken we zo meteen.
3: Oh ja,
0: deze combinatie, kwamen jullie er meteen al achter van, oké, dit is best wel grappig eigenlijk?
3: Ja, jawel, wij hebben dat onmiddellijk eigenlijk ontdekt. Want de doopname, hè, allebei hartstikke katholiek toen.
0: Mm-hmm.
3: En toen kwam zijn naam tevoorschijn en het was van, hé. Want zelfs de ambtenaar die ons trouwde, die zegt, nu trouw ik een echte, mag ik het zeggen?
0: Nee.
1: Maar de
0: rusten iets bijzonders op dat huwelijk, denk ik. Laten we dat zo zeggen.
3: Ja.
0: Zometeen gaan we uw partner spreken. Dus het is nu aan de luisteraar om te raden wat de naam van uw partner is. Mocht je enig idee hebben.
1: Wat past er bij Maria?
0: Wat, het kan ervoor komen of het kan erna komen. Het kan rijmen op elkaar of het kan samen een grappige combinatie zijn. Een bekende combinatie zijn. Goed. Je mag losgaan via de NPO-luisterapp, stuur het vooral door. Dan spreken we zometeen de partner van Maria.

0: Radiokraker.
1: Waar we op zoek gaan naar bijzondere, grappige, gekke of lieve naamcombinaties van stelletjes. Ken je een stel met een grappige naamcombinatie? Stuur het vooral door via de NPO Luister-app. We hebben net Maria gesproken. Maar hoe heet de partner van Maria? Die hangt aan de andere kant van de lijn. Je had kunnen raden en een berichtje kunnen sturen via de NPO Luister-app.
2: Ja, ik kom eigenlijk maar één antwoord binnen, toch?
1: Ja, ja, ja, het ligt er heel dik bovenop. Wat zou het mooi zijn als het ook echt zo is? Maria aan de ene kant van de lijn. Wie hangt er aan de andere kant van de lijn?
3: Met Jozef.
1: Jozef!
4: Maria en Jozef!
1: Oftewel Jozef en Maria. Fantastisch, zeg dit.
3: Ja, dat klopt. Een hele mooie combinatie. Ja,
4: nou, ik wou net zeggen. Jozef, dan ben ik meteen benieuwd. Hoe reageert dan, of reageerde vroeger dan, de omgeving op jullie? Als dan werd gezegd, nou hoi, wij zijn Jozef en Maria. Kwamen daar dan soms grappen uit? Of hoe ging dat?
3: Nee, men zei wel tegen ons, waar staat jullie stal?
4: Oh ja.
1: En waarschijnlijk, nou, ben ik gewoon heel benieuwd naar. Hebben jullie kinderen?
3: Ja, we hebben twee kinderen. En onze zoon is ook daadwerkelijk in onze stal geboren.
4: Als hij bij jullie thuis? Of hebben jullie daadwerkelijk een stal?
3: Ja, nee, thuis.
4: Oké, okay.
1: Zo.
4: Ik dacht eigenlijk dat u nu ging zeggen en onze zoon die heet Jezus.
1: Ja, dat had ik ook.
4: Dat dacht ik dat nu ging gebeuren.
3: Nee, net niet. Die vraag die wordt wel eens aan ons gesteld.
4: Ja.
3: Maar dat is niet het geval.
4: En hoe heet uw zoon dan?
1: Ja.
3: Die heet Matthijs.
4: Oh, oké.
1: Maar daar hebben jullie nooit over nagedacht. De tweede naam Jezus of zo, dat zou wel. Ik had dat wel een klein leuk knipoog.
4: Mag dat wel als je gelovig bent?
1: Maar in heel Zuid-Amerika heten mensen Jezus.
3: Ja, het zou ongetwijfeld hebben gekund. Maar ik heb 4 geboortenamen. En wij hebben ervoor gekozen om onze kinderen maar 1 naam te geven.
1: Oké.
4: Dat snap ik.
1: En zoveel vragen. Als er een kerstspel ergens is, worden jullie daar dan ook voor gevraagd?
3: Nee, daar worden wij niet voor gevraagd.
4: Oh, was het. Er zullen waarschijnlijk allemaal dit soort simpele grappen naar u gemaakt worden. Dat denk ik wel, hè?
3: Ja. Nou, heel vaak wordt de combinatie niet gelegd.
4: Oh, is dat zo?
1: Echt waar?
3: Ja, heel vaak wordt de combinatie niet gelegd.
4: En jullie hadden het wel meteen door?
3: Ja, wij hadden het zelf al gelijk door.
4: Oh ja, grappig hoor. Ja, ik vind het heel leuk. Jozef en Maria, wat een heerlijke namencombinatie. Nou, ja. Jullie komen op de longlist te staan van de Peter en Petra Cup. En wie weet gaan jullie de grote winnaar worden van dit jaar. En als dat het geval is, dan horen jullie zeker nog van ons.
1: En ik wil jullie alvast één iets toewensen. Ja. Dat heb ik altijd al gewild, maar dat kan nu. Jozef en Maria, alvast een fijne kerst.
3: Ja, dankjewel. De tijd komt er weer aan.
4: Ja, dankjewel. Fijne dag.
3: Dankjewel. Fijne dag. Dag.

0: Nu te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Ash en Stop the Wedding, the musical.
1: Ja, jij vindt helemaal musical sound, hè?
0: Ja, het is echt. Jij vond dit fantastisch. Je bent er 3 weken geleden al gaan draaien.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Het is een soort van high school musical.
1: Ja, maar ik hou ook altijd van musicals. Dus misschien dat het daarom ook altijd zo lekker gaat als ik dit luister.
0: Vroeger op musicalles gezeten natuurlijk.
1: Ik was een gigantische musicalster, jongens. Ja,
0: wow.
1: Ik was het paard van Assepoester.
0: Hey, dit is een leuke social video.
1: Ja. Ja, ik heb daar geen beelden van, hoor. En dan met de reden kan ik je vertellen.
0: Bij dit liedje.

0: te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Ash en Stop the Wedding, the musical.
1: Ja, jij vindt helemaal musical sound, hè?
0: Ja, het is echt. Jij vond dit fantastisch. Je bent dit 3 weken geleden al gaan draaien.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Het is een soort van high school musical.
1: Ja, maar ik hou ook altijd van musicals. Dus misschien dat het daarom ook altijd zo lekker gaat als ik dit luister.
0: Vroeger op musicalles gezeten natuurlijk.
1: Ik was een gigantische musicalster, jongens. Ja, wow. Ik was het paard van Assepoester.
0: Hey, dit is een leuke social video.
1: Ja. Nou, ik heb daar geen beelden van, hoor. En dan met de reden kan ik je vertellen.
0: Bij dit liedje, een leuke playback video. Lijkt me fantastisch.
1: Lijkt me zo'n leuk idee om dat te doen. Kom jij met

0: zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Ash en Stop the Wedding, the musical.
1: Ja, jij vindt het helemaal musical sound, hè?
0: Ja, het is echt, jij vond dit fantastisch. Je bent dit 3 weken geleden al gaan draaien.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Het is een soort van high school musical.
1: Ja, maar ik hou ook altijd van musicals. Dus misschien dat het daarom ook altijd zo lekker gaat als ik dit luister.
0: Vroeger op musical les gezeten natuurlijk.
1: Ik was een gigantische musicalster, jongens. Ja, wow. Ik was het paard van Assepoester.
0: Hey, dit is een leuke social video.
1: Ja. Ja, nou, ik heb daar geen beelden van, hoor. Dan met de reden kan ik je vertellen.
0: Bij dit liedje, een leuke playback video. Lijkt me fantastisch.
1: Oh, lijkt me zo'n leuk idee om dat te doen. Kom jij met nog meer ideeën aanzetten.
2: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok.
0: Zometeen het laatste nieuws.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wil je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 8 uur precies. Wij dat Jamie in de ochtend.
9: Met het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Frankrijk blijven vandaag zo'n 500 scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten.
11: NOS op 3.
10: Duizenden scholieren gingen vorige week de straat op om te protesteren tegen te volle klassen, een tekort aan leraren en vervallen schoolgebouwen. Op sommige plekken liep dat uit de hand en was er veel geweld tegen de politie, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
10: Meer dan 100 mensen raakten afgelopen week gewond en honderden scholieren werden opgepakt. Schoolboeken worden duurder en duurder en daarom trekt de toezichthouder ACM aan de bel. Er zijn maar 3 grote uitgevers van schoolboeken en scholen switchen meestal niet van lesmethode. Daardoor kunnen uitgevers hun prijzen elk jaar flink verhogen. Ook verdienen ze extra aan koppelverkoop, waardoor je en het papieren boek en de digitale versie moet kopen, zegt de toezichthouder.
13: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
10: Koppelverkoop mag, maar niet als een paar uitgevers zoveel macht hebben. Als ze er niet mee stoppen, gaat de toezichthouder ze proberen te dwingen.
14: Somerville, Dumfries, dit ziet er goed uit. Bij de tweede paal kan de bal nog worden teruggelegd. En is het 2-1 na een lange geduldige aanval van Oranje.
10: Ja, Oranje heeft gisteravond gewonnen van Servië in de Nations League. En wat het extra bijzonder maakte, het was Virgil van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat kunnen we niet veel zeggen en Virgil zelf kan het amper geloven.
15: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het... Het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
10: Wesley Sneijder is nog steeds record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal nog gaat halen, durft hij niet te zeggen. Het weer, de dag begint op veel plekken mistig of met dichte mist. Later zon met af en toe een wolkje en het wordt 20 of 21 graden.
9: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Meldingen komen van de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Zuid nu 20 minuten na een ongeluk. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude-Rijndijk 35 minuten. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Hogerheide 35 minuten na een ongeluk in de A28. Zwolle richting Amersfoort. Voor de afrit Elspeet ook een ongeluk gebeurd. 40 minuten vertraging.
16: 3FM.
17: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
19: Shape the future with confidence. EY. Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
20: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
23: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
24: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
27: Hi, dit is Vrouwtje.
28: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
29: Hallo
28: NCRV. Wijnand en Jamie.
29: En ook gewoon deze ochtend weer kans op een airfryer natuurlijk.
9: Juist. Wil je er eentje winnen? Heel simpel, even airfryer sturen via de NPO Luister-app. Heb je die app nog niet? Download hem, is volledig gratis.

0: in de AH-app.
1: Gooi de kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.

0: Galway Girl, Ed Sheeran. Goedemorgen.
1: FM.
2: Wijnald en Jamie
1: in de ochtend.
0: En er is antwoord op de vraag die wij ons 2 weken geleden afstelden. Want wat gaat Ed Sheeran doen? Eventjes terug in de tijd. Ed Sheeran heeft een hele grote tour door onder andere Amerika. Het voorprogramma was Macklemore. Een Macklemore die zei Free Palestine. En voor sommige eigenaren van stadions was dat de reden om te zeggen: jij mag niet meer in het voorprogramma staan, of wij willen jou niet meer in onze stadions hebben. En daarom heeft Ed Sheeran toen gezegd: oké, dan schrappen we Macklemore. Maar wie komt er dan voor in de plaats?
3: Nou, er zijn er heel veel mensen gestopt natuurlijk met zijn concert. Ja. Alle andere voorprogramma's en ook zijn band en weet ik het wat. Nou, een hele heisa geworden, maar hij heeft een nieuw voorprogramma gevonden.
0: En die kennen we. Van The Fray, niet de hele band The Fray, maar de frontman van The Fray. Isaac Slade, die is het nieuwe voorprogramma geworden van Ed Sheeran. Naar eigen zeggen heeft hij natuurlijk ook wat gezegd over de hele situatie rondom Macklemore. Maar hij wil meer voor de middenweg en voor de nuance gaan, zegt hij zelf. En daarom treedt hij wel op in het voorprogramma van Ed Sheeran.
3: En daarnaast zijn we bezig ook met de leukste zoektocht van Nederland. Namelijk naar hele leuke namencombinaties van stellen. We noemen het de Peter en Petra Cup. Vorig jaar waren de winnaars Hans en Griet. En net spraken we Maria en haar man. En toen Maria's naam opnam, toen zei hij:
4: met Jozef.
3: Maria en Jozef.
0: Oftewel Jozef en Maria. Fantastisch, zegt dit. Ja. Staan ook op de longlist. Jozef en Maria.
3: Ja, ik vind dat gewoon super dat je elkaar dan vindt en dat dit dan een namencombinatie is. Maar goed, zijn er stellen of ben jij een stel dat een bizarre leuke namencombinatie heeft? Meld je vooral even via de NPO Luister-app of stuur ons even een DM'tje op Wijnand en Jamie op Insta of op TikTok. Overal ben je welkom. Dan gaan we kijken wie dit jaar de winnaar gaat zijn.
0: Ja, en Jozef
3: Deze
0: en Maria.
3: Deze week wordt natuurlijk bekendgemaakt.
0: Ja, kun je ook dan gaan stemmen. Jozef en Maria hadden van mij bijna gewonnen. Waar het niet dat ze hun zoon Matthijs genoemd hebben en niet Jezus.
3: Ja, als het Jezus was geweest,
0: dan was de hele competitie gestopt. Ja. En dan hadden zij gewoon direct gewonnen.
3: Compleet mee eens.
0: Kanshebbers kun je nog doorsturen via de app.

0: Number 5, hun allernieuwste Wijnald en Jamie in de ochtend. Goedemorgen.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Je kan deze ochtend gewoon weer kans maken op een airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is even mee te spelen met dit spel. Laatste letter. Heb jij aan het einde van de week de hoogste score? Nou, dan is die airfryer gewoon van jou. Zo makkelijk kan het gaan. Op dit moment staat de hoogste score op 1.

0: die was van Lisa deze morgen. Dus je kan er met gemak overheen. Moet je wel even weten hoe het spel in elkaar zit.
1: Ja, heel simpel. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie. Daar maak je een woord mee. Is het antwoord goed, dan ga je door naar de volgende categorie. Maar je gebruikt voor dat woord de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo maak je dus een soort van woordslang met allemaal verschillende categorieën. En in 30 seconden mag je er zoveel mogelijk wegrammen.
0: Aan de telefoon hebben we Sander. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Jamie.
0: Goedemorgen. Hey, wat gaat er bij jou in het airfryertje?
2: Vooral veel groentjes, denk ik. Ik ben vegetarisch.
0: Oh, frietjes. Hey, maar nou, heb je geen vega's?
1: Ja, wel. Weet je wat je moet proberen dan? Mocht jij hem winnen, Sander, afgelopen weekend... heb ik voor het eerst een vegan bitterbal geproefd. Die zul je ook voor de airfryer hebben. Dat was echt lekker, man. Dat was dat ik dacht, ze worden steeds beter.
2: Ik gooi hem vanavond erin.
0: Ah, goed maar zo. Je hebt nog geen airfryer, maar dan moet je hem nog even in de frituur doen.
2: Ja, precies.
0: We moeten eerst nog even ervoor zorgen namelijk dat je aan het eind van deze week de hoogste score hebt. Je hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
2: De S van Sander.
0: Oké, ben je er klaar voor, Sander?
2: Yes.
0: Daar komt hij, een beroep.
2: Een smid.
0: Iets dat stinkt.
2: Teennagel.
0: Pizza topping.
2: Limoen.
0: Merk.
2: Nico. Nico is een afstandssuperauto.
0: Fruit.
2: Fruit, even kijken hoor. Olijf.
0: Meubel.
2: Ik weet het niet.
0: Meubel met een F. Oh. Nou, Sander, ik vind het wel een applausje waard.
1: Is olijf, wauw.
0: Of fruit
1: olijf,
0: en olijf
1: is botanisch gezien een fruitsoort.
0: Ik dacht dat het een groente was.
1: Een steenvrucht.
2: Ja, nee, een
1: steenvrucht. Dit is natuurlijk niet zoet, een olijfje. Dus ik denk, dat is het wel een... Maar dat is een
0: dan
1: steenvrucht.
0: Denk je dat... Ja. Hey, hartstikke goed, Sander, want je hebt gewoon, 5 punten weten te behalen. Dus op dit moment heb je de hoogste score.
2: Jeetje, wat goed.
1: Van harte gefeliciteerd, je staat pole position.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Bella Kane, ochtendshow van 3FM. I love it, I love it, I love it.
1: We moeten even iets rectificeren, ergens op terugkomen. We begonnen net het spel, laatste letter, met beginletter S. En een beroep. En toen was het antwoord van Sander Smit. En iets dat stinkt werd teennagel. Want Smit met de T. Nou komen er heel veel berichten binnen. Zeggen ja, het gaat om Smit met een D. Want dat is, zo schrijf je Smit, met een D en niet met een T. Dat klopt. En mensen zeggen dat dan is het dus een valse score. Nee, dat kan niet. Want de jury moet het wel verkeerd keuren. Als in, wij moeten dan aan hem zeggen, het is verkeerd. En ik dacht, ik ken zoveel mensen, Jan Smit. Ik had een meisje in de klas.
0: Nee, maar Sander Smit was met een T. Als in, vroeger was het toch goed?
1: Ja, vroeger.
0: Dus ja, nou ja, dus, dan is het toch goed.
1: Dus het kan wel, maar ja. Dat is op
0: kijk,
1: het oud-Hollands.
0: Kijk, als zegt die Smik, dan snap ik dat het niks is, zeg maar. Maar als in Smit met een T of een T, als het beide kon, of het nou nu is of vroeger, vind ik het goedgekeurd.
1: We gaan er verder niet op terugkomen. Die 5 punten die staan voor Sander. Het is ook onze fout. Hadden wij hem er maar eerder moeten afkeuren. Nieuwe muziek op 3FM of niet?

0: Peter Goja, Jason Derulo en Michiko.
1: We hebben zometeen gezeik of gelijk van Martijn. Dat is een programma-onderdeel waarbij je kan testen. Ben ik nou echt aan het janken of heb ik gewoon ergens een heel goed punt? Martijn wil het hebben over zijn vriendin. En dat is al interessant genoeg. Blijf sowieso even luisteren. Binnen nu in 10 minuten hoor je meer. Eerst het laatste nieuws. Het is 21:30. Martijn, goedemorgen.
0: Andere Martijn dan
2: ja, deze Martijn wil het graag even hebben over het nieuws. Ja, goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten zonder dat er van tevoren signalen zijn zoals scheuren in het wegdek. En dat nieuws komt follow the money. Het gaat bijvoorbeeld om een viaduct op de A9 bij Uitgeest en een spoorwegviaduct bij Amersfoort. Het probleem? De soort staal die is gebruikt bij de bouw.
3: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden.
2: En als er te veel staaldraden knappen, kan de brug instorten. Het ministerie kent de problemen en heeft ook maatregelen genomen, maar volgens Follow the Money zijn die niet of nauwelijks uitgevoerd. De verkiezingen in Brazilië hebben nog geen nieuwe president opgeleverd. In de eerste ronde was er een verrassende meerderheid voor Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Bolsonaro. Hij haalde 47% van de stemmen. Dat is minder dan de helft, daarom volgt er over een paar weken een nieuwe stemronde, vertelt correspondent Nina Jurna.
4: Er komt dus een tweede ronde, maar de kans dat Flávio Bolsonaro die wint is groot. Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Maar zo bijzonder, want zijn vader, ja, hier Bolsonaro, die zit vast, hè?
2: Ja.
1: Voor corruptie en betrokkenheid
2: bij staatsgreep proberen te plegen.
1: Dat is echt bizar. En zijn zoon, die iedereen denkt, prima.
2: Ja, die lopen nog steeds met hem weg. En sowieso doet rechts het beter dan links in Brazilië. En vandaar dus dat die Flávio Bolsonaro over een paar weken zomaar eens de nieuwe president van Brazilië kan worden.
1: Interesting.
2: En voor het eerst hebben we met z'n allen minder studieschuld. Studenten en oud-studenten hadden begin dit jaar nog voor 28 miljard euro openstaan bij Duo. En dat is 800 miljoen euro minder dan vorig jaar. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel. Studenten krijgen sinds 2023 weer studiefinanciering, waardoor ze minder of niet hoeven te lenen. Er zijn nog steeds wel heel veel mensen met een hoge schuld van 50.000 euro of meer. Dat aantal daalde nauwelijks. Het weer, let op. Op verschillende plekken kan het flink mistig zijn op de weg. Later wordt het overal zonnig, met af en toe een wolkje. En het blijft droog bij een aangename 20 of 21 graden.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo 550 kilometer. Het is druk, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 35 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoude Rijndijk 3 kwartier. Dan de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord 1/2 uur. En de laatste lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum nu 1 uur vertraging.

0: ergernis in beginsel van ons ook daadwerkelijk een ergernis is, of dat we gewoon echt aan het zeiken zijn. Of dat er iets van herkenning in zit en we echt wel een punt hebben, of dat het, nou ja, een beetje gejank is. Dat noemen we gezeik of gelijk. En het gebeurt ook wel eens dat er luisteraars zijn die een punt willen maken, die zeggen, dit wil ik wel eens testen bij jou als medeluisteraar van 3FM. Dat is nu ook het geval.
1: Ja, en deze keer komt hij van onze luisteraar Martijn. Martijn, goedemorgen. Waar wil jij even een punt van maken?
2: Dat mensen altijd zo ontzettend vroeg willen beginnen met feestdagen. Ook dan ligt er in augustus al kruidnoten in de winkel.
1: Oh ja, dat vind jij irritant.
2: Ja, en dan denk ik van waarom? Dan is de hele smaak er al vanaf zodra het eindelijk zover is. Dan is het hele plezier er al af.
1: Want jij zegt, of jij gaf aan, mijn vriendin, die doet dit ook allemaal.
2: Ja.
1: En hoe uitzicht dat dan?
2: Nou, het hele huis zat op 4 oktober gelijk helemaal onder de Halloween-versieringen. Helemaal onder de vleermuizen overal. Helemaal onder de slingers. Verzin het allemaal
0: maar. Jouw woonkamer is een soort van Halloween Friday Night.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Och, en dan heb je wel zo streng dat ze 5 december pas de kerstspullen erin gaat hangen?
2: En dat is wel mijn voorkeur, alleen tot nu toe is me nog nooit gelukt.
0: Vandaag in gezeik of gelijk. Mensen moeten stoppen met het zo vroeg beginnen aan Halloween en kerstversiering. Je kan van je laten horen via de NPO-luisteraar. Martijn, dankjewel. Tot zo.
2: Hey, tot zo.

0: Just a little bit more. Oh ja, wat slim gedaan. Wat verstandig. Hoe is hij erop gekomen nou? Jorin FM Hitson Best of Dance 2002. Daar stond het origineel op.
1: Stond daar Liberty X op?
0: Liberty X, jawel. Dit klinkt dan gelijk als een heel trage plaat.
1: Nou, weet je wat ik er zo grappig aan vind? En denk ik, nou, dit geeft dus aan wat voor TikTok-tijdperk wij in zitten. Dat alles met 50 seconden moet.
0: Ja.
1: Oftewel dat alle muziek ook gewoon versneld wordt, omdat we gewoon geen geduld meer hebben. Volgens mij is dat een beetje wat het is.
0: Je hoorde dus Mau P op 3FM, a little bit more. We zitten ook in gezeik of gelijk met een probleem. Of eigenlijk een irritatie van Martijn. Om te kijken of hij daadwerkelijk een punt heeft of dat hij aan het zeiken is. Martijn, wat is het punt?
2: Dat ik vind dat feestdagen moeten zijn en niet feestmaanden.
0: Ja.
1: En dat mensen niet zo vroeg moeten beginnen met alle versieringen voor Halloween, voor Kerst, voor Sinterklaas, weet ik het wat allemaal, toch?
2: Ja.
1: Er komen verschillende reacties hierop binnen. Want heeft Martijn nou gelijk? Of is het gewoon gezeik wat hij allemaal zegt? Nou, Joppe die zegt 100% gelijk. Alle kerst voor december vind ik ook echt verschrikkelijk. Dieder die zegt, wat een sfeerspons. Deze man is echt aan het zeiken. Als er volgens hem te vroeg pepernoten liggen, eet ze dan niet.
0: Vind ik ook goed.
1: Egon die zegt gezeik. Zeuren dat andere mensen genieten van het leven. Ilse zegt dan weer helemaal mee eens. Bij ons komt kerst wel altijd pas na 5 december. Want dat is bij jou altijd een beetje de vraag. Hè Martijn, of je het bij je vrouw er doorheen krijgt.
2: Ja, precies.
1: Die begint
2: maar dat wij nog geen kinderen hebben. Dus mogelijk helpt het daar dat ze daar natuurlijk denken, nou, we hebben geen kinderen, dus dan kan ik al gaan versieren.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, Edo die zegt ook nog, ik denk dat die beste man onder de duim zit. En gelijk overigens. Dus hij is het wel helemaal met je eens.
0: Als we het net ophalen, Martijn, met 58%, dus het was nog kiele van de stemmen, oordeelt luisterend 3FM. Gelijk.
2: Kijk.
0: Je hebt gewoon gelijk.
1: Je mag gewoon gaan blijven zeiken tegen je vrouw hierover.
2: Ja, gaan we doen ook.
0: Je hebt in ieder geval backup van het overgrote deel van de luisteraars van 3FM.
2: Kijk.
0: Dankjewel Martijn en een fijne dag.
2: Dank jullie wel, jullie ook.
0: Zo op en zit ze op 3.

0: waarvan je denkt, is het gezeik of gelijk? Hebben we er slapeloze nachten van? Deel het even. Dat kan gewoon, hè? Net als Martijn kun jij ook terechtkomen in gezeik of gelijk.
1: Het is niet altijd vuurspuw,
0: ja. Het is niet alleen dat wij dat doen, maar jij mag het dus ook doen. Heb je iets, een irritatie waarvan je denkt, ja, heb ik hier gewoon een punt? Of ben ik aan het zeiken? Je kan het altijd doorsturen via de NPO Luisterapp. Je bent meer dan welkom. Spreken we je misschien nog ergens deze week? Zou leuk zijn.
1: Zometeen vanaf 9 uur tijdloze tracks met onze grote vriend Ivo van Breukelen. Oh. En ik zie er alweer eentje waar ik ontzettend veel zin in heb.
0: En dat is 3, 2, 1.
1: Nee, we gaan iets anders zeggen, denk ik. Oké, 3, 2, 1. Fateless.
0: Ja. Oh, wel. Nee, lekker, hè? Oh. We come once.
1: Ik dacht, jij gaat misschien Timbaland zeggen met The Way I Are.

0: denkt, is het gezeik of gelijk? Heb je er slapeloze nachten van? Deel het even. Dat kan gewoon, hè? Net als Martijn kun jij ook terechtkomen in gezeik of gelijk.
1: Het is niet altijd vuurspuw,
0: ja. Het is niet alleen dat wij dat doen, maar jij mag het dus ook doen. Heb je iets, een irritatie waarvan je denkt, ja, heb ik hier gewoon een punt? Of ben ik aan het zeiken? Je kan het altijd doorsturen via de NPO Luisterapp. Je bent meer dan welkom. Spreken we je misschien nog ergens deze week? Zou leuk zijn.
1: Zometeen vanaf 9 uur tijdloze tracks met onze grote vriend Ivo van Breukelen. Oh. En ik zie er alweer eentje waar ik ontzettend veel zin in heb.
0: En dat is 3, 2, 1.
1: Nee, we gaan iets anders zeggen, denk ik. Oké, 3, 2, 1.
0: Fateless. Ja.
1: Oh, wel.
0: Nee, lekker, hè?
1: Oh.
0: We come once,
1: ik dacht, jij gaat misschien Timbaland zeggen met The Way I
0: Are. Die komt ook voorbij zetten. Lekker zeg. Ivo is er ook gewoon weer.
1: Veel plezier.
0: Laatste nieuws met Martijn Middel is ook voor je onderweg.
2: 3FM.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
6: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de

0: Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: De tijdloze tracks van deze maandag 5 oktober alweer. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het kabinet wil volgend jaar geen telefoons meer op school.
9: NOS op 3.
8: Nu mogen leerlingen op veel scholen hun telefoon al niet meer meenemen in de klas. Straks mogen ze hem ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Het kabinet komt met die regel omdat kinderen zich door hun telefoon minder goed kunnen concentreren en om online pesten tegen te gaan. Het telefoonverbod op Nederlandse scholen moet op 1 januari ingaan. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een Nederlander dit voorjaar is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een alternatieve regering die bestaat uit paramilitairen, vertelt verslaggever Lisa Schallenberg.
10: Dit is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide, dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen, die bepalen.
8: De Nederlandse man zegt niets te maken te hebben met de paramilitairen. Hij doet zijn politieke werk vrijwillig vanuit Nederland, zegt hij. En een spannende dag voor restaurants vandaag. Michelin maakt namelijk bekend wie er een ster krijgt en wie hem moet inleveren. De uitreiking vindt vanmiddag plaats in Maastricht. En culinair journalist Lisa Appels heeft er al zin in.
11: Wat het allermooiste is als je de chefs op het podium ziet komen, die dus onderscheiden worden voor de eerste keer met een ster of misschien wel 2 sterren. Dan zie je echt die emotie in die blikken, want het is voor hun toch wel het hoogst haalbare. Dus dat is prachtig om te zien, de reactie van die chefs op het podium. En ja, het zou toch leuk zijn als er in Nederland misschien dit jaar weer een derde ster bij zou komen.
8: Nederland telt nu 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Vanmiddag weten we wie zich een Michelin sterrenchef mag noemen en wie met lege handen naar huis gaat. Het weer, let op verschillende plekken kan het nog steeds flink mistig zijn op de weg. Later wordt het overal zonnig met af en toe een wolkje. En het blijft droog bij een aangename 20 of 21 graden.
7: Martijn Middel, dankjewel. TFM Verkeer dan door de ANWB. Zo. Vertragingen in het land op de volgende wegen. De A2 Utrecht en Bos voor Zaltbommel 40 minuten. Dan de A15 Gorkum Rotterdam voor Sliedrecht West 36 minuten. A16 Breda Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. En een extreem lange op de A27 Breda Gorkum. Voor industriegebied aanvullingen staat hier op mijn schermpje 366 minuten.
8: 6 uur.
7: Dat is behoorlijk. Wow. Dat is behoorlijk. Ik zou lekker omkeren vast.
12: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
13: Ster. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Bij Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Let's go! Het is tijd.

0: Ja, Spyro. En, Great Expectation, hoor je op 3FM?
1: 3FM.
2: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: Zeker weten. En de Four Timberland. En Carrie Hilson met The Way I Are.
2: Tijdloze tracks.
0: Winnares van de VMA's trouwens, hè, in de categorie Best New Artist.

tijdloze tracks hier bij 3FM elke werkdag tussen 9 en 12. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Het zal mij benieuwen of ik die schuifjes nog omhoog krijg vandaag. Ik heb gewoon het hele weekend gesport. Of als ik zeg het hele weekend. Ik heb 2 keer gesport dit weekend. Maar het weekend bestaat uit 2 dagen. Dus vandaar dat ik dan kom tot het hele weekend. En dat voel je dan toch in de spiertjes, hè, als je dat lang niet gedaan hebt zoals ik. Het zit gewoon niet in mij, zeg maar. Ik ben vroeger nog...

0: een beetje begrip. Mocht er, weet je wel, mocht je soms bepaalde dingen horen in het programma dat je denkt, nou, dat had allemaal wat strakker gekund. Ja, dat is dan die. Wat zit je maar aan te kijken?
1: Ja, ik vind het gewoon wonderlijk. Twee keer!
0: Twee keer! Ongelooflijk, hè? Ja, ik zie dat je met stomheid geslagen bent.
1: Knap hoor.
0: Goed, we gaan even kijken of deze ook weer omhoog gaat.
2: Oh, hey, ja. Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Gast erop.
0: Heerlijk, zin in hoor. Een weekje knallen weer. Dat dacht ik. Hartstikke lekker. Zometeen hier Taylor Swift, James Bay.

0: scoort Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp, want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank

0: 3FM. Goedemorgen. Zometeen hier een tijdloos track van de vrouw die het eigenlijk ook allemaal even niet meer weet. Die zag er vorige week tijdens de 4W's niet helemaal aan je overluid. Hoe dat ziet, hoor je zometeen. Na Fateless, We Come One, 3FM.
1: All the subtle flavors of my life have become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

Mars in On My Soul. Was genomineerd voor 6 VMA's vorige week. Won er uiteindelijk eentje. Slechts eentje. Voor Best R&B. Bruno Mars dus. Iemand die ook met een VMA naar huis ging vorige week was Madonna. Al was daar wel wat consternatie over, want toen ze de prijs in ontvangst nam, had ze eigenlijk helemaal geen idee waarom ze op het podium stond. Dat was een beetje raar. De mensen die je hoort uitreiken, die moesten er ook nog overeind houden. Het was een beetje zoals je Joe Biden weer terug op het podium zag. Ja, zo zag het er een beetje uit. Oh, ze stond er maar wel mooi. Of tenminste, ja, half op haar 68ste. Je hoort er nu met een fantastische plaat uit betere tijden. Dit is Sorry, Madonna, 3FM.

en Russo, je hoorde de award-winning beste samenwerking. Wonnen ze namelijk eerder dit jaar nog een 3FM Award voor. Voorbestemd, zojuist, bij 3FM. Zometeen hier van Dance DC.

0: Simyo.
1: Offerten? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Goedemorgen, zometeen in Tijdloze Tracks. Tijdloze Tracks, hoor je de script en ook Lauryn Hill komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Het kabinet wil telefoons uit alle scholen verbannen.
22: NOS op 3.
21: Op dit moment mogen scholieren hun telefoon al niet meer meenemen in de klas. Maar vanaf volgend jaar mogen ze hem ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts legt uit waarom.
23: Een kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les. En ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En die je online leven helemaal doorloopt op school. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan. En ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
21: Het telefoonverbod op Nederlandse scholen moet op 1 januari volgend jaar ingaan. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister. Ze konden bij de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen, adressen en Deense

0: Russische BSN-nummers. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Demonstranten hadden allerlei borden bij zich met teksten als laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarmee ze mogelijk doelen op de macht van president Poetin. Ja, en er is nu een soort Tinder voor paarden. Dat is bedacht zodat paarden niet alleen in de wei hoeven te staan. Net als mensen kunnen ze namelijk maar moeilijk alleen zijn, vertelt een dierenstichting bij Hart van Nederland.
1: Het zijn kuddedieren. En ja, voor een mens is een isoleercel echt een enorm zware straf. En voor paarden is dat eigenlijk net zo.
0: Als iemand een paard alleen heeft staan, plaatsen ze een oproep op Facebook om zo een maatje te vinden. En zo hebben ze ook leuk gezelschap gevonden voor Hengst Jack.
2: Het was heel erg leuk. De eerste keer dat we hem in zijn stal zetten, waren er vier dames. En die gingen echt in een hoekje op een rijtje staan. Zo van, wauw, dit is indrukwekkend, zo'n mooie man. Ja, en hij is gewoon een hele goede leider. Dus hij zorgt ook voor de rust in de stal.
0: In Nederland staan naar schatting 100.000 paarden zonder soortgenoten in de wei. Een rechter oordeelde eerder dat kuddedieren niet alleen mogen worden gehouden, maar handhaving is lastig. Het weer, de mist trekt weg. Wat overblijft is volop zon met af en toe een wolkje. Het wordt 20 of 21 graden vandaag.
3: Dankjewel Martijn. ZFM verkeer door de ANWB. 3 vertragingen in Nederland. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 13 minuten. Dan de A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 16 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Daar is je vertraging 26 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
4: En zo meteen door je Ivo.
5: 3FM.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer?
7: Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Hi, dit is Pruikje.
21: Vanavond vanaf 7 uur.

House Tracks, goedemorgen. Mijn naam is Ivo. Zometeen gaan we het origineel draaien van een track die nu juist viral gaat, omdat die wordt gesampled in een viraal hitje. Welke dat is, hoor je zometeen. Na de band die over een kleine 2 maanden in de Ziggo Dome staat. The Script. Goed om deze weer eens te horen. The Man.

Flair en door het oog van de nacht bij 3FM. Ja, dat was toch even hartstikke leuk toen dat ding uitkwam een paar weken geleden, om daarin een sample te horen van een disco-klassieker uit 1979. Sterker nog, een plaat die ik vroeger als klein jochie kende. En dat kwam doordat mijn vader mij allemaal oude muziek liet horen vroeger als klein jochie. Waaronder ook dat liedje, dus dat ken ik wel. Nooit gedacht dat ik later, als ik groot zou zijn en bij de Grote Mensenradio zou werken, dat ik die ooit nog een keer zou draaien. Dat kwam al wat dichterbij dus toen de gesampelde versie een paar weken geleden uitkwam. Die is van H en die heet R&B, oftewel Ring My Bell. Ja, gewoon vakkundig in elkaar gesampeld van deze classic, deze tijdloze track uit 1979.

geluisterd hebt. En dan win je een bakje breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Dus koffiebonen, gemalen koffie of thee te winnen. Als je weet raden welke twee tracks in deze mashup zitten. En als je het dus weet, dan nodig ik je van harte uit.

0: Wij zijn hard op werk, ja.
1: En wat doe je?
0: Ik werk bij het waterschap.
1: Kijk.
0: Dan ben ik toezichthouder. Ik ben maaiwerk aan het controleren in watergangen.
1: En hoe staat het erbij?
0: Goed, tot nu toe.
1: Nou, dat is mooi. Ja. Maar de dag is nog jong. Er kan nog van alles gebeuren, zeg jij.
0: Er kan zeker van alles gebeuren, top, ja.
1: Zoals bijvoorbeeld het winnen van een bakkiebreuk. Als je het goede antwoord hebt, welke twee tracks zaten in deze mashup, Martin?
0: Ja, de Boomfunk MC's. Ben ik het even vergeten? En 21 Freestyle.
1: Wat zei je?
0: Ja, Freestyle.
1: Ja.
0: Freestyle, juist.
1: En die andere?
0: 21 Pints, met Stressed Out.
1: Bam! Lekker man. In de pocket, een bakkiebreuk. Wil je koffiebonen gemalen, koffie of thee?
0: Bonen graag.
1: Dan ga ik. Kakelverse boontjes naar je opsturen, Martin. Ik dank je wel voor het meespelen. En een mooie week gewenst.
0: Ja, jij ook.

Seas en Freestyler hoorde je bij 3FM. Dat was het goede antwoord. Daardoor won Martin een bakje breukzak. Boontjes komt er zijn kant op. Van harte gefeliciteerd, Martin. Je luistert NPO 3FM.

0: hoorde Post Malone en Circles bij 3FM. En daarvoor zat Bamfunk MC's Freestyler. Die wilde jij heel graag horen, Loes. Maar je hebt hem gemist.
1: Ja, dat klopt.
0: Hé, dikke makkie. Maar je kunt toch het balkje terugslepen? Als je in de NPO Luister hebt, als je het balkje even terugsleept, dan kun je hem even terugluisteren.
1: Oh, terugluisteren?
0: Ja, dat is cool. Is dat weer geregeld?
1: Nou, zeker.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Verhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
4: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij ook in Chili.
3: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het.
0: Dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Verhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
4: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij ook in Chili.
3: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
6: & Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes, 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: 3FM.
14: Tijdloos tracks voor je. Cat's Eye, Imagine Dragons en ook Mason en Princess Superstar. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het kabinet wil telefoons op scholen helemaal verbieden.
16: NOS op 3.
15: Nu mag je al niet meer met je telefoon in de klas zitten. Maar als het aan het kabinet ligt, mag je straks ook niet meer mee in de pauze, in de kantine of op het schoolplein. D66 kwam vorig jaar met het plan voor zo'n totaalverbod.
17: We zien nu dat leerlingen ook tussen de lessen door toch heel erg bezig zijn met wie heeft nou het laatste berichtje gestuurd, wat gebeurt er op Snapchat. En dat dat eigenlijk tot heel veel afleiding leidt tijdens de les. Maar dat kinderen ook minder met elkaar praten in de pauze.
15: Het verbod moet op 1 januari ingaan. De chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd.

0: Bij dat ongeluk kwamen 4 Nederlanders om het leven en raakten 40 mensen gewond. De Gelderse chauffeur noemt het ongeluk op Insta een vreselijke nachtmerrie voor de slachtoffers en hij leeft mee met de passagiers. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Spanje gaat onverwacht naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen vervroegd nadat er de afgelopen tijd tienduizenden Spanjaarden de straat op gingen om te demonstreren tegen de woningcrisis. Sanchez had plannen om die crisis aan te pakken, maar kreeg daar geen meerderheid voor. Hij hoopt dat hij na nieuwe verkiezingen alsnog genoeg stemmen krijgt voor de plannen. En een historisch momentje vanochtend, want voor het eerst in bijna 11 jaar reed er weer een trein van Groningen naar Duitsland. 11 jaar geleden werd er een brug op die route aangevaren, waarna het stadje Leer onbereikbaar werd voor de Arriva-treinen. Die brug die is eindelijk vervangen en vanmorgen vertrok de eerste trein weer met echte fans aan boord, zoals Geesje.
1: Nou, ik heb ooit gedacht van als er weer een trein naar Leer gaat, dan wil ik gewoon in de eerste trein daarheen zitten.
2: Heb je het gemist?
1: Ja, zeker wel.
2: Waar kom je vandaan?
3: Lelystad.
2: Lelystad?
3: Ja, gisteravond zijn we naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
0: Ja, er is wel meteen treinpech. De tweede en derde trein van Groningen naar Leer zijn uitgevallen door een kapotte treinmotor. Het weer, de mist die is weg. Wat overblijft is volop zon met af en toe een wolkje met 20 of 21 graden.

0: Maastricht voor knooppunt De Hoog 13 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor afrit Dordrecht Centrum. Daar is je vertraging 14 minuten.
1: En zo meteen door je IFO.
2: 3FM.
3: Ster. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, Zonneplan.
10: Dit is Fruikje.
11: Vanavond vanaf 7 uur.

Mason en Princess Superstar Perfect Exceeder hoorde je in Tijdloos straks bij 3FM. Hartelijk goedemorgen. We gaan straks nog een balletje opgooien op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat is hartstikke lekker. Maar dat allemaal zo meteen.

Zometeen ook Cat's Eye met Animal. Daar zit Barry dan weer op te wachten. Die stuurde namelijk via de NPO luisterapp. Ja, zo Cat's Eye. Nou, nog even geduld, Barry. Animal komt eraan. Na Imagine Dragons.

Cat's Eye Animal. Hoor je in tijdloos tracks bij 3FM. Goedemorgen, 10 minuten voor 11:30. Oeh, hoort. Dit is even. Je luistert het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tracks die de tand des tijds doorstaan. En als je het daarover hebt, kom je heel snel hieruit. Nu in tijdloze tracks bij 3FM. The Cure en het prachtige Lullaby.

0: Tate McRae een sportcar bij 3FM. Hij maakt het 11:30 exact. En dus hoog tijd om weer een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Wat we elke dag doen, elke doordeweekse dag. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Spannend moment. Elke dag weer. Dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag is. Ik vind het elke dag spannend. En dat is natuurlijk niet in de laatste plaats. Omdat we ze hebben, ook vandaag weer, de lekkerste pauken van Hilversum. Absoluut. Het zijn de pauken. Die ze zelfs bij, hoe heet het ook alweer op SBS6?
1: Prijzenjacht.
0: Prijzenjacht, ja. Willen ze die pauken ook hebben. Maar zij hebben ze niet, wij wel. Het zijn de pauken van Rob van de Radio, a.k.a. Robert Jansma. Heerlijk hoor, deze. Groepje, take it away.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Pierre van Pleu. En er is witte rook.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: En het is gewoon, ja, dat is wel hartstikke leuk hoor. Nummer 20, dan draai ik beter alleen onder de doucheplaat.
0: Ja! Dat is die categorie die niemand begrijpt.
1: Ja.
0: Hoe zat het ook alweer?
1: Nou, dat is zo'n plaat waarvan je denkt, als ik die in het openbaar hoor, dan ga ik die zo ongenadig hard meezingen, dat dat niet prettig is voor omstanders. Dus die kan ik dan beter alleen draaien als ik in mijn eentje onder de douche sta.
0: Zoals daar zijn?
1: Iets van ABBA. En weet je wel, om lekker te schreeuwen.
0: Een Duits marsliedje.

0: Dat soort dingen.
1: Als dat je ding is.
0: Ja. Af, hè. Avicii, hey brother.
1: Ja.
0: Kapot. Nou ja, goed, dit is, ik zie hem staan hoor. Die gaan we zo draaien.
1: Het is voor iedereen anders.
0: Niet meer voor de FD. Het is voor iedereen anders. Dat is dus de categorie. Draai

0: komen voor uw plezier. Je hoort zometeen dus Avicii, Summer, My Body Isn't Ready. En eerst Toto van Africa bij 3FM.
1: I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers.
0: Africa van Toto.

0: goedemorgen. Hallo, ik ga je heel even op de hand wat overzetten hoor.
1: Helemaal goed.
0: Hoor je mij wat beter? Hallo, met u al.
1: Ja, dit is fantastisch. Ja, goedemorgen.
0: Beter, goedemorgen.
1: Op deze handsvrije, of ik bedoel handsfree maandagochtend.
0: Precies, ja. Precies.
1: Hé, hey, vertel eens eventjes, want ja, als je zulke knallers aanvraagt, dan verdien je een plek op de radio. Wat moeten we draaien in de categorie draai ik beter alleen onder de douche?
0: Ja, ik kan er maar eentje zijn, dat is natuurlijk Step Right Up van Jamai.
1: Oeh, waarom die dan?
0: Ja, als er eentje toch lekker vals meegezongen kan worden, is dit nummer het wel. En daar doe ik niemand het plezier mee in het openbaar.
1: Nou, ik start de douche vast. Komt-ie aan. Hoi, hoi.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivo.
2: Hallo, hallo.
1: Goedemorgen, rest van Nederland.
0: Wat wil je zeggen? Het is...
1: Het is maandag.
0: Het is maandag.
1: En ik heb eten mee.
0: Oeh.
1: Het is ongelooflijk.
0: De vraag is...
1: Ik heb mijn leven op orde.
0: Wat heb je?
1: Ik heb mijn leven gewoon op orde.
0: Oh.
1: Ik had gewoon eten geregeld voor de maandag.
0: Ik ben heel benieuwd hoe... maar je zegt had...
1: Nee, heb. Ja, als in heb. Ja, maar meestal op maandag vergeet ik het. Van heb ik in het weekend weer geen boodschappen gedaan. Dan kijk ik la open, is er niks. Een lekker bolletje met jam is het vandaag.
0: Oh.
1: Daarom hebben we de bingo compleet, want vorige week hadden we kaas. En vandaag hebben we jam.
0: Hey, is het kaas of is het jam? Nou, heerlijk.
1: We kunnen stoppen.
0: En welke smaak jam hebben we het dan over?
1: Het is een ouderwetse aardbeienjam.
0: Heerlijk, geniet ervan.
1: Heerlijk, dank je.
0: Geniet ervan. Is de 3/12 net zo zoet zometeen?
1: Oh, nou, hij is een beetje van alles. Er zit wat zoets in en er zit ook wel wat pittigs in. Ik ga gewoon een artiest weggeven, omdat ik er cryptisch naar kan verwijzen. Maar we hebben helemaal geen zin in. James Blake zit erin. En zeer belangrijk nieuws waarom je zeker de hele week 3FM moet luisteren.
0: Alright, veel plezier zometeen met Mark. We want more. Push me. And then just touch me.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Maart.
1: Met onder andere deze. De meeste muziek.
2: Tijdens je werkdag.
1: 3FM.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
5: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
6: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij ook in Chili.
5: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:50 op NPO 3 en NPO Start.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Gefeliciteerd bij de verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijs.
10: Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
13: Shape the future with confidence. EY.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: 3FM. En straks 12 uur. Heel goedemiddag. Zometeen de 3 over 12 van 3FM. Dat is de lijst met de belangrijkste liedjes van deze maandag. Eerst naar het middagnieuws met Michel Koenen.
16: Goedemiddag. Het UWV discrimineert mensen met een niet-Nederlandse achternaam.
17: NOS op 3.
16: Het UWV dat regelt de uitkeringen voor als je je baan kwijtraakt of bijvoorbeeld ziek wordt. Maar volgens het AD en 1 Vandaag worden mensen met een buitenlandse achternaam bij fraudeonderzoeken gediscrimineerd. Zo krijgen ze meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. En ook zouden UWV-medewerkers zelf worden gediscrimineerd. Ze worden Turkse collega's voor de grap aangezien als schoonmakers en gebruiken medewerkers de term Arabische Liga voor leidinggevenden met een immigratieachtergrond. De vrouw die 7 mannen beschuldigt van een groepsverkrachting op de prestigieuze Amerikaanse Cornell Universiteit wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. De vrouw is anoniem, maar mensen proberen haar toch op te sporen en dreigen haar iets aan te doen.
18: They said we're gonna shut you up. You're gonna be still get hurt by us. You're gonna pull this lawsuit out or we're gonna do something to hurt you even more.
16: En de advocaat zegt dat hij zelf ook wordt bedreigd. Hij noemt de mensen die dat doen walgelijk. De totale Nederlandse studieschuld is met €800 miljoen gedaald. Bij elkaar lenen studenten en ex-studenten nu €28 miljard. En de nieuwste generatie studenten die leent minder dan die daarvoor, omdat de basisbeurs een paar jaar geleden weer is ingevoerd en ze minder vaak geld bij hoeven te lenen. Het rattenprobleem in Amsterdam, dat trekt internationaal de aandacht. Een bewoonster uit Watergraafsmeer die kreeg verslaggevers van de Duitse tv op bezoek. Die maken een documentaire over hoe steden als New York en Amsterdam ratten bestrijden. Want ook in New York zijn ratten een groot probleem. Er was ook een GGD-medewerker bij en die ontdekte uiteindelijk een rat onder haar huis. En AT5 keek met haar mee.
19: Goedendag. Nou, beneden in de kruipruimte is sowieso een rat te zien, meestal 1 keer per dag.
20: So this is the rat under your house.
19: Nou, dat is echt top. God, daar ben ik even blij mee.
20: Je debuut op Duitse tv, hoe was dat?
19: Nou, prima. Ik vond ze heel vriendelijk. En ik was heel blij dat ze ook Engels spraken.
16: Ja, deze groet.

0: die op de Duitse tv wordt uitgezonden, dat weet ze nog niet. Het weer, nog een paar nazomerdagen voor de boeg met volop zon, soms wat wolken, amper wind en maximaal 21 graden.
1: Brief en verkeer van de ANWB, een handjevol met files. Langste van dit moment staat op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij Gratum staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je ongeveer 20 minuten vertraging. Hopen ze over een half uurtje opgelost te hebben. Dan een probleem op de A16 tussen Rotterdam en Breda. Bij de Drechttunnel zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor is de parallelrijbaan dicht en heb je op dit moment 6 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, kan je je reis binnen 5 minuten vervolgen. 3FM.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja,
9: met een broodje.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
16: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Hi, dit is Vrouwtje.
22: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Mark Meijer.
1: Hallo, een nieuwe week, een nieuwe middag, dus een nieuwe 3 over 12. Iedere werkdag hoor je de drie belangrijkste liedjes van de dag hier op 3FM. Zoals de meest gedraaide track op de Nederlandse radio van dit moment. Staat op nummer 3, het is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: gaan worden. In Tivoli, in Utrecht vanavond.
1: 3/12.
0: Want daar staat James Blake. Net als morgen overigens. Beide shows helemaal uitverkocht. Je hoorde James Blake in de lijst met de drie belangrijkste liedjes van de dag. Op nummer 2 met Limit to Your Love. Dan gaan we naar de belangrijkste track van vandaag. De nummer 1 van de 3/12. Je dagelijkse lijst met de liedjes die ertoe doen. En in dit geval zou ik je willen aanraden even je oren te spitsen. Want dit is belangrijk nieuws. Ja? Klaar met spitsen? Oké, komt-ie aan. De 3FM ticketmaand die is net voorbij. Afgelopen dinsdag laatste dag gehad waarop je elke dag tickets kon winnen. Maar dat betekent niet dat we stoppen met kaarten weggeven voor de beste shows van Nederland. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van Vrouwtje uit. En gisteren is ze begonnen aan een bijna helemaal uitverkochte tour door Nederland en België. Die 2 maanden gaat duren. En mijn collega Andres heeft kaarten voor je gefixt. Andres hoor je iedere avond vanaf 7 uur hier op 3FM. En deze week heeft hij dus elke dag tickets voor de show van Vrouwtje van komende zondag in Amsterdam. Elke avond kans op kaarten voor de vrouw die vandaag bovenaan staat in de 3/12. Van dat nieuwe album van Vrouwtje hoor je op nummer 1 vandaag het liedje Geen

nieuwste liedje van Vrouwtje stond bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Vanaf vanavond 7 uur. De hele week kaarten te winnen voor haar show in Amsterdam. Komend weekend bij André Zodijk. Geen rem heet het nieuwste liedje van Vrouwtje.

Deze vrouw wordt heel veel vergeleken met Chappell Roan. En als je de muziek van Chappell Roan een beetje kent, hoor je de overeenkomsten misschien ook wel. Het is die kopstem, het zijn die koortjes, het zijn die soort van symfonische elementen, die strijkers en zo allemaal. Maar ze hebben nog iets anders gemeen. Ze zijn your favorite artist's favorite artist. Dat is een titel die Chappell Roan zichzelf ooit gegeven heeft. Ik ben de favoriete artiest van jouw favoriete artiest. Jij moet mij ook leuk vinden, want jouw lievelingsartiest vindt mij waarschijnlijk ook vet. Nou, dat is deze Ash die je zojuist hoorde ook. Ze heeft bijvoorbeeld een gelegenheidsband met Phineas, de broer van Billie Eilish. Ze heeft al opgetreden met Niall Horan. Ze schreef liedjes voor Demi Lovato. En ze heeft ook het voorprogramma gedaan van Gracie Abrams en The Chainsmokers, onder andere. Haar nieuwste liedje is deze week de 3FM megahit. Hoorde je zojuist en heet Stop the Wedding. Oh, wat zijn we toch gezegend met nog een mooie nazomerdag. Die vier je met 3FM op de radio en met Udel Moving to the

afgelopen jaar een beetje ondergesneeuwd door het succes van Rein Me In. Zoals volgens mij het eerste liedje dat van het album waar Rein Me In ook op stond. Het eerste liedje dat daarvan uitkwam. Nee, misschien de tweede, want het album was People Watching. En het liedje People Watching was ook de eerste single. Nou, dan het tweede liedje dat van het album uitkwam. Dat vind ik zo'n goede track, Arm's Length. Dat wordt gedragen door een heerlijk gitaarriffje. En wat je op de radio nooit hoort, maar wel als je bijvoorbeeld op vinyl hebt gekocht of zo, is dat je aan het begin van dat liedje het ontstaan van dat gitaarriffje hoort. Dus ik heb dat er even bij gepakt. Dit is hoe het liedje begint als je hem op het album luistert. Nou, zo begint dat liedje dus eigenlijk. Dan hoor je die studio sessie, zo zie je maar weer. Het is heel goed om alles vast te leggen wat je doet. En niet alleen als je contractonderhandelingen een beetje baas hebt of ruzie met je huisbaas of wat dan ook, maar ook gewoon als je artiest bent. Want ik vind dat een heel leuke Easter egg in het liedje. Het ging dus over Arm's Length van Sam Fender.

meest gebruikte scheldwoord tegen mijn nerd. Sorry, heel rare manier eigenlijk om het verhaal te openen. Hi, ik ben Martje, de M&M en Rihanna en de Monster. En wat ik zeg, op de basisschool vond ik dat het leuk om te leren en om goede cijfers te halen voor toetsen. Dus het meest gebruikte woord om mij mee te pesten was nerd. Nou, inmiddels heb ik geaccepteerd. Het is dan maar zo. Ik vind het leuk om in Wikipedia rabbit holes te duiken, veel dingen te weten, kennis te vergaren, leuke know-how te hebben. En mocht jij net als ik een echte nerd hebben, dan heb ik iets dat ik je wil aanraden. En dat heet Krillion. Ben ik vorige week tegengekomen op TikTok. Zo grappig. Is een spelletje dat je online kan spelen. En het idee is eigenlijk dat je een vraag krijgt en dan moet je een zo obscuur mogelijk antwoord op geven. Hoe minder vaak jouw antwoord gegeven is, hoe meer punten je krijgt. Dus weet ik veel, je krijgt de vraag een dier dat langer is dan 3 meter. En als je dan zegt blauwe vinvis, hebben waarschijnlijk heel veel mensen dat gezegd. Als je langsnuitige roodstaart, langgoest zegt, geen idee of die bestaat, dan krijg je veel meer punten, want dat is een heel obscuur antwoord. Nou, ik zat het gisteravond nog even te spelen om mijn weekend af te sluiten. Ik zat lekker op de bank door dat spelletje te scrollen. En toen kreeg ik de vraag, noem een liedje van Rihanna. En toen dacht ik, Diamonds, nee, kloten, dat kent iedereen. Oh, moeilijk, moeilijk, wat zal ik zeggen? En toen dacht ik ineens aan dit liedje, samen met M&M. Toen dacht ik, hoeveel mensen zouden die genoemd hebben? 85 van de maximale 100 mogelijke punten had ik. Ik vond hem ineens heel slim. Toen dacht ik, leuke reden om dat liedje ook weer een keertje te draaien. En Krillion, als je ook een nerd bent, dat is met de K heel leuk om te spelen. M&M en Rihanna, The Monster, hoorde je zojuist bij 3FM. En dit is nieuwe muziek van Adela, Ain't in L.A.

wel mooi. Ik kan het niet laten om dit liedje mee te zingen. Die melodie is gewoon goed geschreven. Maar dan zit ik hier met twee vingers in de lucht. Zit ik zo heel enthousiast. Zit ik mee te zingen. Maar wat zingt hij nou ook alweer? If you look close, I ain't doing alright. Soms is het denk ik ook goed om verdrietige teksten gewoon heel hard mee te zingen. Sommige mensen met tranen in hun ogen. Ik gewoon vrolijk zittend op de studiostoel van 3FM. Cameron Whitcomb en Kingdom of

0: sorry, jezus, ik ging alle namen door elkaar halen. Joy van Ray, Emma en Absolutely. Dat wilde ik zeggen, hoorde je hier bij 3FM. Zometeen het verhaal over hoe Lost Frequencies bijna is gestorven tijdens een DJ-set.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.

0: vers, makkelijk en niet normaal lekker.
1: Dat is Nia
0: van Jumbo.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis.

0: stukje draaglijker met de muziek van 3FM. Lost Frequencies, Live It All en ook Alex Warren hoor je zo. En eerst gaan we naar het nieuws. Dat krijg je van Michel Koenen.
1: De Algemene Onderwijsbond die is blij dat je dit misschien niet meer hoort op school. Het kabinet wil namelijk vanaf 1 januari geen telefoons meer op basisscholen en middelbare scholen. Niet alleen in de klas, maar door de hele school en dus ook niet op het schoolplein. Het wordt niet alleen een zegen voor de leraren, maar ook voor de kinderen zelf, zegt de Algemene Onderwijsbond.
2: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om een thuis- of om een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust en ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
1: Met het verbod wil staatssecretaris Aarts kinderen beter beschermen tegen bijvoorbeeld een telefoonverslaving of online pesten. Het Nobelprijsseizoen is weer begonnen. Net werd de eerste prijs uitgereikt, die voor geneeskunde. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen hem voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Daarmee kun je met behulp van licht zenuwcellen in de hersenen aansturen. Vandaag worden ook de Michelinsterren uitgedeeld. Dat wordt met veel spanning gevolgd in bijvoorbeeld een restaurant van Kasteel Heemstede in Houten. Ze wonnen daar al meerdere jaren een ster en dat gevoel is best lekker.
3: Nou, je moet het een beetje zien als een goed cijfer op je rapport. Hè? Als je goed je best doet op school, dan krijg je een goed rapport.
1: De uitreiking die is nu bezig in Maastricht. En in Antwerpen is een winkel gesloten omdat er illegale vapes en potjes snus werden verkocht. Ze waren verstopt in dozen met chips en kratten bier. Agenten die kwamen de illegale verkoop op het spoor toen ze wel heel veel jonge klanten naar buiten zagen komen en ze niet meteen zagen of die iets hadden gekocht. Nou, vaak hadden ze dus een vape of pakje snus gehaald. Het weer, nog een paar lekkere nazomerdagen met volop zon, soms wat wolken, amper wind en maximaal 22 graden.
0: 3 verkeer dan van de ANWB. Paar files in Nederland, niks geks voor de maandagmiddag.

0: Wat langere file op dit moment op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem voor Duiven. Maar wat langer betekent in dit geval 10 minuten. De A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel. Zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor is de parallelrijbaan dicht. Heb je ook ongeveer 10 minuten vertraging. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg is de weg net weer vrijgegeven bij Moergestel na een ongeluk. Daar heb je op dit moment ook nog 10 minuten vertraging. 3FM.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Dit is Vrouwtje.
10: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
11: Avotros.
10: Mart Meijer.
12: Hallo daar, goedemiddag.
0: Maandag werkdag is er weer door de helft. Gaat als een razende en gaat nog sneller met onder andere Lost Frequencies. Live It All zo meteen op 3FM. En ook Ellie Goulding met Burn hoor je na. Nou, dat

Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Dat je in een vliegtuig zit. Ja, nou, dat is de kans groot van wel. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat er dan zo van tevoren omgeroepen wordt dat je geen zakjes met eten mag openmaken, omdat er iemand met een pindaallergie in het vliegtuig zit. Gebeurt wel eens. Ik had dat toevallig een paar weken terug nog, toen ik op vakantie ging. Toen kwam die boodschap nog. Nou, kijk dan even goed om je heen. Mocht er toevallig bijvoorbeeld in de business class een jongen zitten met zo'n rond uilenbrilletje en een soort vogelnestkrulletjes bovenop zijn hoofd, dan zit Lost Frequencies bij je. Hij stond ooit op de mainstage van Tomorrowland. Big deal voor grote DJ's. Helemaal voor een Belg als hij natuurlijk. En even daarvoor had hij een ogenschijnlijk onschuldige salade gegeten, maar bleek niet zo onschuldig te zijn, want in de dressing zat dus pinda. En daar kan deze jongen niet tegen. Is er allergisch voor? Ik denk, aangezien hij die set gewoon afgemaakt heeft, dat het niet levensbedreigend is, want mensen met een echt serieuze pinda-allergie, die moeten binnen 5 minuten een EpiPen, anders gaat het echt helemaal mis. Maar hij heeft zijn hele uur durende DJ-set helemaal volgemaakt. Wel mooi vond ik zijn commentaar achteraf. Ik stond enorm te draaien, zei hij. Dat klopt. Dat doe je volgens mij iedere set dat je staat te DJ'en. Want draaien is in principe je ding. Maar hij bedoelde uiteraard in zijn hoofd. Hij heeft het dus overleefd en kan gewoon nog goede muziek blijven maken. Zoals het liedje dat we net van hem hoorden. Live It All is de nieuwste van Lost Frequencies. En die hoorde je uiteraard bij 3FM. Net als deze man. Dit is Alex Warren.

tactiek hanteert Bruno Mars, je hoort hem zo, met I Just Might hier op 3FM. De beste man heeft een album uitgebracht, The Romantic, in februari alweer. Besef heeft dat het alweer 8 maanden terug is. Nou, één liedje daarvan, dat hoor je zo, I Just Might, werd meteen een hit. En een paar maanden later is hij die liedjes dus zeg maar een beetje opnieuw gaan uitbrengen. Door ze bijvoorbeeld gewoon opnieuw naar radiostations te sturen, op streaming een beetje te pushen. Daar zijn allemaal trucjes voor, of door clips uit te brengen. Dat was in eerste instantie Risk It All, daarna kwam nog On My Soul. En de volgende lijkt onderweg, want afgelopen vrijdag heeft hij voor een ander liedje van dat album een clip uitgebracht. Dat liedje heet Dance With Me, is de laatste track op zijn album. En dat lijkt mij een soort tactiek om het weer een beetje onder de aandacht te brengen. Hopen dat mensen er bijvoorbeeld TikToks over gaan maken, dat mensen het liedje weer gaan streamen. En dat het dan langzaam een hit gaat worden. Zo blijft hij een bankrekeningetje gewoon lekker aanvullen. Nou, in de clip staat hij heel zwoel in een telefooncel en dan probeert hij met zijn geliefde te bellen. Zij ligt dan op een gegeven moment heel spicy, ligt ze ergens op bed. Dan komt er een heel orkest dat een serenade speelt. En als je dit liedje hoort, dan snap je die clip erbij wel. Luister maar even naar een stukje.

luister heel goed. Wat ik je nu ga vertellen over Nothing But Thieves is echt belangrijk. Ik zou willen zeggen, begin het te beseffen, bro. Ik doe ook even alle muziek uit. Niks op de achtergrond. Luister goed. De mannen van Nothing But Thieves hebben afgelopen week een interview gegeven in een magazine. Lust for Life magazine heet dat. En daarin kregen ze de vraag, jullie geven in 2027 twee uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Is de volgende stap een optreden in de Johan Cruijff Arena? Antwoord van de band. Ik citeer. Wie weet. Ik mag niks verklappen, maar er is een reden waarom we het maar bij twee shows in de Ziggo hebben gehouden. Echt bizar trouwens dat de concerten uitverkocht zijn, geweldig, we houden zo van het Nederlands publiek, blablabla. Moesten ze het weer even recht praten. Maar de quote is dus, ik mag niks verklappen, maar er is een reden waarom we het maar bij twee shows in de Ziggo Dome hebben gehouden. Wat dus betekent dat zij of nog een heel grote show, bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena, gaan aankondigen. Of dat zij bijvoorbeeld voor een Pinkpop of zo headline spot geboekt zijn. Zou ook wel kunnen. Artiesten geven dan vaak niet te veel andere concerten in een land, zodat genoeg mensen nog naar dat festival toekomen. Hou dat in de gaten, want misschien heb je wel geen kaarten voor die Ziggo-shows kunnen krijgen. Het lijkt er dus op dat er nog een moment komt dat Nothing But Thieves volgend jaar in Nederland te zien is op een heel groot podium. Je hoorde het nieuwste liedje, tevens ex-3FM Mega, het Number

Tame Impala. Loser, hoorde je bij 3FM. Misschien ken je het niet, zegt het je weinig. Maar ik weet dat we een paar heel trouwe luisteraars hebben die ieder jaar naar Roskilde gaan. Het is een festival.

0: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
1: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje. Spreek je vanavond.
2: Dank jullie wel!
0: 3
2: FM.

bij 3FM en Magnetic. Soms als je naar een restaurant gaat en je zoekt dan wat dingen uit over dat restaurant, dan staat er bijvoorbeeld onze chef Mike of zo, weet ik veel, heeft het vak geleerd in de 2-sterren Michelin keuken daar en daar in de wereld, weet ik veel. Of soms als een totaal onbekende voetballer naar een club wordt gehaald, zeggen ze, ja, maar hij heeft in de jeugdopleiding gezeten bij Real Madrid. Iets in die richting. Gewoon om het maar een brevet van vermogen te geven. En lang niet altijd is dat dan helemaal terecht. Maar besef even dat de mannen van wie je hun nieuwste liedje nu gaat horen, onder andere in het voorprogramma hebben gespeeld van Dermot Kennedy, James Bay en Bruce Springsteen. Dan moet je wel iets kunnen, toch? En dat gaan ze nu aan je bewijzen. 3 minuten schoon aan de haak. Het prachtige nieuwe liedje van Kingfisher. How Lonely bij 3FM.

0: 3FM. Soms komen er toch, in jouw geval waarschijnlijk 's ochtends om 9 uur... nou, weet ik niet, misschien ook gedurende de dag collega's binnen... dat je denkt, die zitten er lekker in, die hebben er wel weer zin in deze week. Nou, mocht je zo'n collega heel goed kunnen gebruiken... ze is er, Sofie Hielkema, ze komt net binnenlopen en ik denk... Sofie is wakker, die is fris, die heeft een lekker weekend gehad, die heeft er zin in.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sofie. Met

0: vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
4: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
3: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
2: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
15: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief.
17: Beterschap. Hartje met verband emoji.
18: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
20: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
21: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.

0: verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van

0: hier de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen Meja Liza. En ook Ella Langley komt voorbij. Eerst naar het laatste nieuws van bijna 2 uur. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze parel is weer terug op Nederlandse bodem.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt.
1: En wie het is, hoor je zo.
0: NOS op 3.
1: Eerst nieuws over het UWV, want bij die uitkeringsinstantie krijgen mensen met een niet-Nederlandse achternaam meer en hogere boetes dan anderen in vergelijkbare situaties. Dat concluderen Eén Vandaag en het AD na eigen onderzoek. Ze hadden inzage in vertrouwelijke documenten en spraken UWV-medewerkers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is woedend, zegt hij tegen Eén Vandaag.
3: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van...

0: hier de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen Meja Liza en ook Ella Langley komt voorbij. Eerst naar het laatste nieuws van bijna 2 uur. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze parel is weer terug op Nederlandse bodem.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt.
1: En wie het is, hoor je zo.
0: NOS op 3.
1: Eerst nieuws over het UWV, want bij die uitkeringsinstantie krijgen mensen met een niet-Nederlandse achternaam meer en hogere boetes dan anderen in vergelijkbare situaties. Dat concluderen 1Vandaag en het AD na eigen onderzoek. Ze hadden inzage in vertrouwelijke documenten en spraken UWV-medewerkers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is woedend, zegt hij tegen 1Vandaag.
3: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe

0: hier de meeste muziek voor op je werkdag. Zometeen Meja Liza. En ook Ella Langley komt voorbij. Eerst naar het laatste nieuws van bijna 2 uur. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze parel is weer terug op Nederlandse bodem.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt.
1: En wie het is, hoor je zo.
0: NOS op 3.
1: Eerst nieuws over het UWV, want bij die uitkeringsinstantie krijgen mensen met een niet-Nederlandse achternaam meer en hogere boetes dan anderen in vergelijkbare situaties. Dat concluderen 1Vandaag en het AD na eigen onderzoek. Ze hadden inzage in vertrouwelijke documenten en spraken UWV-medewerkers. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme is woedend, zegt hij tegen 1Vandaag.
3: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Hoe kun je het nou in je hoofd halen om bij zo'n belangrijke organisatie registratierichtlijnen aan je personeel te geven op basis waarvan mensen uitgesloten worden of anders behandeld worden als het gaat om die dienstverlening?
1: Ook medewerkers van het UWV zelf worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het nieuws. Hij biedt zijn excuses aan. Door de woningcrisis in het land mogen Spanjaarden vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez die heeft de verkiezingen naar voren gehaald door de onvrede over de woningmarkt. Vorige week werden zijn plannen om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez heeft een minderheidsregering, dus moest hij, net als premier Jette hier, op zoek naar steun bij andere partijen. Waakhond Autoriteit Consument en Markt wil dat er een eind komt aan de verplichting voor scholen om naast digitale boeken ook nog echte boeken te kopen. Die blijven vaak ongebruikt op de plank liggen. Uitgevers die gaan akkoord met het advies, maar het duurt wel even voordat ze het kunnen regelen, zeggen ze, omdat er nu net wordt gewerkt aan nieuwe leermethodes.
4: Al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden, maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
1: En het meisje met de parel is weer terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan en in een museum in Osaka. Nou, vanochtend keerde het meisje met de parel terug op Haagse bodem, zag ook deze verslaggever van Omroep West.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. Behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
5: Het was niet moeilijk, omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na een 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
1: Het museum werd verbouwd, vandaar dat ook andere werken werden uitgeleend. Krijg je nog het weer? Nou, nog een paar nazomerdagen met volop zon, soms wat wolken, amper wind en maximaal 22 graden.
6: 3FM.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
10: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
11: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
10: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw

0: kunt. Sikkens.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Hi, dit is Fluitje.
4: Vanavond, vanaf 7 uur,

0: meteen iets zeggen waardoor ik nog wat ouder klink. Misschien voel jij dan ook wat frisser en jonger. Dat is dan ook mooi meegenomen op deze maandag. Ik denk als je de 30 passeert, dan zie je een nieuwe week ook echt als een schone lei. Ik ben benieuwd of jij het ook hebt. Vanochtend stond ik op en toen voelde ik me bijna zo'n walgelijke cliché, zo'n motivational speaker, weet je wel. Maar dan in mijn hoofd, tegen mezelf. Dus ik had allemaal gedachten als, ik ga alleen positieve gedachten toelaten. Dat wordt mijn intentie voor deze week. Of wat ik later nog dacht, vandaag gaat de toon zetten voor de rest van de week. Dus ik ga ervoor. Maar goed, en dan stop je naar buiten en dan voel je dat zonnetje op je hoofd branden. Nou, dan is het al helemaal een feest. Ik hoop dat jij ook in de positieve sfeer zit. Laat maar even weten hoe het ervoor staat met jou in de NPO Luister-app. Beetje motivatie voor deze week of denk je, nou Sophie, het moet van ver komen. Nou goed, waar je ook staat, ik ga je beloven, ik sleep je er doorheen. Het gaat helemaal goed komen. Aan de muziek gaat het sowieso niet liggen vandaag. Met zometeen een tijdloze track van Prince. When Doves Cry hoor je zometeen na de laatste van Higo bij 3FM.
1: Ik

kaarten weg voor een hele speciale show van Vrouwtje. De nieuwe album is uitgekomen, Kijk je naar mij. En komende zondag en maandag op 11 en 12 oktober... geeft zij twee hele vette exclusieve shows in de Melkweg in Amsterdam. Nou, omdat je Vrouwtje waarschijnlijk bij 3FM hebt ontdekt, dat gok ik... mogen wij daar een handjevol fans naartoe sturen.

Hij komt even terug. Het Ticketalarm. Waarschijnlijk na september ticketbaan wel bekend, maar toch hoor je 3FM Ticketalarm. Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie in om bij die show van Vrouwtje te zijn in die NPO Luister-app en maak kans. Succes alvast. Ja, volgens mij worden die shows echt exclusiever dan ooit. Dus zorg dat je erbij bent. Hou het in de gaten in de avondshow met Andres Oudijk. Tussen 7 en 9 hoor je Ticketalarm. Stuur je motivatie door in die NPO Luister-app.

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

de sferen. Want die earring was een ex-mega-hit. Nou, daarover gesproken. Het favoriete item tussen 2 en 3 is weer aanstaande. Mega-hit Memories. Met vandaag een nog niet hele oude 3FM-mega-hit. Eentje die je echt nog wel eens voorbij hoort komen op de radio. Dus dan heb ik er extra meer vertrouwen in dat je deze wel weet te raden. Iedere dag dan ga ik jou een beetje testen daar op de werkvloer om je scherp te houden. Vooral op de maandag. Ik heb een heel klein stukje eruit geknipt. En aan jou de vraag, weet je dit liedje te herkennen? Right now! Right now! Nou inderdaad, right now. Duik in die NPO-luisterapp en laat het me weten. Wat is die oude meegids die ik net heel kort liet horen? De artiest en de titel wil ik van je horen.

vormde zich meteen een volledige band om hem heen. Dat ging vrijwel vanzelf. Had heel wat fans binnengehaald met een optreden bij Toen nog De Wereld Draait Door. In 2021, ja, dat weet ik nog, maakten ze zelfs het themalied voor 3FM Series Request. En vooral net daarna, toen Multicolor uitkwam, nou, toen barst het los. Toen werd het echt een enorm succes. Inmiddels dus een van de beste bands van Nederland. En dat blijkt maar weer, als je kijkt naar hoeveel mensen dit goed geraden hebben in de NPO Luister-app, toen ik er 1 seconde van liet horen. Wat een boy die het goed had. Henriette, Amber, Frida, Tom, Job en Bastiaan. En ook Siree, die had een goed gokje gewaagd. Het gaat inderdaad over Somjeu uit 2022, de Megahit Memory. This is the moment.

Lady Gaga is afgelopen zomer zijn moeder geworden. En dan ben je dus zo benieuwd hoe ze dan het kindje noemt. Nou, bij artiesten gaat dat dan vaak twee kanten op. Of het wordt iets waar je echt nog nooit van hebt gehoord. Of eigenlijk sla je zelf voor je kop dat je denkt, ik had het gewoon kunnen weten. Nou, bij Lady Gaga is dat laatste zeker het geval. Die naam van haar dochter die zat al verwerkt in een van haar liedjes. Namelijk La Vie en Rose, een van de soundtracks van A Star is Born.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Taylor Swift. Patient Zero.
0: Met 3FM ontdek je nog.

0: Ik krijg een berichtje van Mark binnen. Die zegt, hey Sophie, ik zou je nog een update sturen. Het gaat langzaam, maar de schotten van de eerste wand zijn blauw. Nu begonnen met de andere wand. Ja, Mark die heeft dus een paar weken geleden meegedaan met de Hocus Focus mix. Die heeft toen tijdens die mix een klusje uitgevoerd. Heeft hij een snoeppot gewonnen. En die stuurt even een updateje. Daar word ik blij van. Lekker, Mark.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere...

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
12: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
11: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Zonder enig talent voor voetbal weet de 25-jarige Bernie Overhagen zichzelf te verkopen aan maar liefst 4 internationale profclubs.
12: Hij had nu in Moldavië had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. In Kaapstad had hij niet gespeeld, was hij weggegaan. En nu dook hij op in Chili.
11: De spookvoetballer. Vanaf 5 oktober om 9:30 op NPO 3 en NPO Start.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: vitepro.nl.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: 3FM.
7: Voor bangers er komend uur voorbij gaan komen. De nieuwste van Maupi ga je horen, Sarah Larsson en de nieuwste John Summit. Naar het nieuws van 1 over 3. Dat krijg je van Michel Koenen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Sophie. Spanning in Spanje. En waarom dit is, dat hoor je zo.
9: NOS op 3.
8: Maar eerst dit. Zeker 16 bruggen in ons land kunnen zomaar instorten zonder dat er nu al iets is te zien als bijvoorbeeld scheuren. Deskundigen zeggen tegen Follow the Money dat het komt door het soort staal waarmee de bruggen zijn gebouwd. Het gaat bijvoorbeeld om de Algera-brug bij Krimpen aan den IJssel. Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor alle bruggen, zegt dat alle onderzochte bruggen veilig genoeg zijn om eroverheen te rijden.
10: 100% veiligheid bestaat niet, ook niet bij bruggen en ook niet bij deze bruggen. Maar het moment dat bruggen onvoldoende veilig zijn of wij aanwijzingen hebben dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan zullen wij maatregelen treffen. En dat hebben wij bij de A28, bij de Hardenbergenbrug, helaas moeten doen. Bij de Zuurderbrug, Merwedebrug, de Houtripbrug binnenkort.
8: Ja, dat is al een heel lijstje. Het ministerie kent de problemen en heeft maatregelen genomen, maar volgens Follow the Money zijn die maatregelen niet of nauwelijks uitgevoerd. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de dood van een hond. De afgelopen tijd gingen er 500 dood nadat ze werden uitgelaten in Park de Plantage. Dat is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een zesde hond overleden, dit keer in het Beatrixpark. De doodsoorzaak van alle honden wordt nog onderzocht. In Flevoland en het Gooi duurde het even voordat je dit vanmiddag hoorde. Zo waren de sirenes van de maandelijkse test in Flevoland pas om 11:57 te horen in plaats van stipt om 12:00. Nou, het kwam allemaal door een menselijke fout. De test die wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer in Flevoland die moet het systeem op het juiste moment daadwerkelijk activeren. Nou, deed hij vandaag dus iets te laat. Kwam omdat het erg druk was op de meldkamer van de brandweer. In Tarragona onder Barcelona hebben verschillende teams weer gestreden om de titel van beste menselijke toren. Ze moesten de hoogste, mooiste en vooral meest stabiele toren van mensen maken. Het is een eeuwenoude traditie die nog steeds veel bekijks trekt. En vol spanning volgt het publiek hoe er elke keer weer iemand omhoog klimt. Die spanning heeft natuurlijk ook te maken met het gevaar, want als je naar beneden dondert, dan is dat een heel eind. De hoogste toren daar in Spanje was 9 man hoog. Nou, dat eeuwenoude menselijke torenklimtraditietje is UNESCO werelderfgoed. Krijg je nog het weer, zon en wolken, amper wind en 18 graden aan de kust tot 22 in het binnenland.
7: Dankjewel Michel. Dan was de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid 20 minuten.

0: 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Hi, dit is Vrouwtje.
13: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM.
14: Avotros.
13: Sophie Hielkema.
14: Ja, dit is zo'n heerlijke nieuwe track die ik zo meteen voor je ga draaien. Het is een remake van een Zero's tune, maar dan in een heel dansbaar jasje. Hoor je?

0: Deals Bijbel.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Want je bent bij de zender waar je de meeste nieuwe talenten hoort. De enige zender waar je iedere dag een mix hoort. De Hocus Focus Mix om precies te zijn. Straks weer een nieuwe en hij is weer lekker. Om 4:10 is dat. En de enige zender waar je lekker kan chatten in de NPO Luister app. Het is een soort van MSN van back in the days. En dan krijg je ook nog een reactie terug. Henriette bijvoorbeeld, die is vandaag jarig. Stuurt een appje, ik ben gisteren lekker uit eten geweest. Henriette, van harte gefeliciteerd. En ik vind het nu tijd voor Superstars Only. Met straks Zara Larsson. Nou, zij gaat alleen maar meer stralen. Iedere keer denk ik, nou, ze kan er niet nog mooier uitzien. En nog beter klinken qua stem. Maar ze bewijst ons allemaal continu het tegendeel. En dan nu deze dame. Ja, de hele wereld die valt als een blok voor haar. En het werd ook nodig tijd. Ik heb het over Sienna Spyro. Ze is hier nu voor je bij 3FM. Dit is haar laatste Great Expectation.

0: Nog bekender dan Sarah Larsson bijna is haar visagiste. Sophie heet ze toevallig. Ze wordt netjes in iedere post getagd als ze Sarah Larsson weer heeft opgemaakt. Nou, het is echt ware kunst. Ik weet ook niet wat zij betaald krijgt. Maar ze is wel echt een groot onderdeel van haar succes. Aangezien er ook, en ik zie dit regelmatig, want ik ben TikTok-verslaafd, heel veel mensen online zijn, grote influencers ook, die dan specifiek de make-up van Sarah willen namaken. En dat ook echt doen. Ja, ik vind het geweldig om te zien. En komt gewoon uit Nederland, hè, die Soph. Dus dat is extra top.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En van Nederland al.

van genieten. En dan gaan we niet allemaal treurige, moeilijke violen draaien, maar dan duiken we gewoon in de zomerse vibes. Deze nieuwe plaat is van John Summit. Dit geeft jou extra energie en ook extra gelukstofjes. Ik garandeer het je. Ben benieuwd of je hem net zo voelt als ik. John Summit samen met

Allereerst nog bedankt voor alle leuke reacties vorige week in de NPO Luister-app. Ja, ik word er altijd dolgelukkig van. Het is natuurlijk echt belangrijk voor mij om te weten hoe die valt aan de andere kant van de radio. Ja, anders heb ik er niks aan. Ik doe het ook een beetje voor jou. Ik heb het over de Hocus Focus Mix. Iedere dag hoor je het om 3:50 hier bij 3FM. En het fijne is, het geeft een beetje structuur in je week. En ja, ik vind het ook een hele seksloze term, structuur. Maar het kan een mens wel goed doen in een werkweek. Echt, ik kan het weten als groot chaot. Daarom heb ik deze Hocus Focus Mix überhaupt bedacht. Iedere dag dus, 3:50, dan weet je, er komt nu een hele energieke mix. En ik wil je adviseren om die mix te gebruiken als een soort van muzikale motor. Dus je kan vast nog wel eens een moment herinneren dat je een of andere kamer of een schuur of oud behang van een muur hebt geschraapt. En dat er waarschijnlijk op dat moment hele lekkere muziek op stond. Om je een beetje af te leiden van hoe saai of hoe stom dat taakje was. Muziek helpt er altijd bij, dus bij deze meteen aan jou de vraag. Op deze maandag 5 oktober, wat ga jij zo meteen regelen, uitvoeren of fixen tijdens die Hocus Focus Mix? Ik hoor het graag van je, dus laat nu je bericht achter in de NPO Luister-app. En wie weet bel ik jou dan na de mix terug om te horen hoe het allemaal geweest is. Om je vervolgens te belonen met een snoepot. Krijg je voor nu eerst de nieuwste van...

0: De ideale soundtrack voordat de Hocus Focus mix begint. Ik zit ernaar te luisteren en ik hoor van die man op de achtergrond zingen in deze Chaperone and the Giver. She gets the job done.
1: De Hocus Focus mix.
0: Zo is het. We gaan weer aan de slag met alle klusjes die op je to-do-lijst staan. Laat even weten in de NPO Luisterapp welk klusje dat vandaag voor jou is. Devanya, als ik het goed uitspreek zo, die zegt: ik ga mijn huisje poetsen en een muur verder schilderen. Zo'n uitstelgedrag weer. Devanya, niet zo streng zijn voor jezelf. Uitstellen, dat doen we allemaal. Maar dat is nu verleden tijd, want ik ga die Hocus Focus mix voor je draaien. Lekker aan de bak. En als je nu laat weten welk klusje dat voor jou

0: Seventy, buongiorno!
1: Ja, ciao ciao, buongiorno, goedemiddag!
0: Wat heb jij toch een heerlijk leven.
1: Ja, hè?
0: Ik bedoel, ik vraag naar mensen die tegen een klusje opzien, weet je wel. Die het misschien zwaarder mee hebben, die denken ik heb er geen zin in. Ik kan de motivatie niet vinden. En dan komt er een appje binnen van Chris in de NPO Luister-app. Chris, deel even waarom jij denkt dat ik jaloers op je ben, als je hem nog snapt.
1: Nou, ik ben een lekker luisbandje op maken voor mijn veranda, voor in Italië.
0: Want jij hebt een huisje in Italië?
1: Ja, wij hebben hier een chaletje in Italië, op Lugano, meer in Palessa.
0: Oh.
1: En we hebben er pas eentje bij gekocht, dus ja, daar moet ik nog een luisbandje op. Dus ja, daar ben ik op het gemakje voor aan het klussen.
0: En waar in Italië staat dat prachtige huisje?
1: In Palessa, aan het Lugano meer. Dat is vlakbij de Zwitserse grens.
0: Aan een meer ook nog eens. Aan een meer. Oh,
1: ja.
0: Chris, ik denk dat ik 6 weken terug ben uit Italië of zo en ik mis het echt nog iedere dag.
1: Dat geloof ik, daarom gaan wij ook 6 keer per jaar.
0: Precies, ik geef jou groot gelijk. Ik zie ook dat je aan het werk bent, doordat je een foto hebt gestuurd in de NPO Luister-app. Ik zie een werkbank met daarop een boormachine. Dat is een Italiaans blikje bier. Ik zie zo'n soort van pick-up truck met daar allemaal gereedschap in. En ik denk, wat een vibe, wat een heerlijkheid. Is het vervelend om dit klusje uit te voeren of doe je het met veel plezier?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zag er wel tegenop, hoor. Maar goed, in het zonnetje maakt het allemaal goed, hè.
0: Dat is ook zo. En ook als je in het klussen bent in Italië, mag je ook prima klagen, hè. Daar heb je ook recht op.
1: Ja, zo is het. En je mag er een biertje bij optrekken, dus ja.
0: Precies.
1: Dat doen we nog eventjes.
0: Een beetje leuk maken voor jezelf. Wat het ook leuker maakt, is een snoeppot. Hoe die in Italië komt, ik weet het niet, maar dat gaan we allemaal regelen, Chris.
1: Zo is het. Dan mag gewoon in Nederland, hoor, want zaterdag kom ik weer naar huis.
0: Nou, dat is ook helemaal goed. Dag, Chris. Succes nog.
1: Dag.

en Marianne met zometeen. De bijna nummer 1 middagshow. En die hebben toch een bangers meegenomen. Onder andere Adela. Maar ik zag ook Nio en Close.

0: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: 3FM. Middag, Sjouw, Baden en Benner. Het is 4 uur. De geboorte van iets nieuws gaat eraan komen. En dat heeft niets te maken met onze nieuwslezer van vandaag. Dat is namelijk Michel Koenen. Het is niet normaal. Die Stef Bans, hij is de beste contract van ons allemaal.
19: Die is er nooit.
18: Die is er nooit. Het is niet te geloven. Ja. Oké, Michel Koenen, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Straks meer over de grote liefde van deze man.
21: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft in je hart zitten. NOS
20: op 3. Ja, waar hij het over heeft, hoor je zo. Eerst nieuws uit Noorwegen, want daar wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het gaat om een tijdelijk verbod om in de tussentijd te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor de zogenoemde gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Mensen kunnen met zo'n camerabril anderen makkelijk filmen zonder dat de persoon dat doorheeft. Het regende vanmiddag Michelinsterren in Maastricht. Daar werden voor de 100ste keer de culinaire sterren uitgereikt. Een restaurant in Delft en Schin op Gul in Zuid-Limburg vielen op. Zij gingen in één klap van 0 naar 2 sterren. En extreem duur, maar goed eten kun je nog altijd in de Libreien in Zwolle. Dat restaurant behoudt als enige 3 sterren. Therese Boer is blij en stond nog even stil bij het overlijden van haar man.
22: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn lekker zee. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
20: Ze hoopt dus op meer 3-sterren restaurants. 7 eetgelegenheden die ont...
23: Pleintje waar je leert winnen. Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs... en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: 3FM. Middag, Sjouwbaard en Benner. Het is 4 uur. De geboorte van iets nieuws gaat eraan komen. En dat heeft niets te maken met onze nieuwslezer van vandaag. Dat is namelijk Michel Koenen. Het is niet normaal. Die Stef Bans, hij is de beste contract van ons allemaal.
19: Die is er nooit.
18: Die is er nooit. Het is niet te geloven. Ja. Michel Koenen, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Straks meer over de grote liefde van deze man.
21: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft in je hart zitten. NOS
20: op 3. Ja, waar hij het over heeft, hoor je zo. Eerst nieuws uit Noorwegen, want daar wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het gaat om een tijdelijk verbod om in de tussentijd te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor de zogenoemde gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Mensen kunnen met zo'n camerabril anderen makkelijk filmen zonder dat de persoon dat doorheeft. Het regende vanmiddag Michelinsterren in Maastricht. Daar werden voor de 100ste keer de culinaire sterren uitgereikt. Een restaurant in Delft en Schin op Gul in Zuid-Limburg vielen op. Zij gingen in één klap van 0 naar 2 sterren. En extreem duur, maar goed eten kun je nog altijd in de Libreien in Zwolle. Dat restaurant behoudt als enige 3 sterren. Therese Boer is blij en stond nog even stil bij het overlijden van haar man.
22: We gaan er ook voor blijven knokken en we gaan Johnny ook meenemen in zijn lekker zee. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
20: Ze hoopt dus op meer 3-sterren restaurants. 7 eetgelegenheden die ontvingen voor het eerst een Michelin.

0: Oké, Michel Koenen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Straks meer over de grote liefde van deze man.
2: Dat zit in je hart. Dat is een stukje van je leven. Dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen. Dat blijft in je hart zitten. NOS
1: op 3. Ja, waar hij het over heeft, hoor je zo. Eerst nieuws uit Noorwegen, want daar wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het gaat om een tijdelijk verbod om in de tussentijd te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor de zogenoemde gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Mensen kunnen met zo'n camerabril anderen makkelijk filmen zonder dat de persoon dat doorheeft. Het regende vanmiddag Michelinsterren in Maastricht. Daar werden voor de 100ste keer de culinaire sterren uitgereikt. Een restaurant in Delft en Schin op Gul in Zuid-Limburg vielen op. Zij gingen in één klap van 0 naar 2 sterren. En extreem duur, maar goed eten kun je nog altijd in de Libreien in Zwolle. Dat restaurant behoudt als enige 3 sterren. Therese Boer is blij en stond nog even stil bij het overlijden van haar man.
3: We gaan erop voor blijven knokken en we gaan jullie ook meenemen in zijn legacy. En we voelen heel erg zijn energie bij ons en dat maakt ons sterk. Maar volgend jaar staat hier iemand naast ons met 3 sterren.
1: Ze hoopt dus op meer 3 sterren restaurants. 7 eetgelegenheden die ontvingen voor het eerst een Michelinster. Weer waarschuwt een land voor Rusland. Dit keer is dat Duitsland. Het Duitse hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst zegt dat Rusland een schaduwoorlog tegen zijn land voert. Eerder waarschuwden Polen en de Baltische Staten daar al voor. En liefhebbers van Opel konden gisteren terecht in Meerlo in het noorden van Limburg. Daar was een Opel-evenement met meer dan 210 Opels en een trotse eigenaren. Nou, Opel, of het nou een oude Kadett is of een nieuw model, rijd je niet zomaar, zeggen de Opel-fans.
2: Dat zit in je hart, dat is een stukje van je leven, dat kun je wegdoen, dat kun je verkopen, dat blijft toch iets. Ja, dat blijft iets, dat blijft in je hart zitten.
4: Superleuk, het is heel leuk om alle auto's te zien, alle verschillende Opels, maar ook natuurlijk hoeveel verschillende Opel Adams te zien. Want er is geen één Opel Adam hetzelfde.
1: Ja, die Opel Adam, dat is bijvoorbeeld een van de nieuwere modellen. Vroeger was het een heel Opel weekend, maar omdat er te weinig vrijwilligers zijn, is het nu nog maar 1 dag. Het weer, lekker nazomerweer, zon en wolken, amper wind, 18 graden aan de kust tot 22 in het binnenland.
0: Dan 3FM met het verkeer. Blik op de weg. A2 Maastricht Eindhoven voor Valkenswaard. 30 minuten. A12 Arnhem Den Haag voor Woerden 60. De A50 Arnhem Apeldoorn voor Hoenderloo 16. De A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel 5. En de A59 Zonzeel Den Bosch voor Nieuwkijk. 21 minuten. Komt door kapotte vrachtauto. 3FM.
5: Ster. Dit bericht is voor... Everybody. De Powerpop Musical en Juliet. Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is...

0: samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Hi, dit is Vrouwtje.
6: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje in de Melkweg Amsterdam. 3FM. Fout. Barend en Benner.
7: Ja, leuk. Vanavond 3 voor 12. De gast vanaf 9 uur. Vrouwtje.

0: De middagshow Baten Binnen, hartelijk welkom. 10 minuten over 4, goed gemust, licht gebruind. Dames en heren, groot applaus voor Nelly Banner.
1: Ik keek naar Jelmertje.
2: Oh ja, ik ben ook goed gemust en ook, ja, het was natuurlijk gisteren dierendag.
0: Ja, het is dierendag.
2: Gisteren was dierendag.
0: Het is gisteren dierendag geweest en ik moet je heel eerlijk zeggen, het team is verscheurd. En verscheuring in het team betekent als maker ook weer dat je er wat van kan maken. En creatief in het hele pakket. Dus wij beginnen vandaag met een nieuw programma-onderdeel genaamd...
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u een vraag stellen?
5: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch Polletje!
6: Populistisch Polletje.
0: Ja, hartelijk welkom. Dit is Barend en Banner. Populistisch Polletje staat vanaf nu online in de NPO-luister. Heel simpel. Een ja of een nee? De volgende vraag gaan we stellen. Huisdieren hebben is dierenmishandeling. Nel, geef eens wat context.
1: Ja, wij zijn nogal verdeeld in ons team over het hebben van huisdieren. Ik bedoel, Jelmer is zo lang... Ja, die is langzamerhand veranderd in een huisdier. Ja. Dit is zo ontiegelijk veel.
2: Ik heb 5 katten, 3 kippen, 8 paarden en nog wat spinnen.
0: Ja, Jelmer is die doodzieke gast geworden die je vroeger bij zo'n jambersachtige programma zag.
1: Zo, dan ruik ik ook naast me. Dan ruikt hij gewoon naar een melange van kattenplas en paardenscheid.
0: Is het gewoon heel gek dat je gewoon thuis dat je een kat hebt zitten? Is dat bizar?
1: Maar eventjes recapitulé. Gisteren dierendag, 44% van de Nederlanders heeft een huisdier.
0: Maar
1: is dat niet eigenlijk een beetje ouderwets?
0: Ja.
1: Kan dat heden ten dagen nog wel? Of is het eigenlijk een dierenmishandeling?
0: Is het niet een beetje de Zwarte Piet van de dierensector?
1: Nou, dat kan je dus afvragen, want dieren hebben geen mening.
0: Precies.
1: Horen
0: wij die dieren wel genoeg?
1: Ja,
2: kijk, ik sta er wel een beetje dubbel in, hoor.
0: Ja.
2: Ben ik heel eerlijk in.
0: Ja.
2: In sommige opzichten is het natuurlijk wel dierenmishandeling.
1: Ja.
2: Maar ja, ik geef ze natuurlijk een fantastisch leven. Dus niet over.
1: Ja, dat vind jij. Maar ik heb die kip van jou gesproken. Die dacht wel iets anders.
0: Oké. Nou, laten we gaan even duidelijk zijn. We hebben een poll openstaan in de NPO Luister-app. Huisdieren hebben is dierenmishandeling. Je mag nog 10 minuten reageren. En dan gaan we ervoor. Laat maar weten. Ja of nee. Drop even in de app. Ik heb nog wel een huisdier wat ik niet zo...
7: Dat zo...

0: Vrouwtje.
1: Zondag viert Vrouwtje haar nieuwe album. En jij kunt erbij zijn.
2: Yo, Andres hier. Ik heb even een kleine tip voor je. Slinger die radio vanavond even aan. 7 uur sharp. Want je maakt kans op exclusieve kaartjes voor de albumrelease show van Vrouwtje.

0: je gaat me niet anders bekijken nu, hè?
1: Nou, dat weet ik nog niet.
0: Oké, okay, right. Ik denk dat dit, als ik nu naar buiten kijk, de allerbeste dag van het jaar is.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Mag ik u wat vragen?
5: Mag ik u een vraag stellen?
6: Tuurlijk! Barend en Banner! Populistisch polletje!
7: Populistisch polletje.
0: Ja, na deze hele gewaagde uitspraken is het tijd voor ons populistisch polletje. Het is 16:21. Hij gaat bijna dicht, dus je mag nog even los. Heel simpel. Het is de dag na 4 oktober en Nelly Bennerdag bij dezelf is...
1: Huisdieren hebben is dierenmishandeling.
0: Laura, goedemiddag jongen. Je bent een van de weinige ja-stemmers. Waarom vind je dierenmishandeling... Niet, of nee.
1: Huisdieren hebben dierenmishandeling.
0: Nee, sorry, precies. Ik was even in de war. Maar dat is, komt omdat ik zo'n contentfabriek ben. Dat is helemaal. Ja. Ga maar door, weet je wel.
1: Ja, maar heel juist.
0: Oké, alright. Ja. Het hebben van huisdieren is dierenmishandeling. Volgens jou is dan een ja. Waarom?
8: Nou, we hebben... Ik ben een dierenliefhebber. En ik heb 3 katten, een hond en een konijn.
1: Ja. Oh, dat is best wel.
8: Nou, de hond is dolgelukkig. Geen probleem. Die katten zijn dolgelukkig. Alleen de vogeltjes. Niet zo heel erg happy ermee.
1: Ja, die laat dierenmishandeling.
0: Nel, wacht even. Het is maandag. Ik snap dat je weer thuis bent geweest. Maar het is wel de bedoeling dat je mensen... We krijgen vanavond iemand te gast die mij beticht van het feit dat ik nooit iemand laat uitpraten.
1: Nee, sorry.
0: Ik hoor je overal doorheen ketteren alsof je spiertop hebt. Ja, maar dat gaan we zo pas doen.
1: Ik luister.
0: Ja. Kom maar.
8: En tot slot heb ik ooit paardengamen gehad. Nou, die beesten heb ik nooit gelukkig gezien. Die hebben we hopelijk een beter huisje kunnen geven.
0: Ja.
8: Maar ja, dat vind ik ook niet echt als huisdier geschikt.
0: Nou, hartstikke goed, gozer. Je mening is meer dan duidelijk. Een van de weinige ja-stemmers. Nee heb ik van Jenny uit Rijnsburg. Jenny, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Het prachtige Rijnsburg, waar de stranden op dit moment... Ja, bijna... Het is... Bijna een aanzichtkaart hoe het erbij ligt natuurlijk. Hoe vind jij het? Het hebben van huisdieren, is dat dierenmishandeling?
9: Nee, dat vind ik op zich niet. Het is meer burenmishandeling.
0: Wat dan?
1: Hoezo?
9: Omdat ik hier in de buurt hebben ze heel veel honden.
0: Ja.
9: En dat vind ik prima. Ja. Alleen ik heb wel vrij veel last van die honden, want onze buren hebben een hond.
0: Ja.
9: En die kept nogal heel veel, de hele dag door.
1: Ja, heb ik dus ook.
9: Zelfs midden in de nacht.
1: Maar schat, dat is niet die hond, dat is de buurman.
9: Oh, is dat het?
0: Ja, nee, maar dat je tegen de buurman zegt dat hij even zijn waffel kan houden.
1: Ja, dat is de buurman Keffertje en Beffertje.
0: Het wordt een hele zware middag, jongens. Maar we zijn begonnen. Maakt allemaal niks uit. Jenny, dankjewel voor de vrolijkheid en gezelligheid.
1: Dank u.
0: Pol is nog even open. Het hebben van huisdieren, is dat mishandeling, ja of nee? Drop even je mening. NPO luister. Ah, heerlijk zeg, hé. Ongelooflijk. Als we voor Hart van Nederland op radio doen, hè?
1: Nou, echt?

0: Populistisch Polletje is er nieuw bij Maarten Benner. Gaat zometeen dicht. Is het hebben van huisdieren, is dat dierenmishandeling? Laat het even weten, ja of nee. We hadden net Jenny uit Rijnsburg aan de telefoon. En die had het over dierenmishandeling. Dat is het niet, maar wel burenmishandeling. Want ze heeft zoveel last van de hond van de buren.
1: Dat is een klein keffertje.
0: Waarop jij zei, nou dat zal wel iets te maken kunnen hebben met de buurman.
1: Ja.
0: Waarop Joost appt via de NPO luistert. Het teefje van de buurman heeft het goed.

0: Want Nel die was gewoon de naam van de nieuwslezer vergeten. Dat is toch ook wat? Weet je?
1: Ja, wat erg.
0: Die loopt gewoon lachend het hok van de NOS binnen. Hey. En zegt, joh, hoe heet jij ook alweer? Ben je naam vergeten?
2: Dat is sowieso is er een paar goede tips.
0: Wie?
2: Dat is sowieso, als je dus iemand ziet waar je de naam niet meer van weet, zeg je, hoe heet je ook alweer? Oh, ja. En dan zegt hij, ja, Michel. Dan zeg je, ja, dat weet ik wel, maar je achternaam.
0: Precies. Ja, dat is een echte...
2: Dat zijn van die typen, van die tips.
0: Ja, zodat je ook wordt gezien als empathisch en warm en eigenlijk wat je bent, maar wat je dan in één keer achterwege kan laten, doordat je zo lomp bent. Achter de schermen. Een soort...
2: Maar het is echt
0: enorme tiran.
2: Het kan gewoon niet. Ik bedoel,
0: dames en heren, vrienden, we hadden vandaag de geboorte van het populistische polletje. Ik moet zeggen, groot succes. Niet normaal. Het huisdieren hebben... Wat zeg je?
2: Het is niet normaal.
0: Oké. Huisdieren... Kun je mij even uit laten praten of niet?
1: Ja.
0: Ja, wat is dit?
2: Ik zei niks.
0: Ja, ik ben helemaal gek.
2: Je hoort stem in je hoofd.
0: Ja, oh ja, dat is waar. Huisdieren hebben is dierenmishandeling. Huisdieren hebben is dierenmishandeling.
2: Uiteindelijk
0: zijn we gegaan voor een einduitslag van 83%. Wat zegt nee? Ja. Dus ik zou zeggen, heb je een hond? Laat hem nog even uit. Heb je een kat? Ja, ook goed.
3: NOS op 3.
0: Wij trappen hem door na morgen weer een nieuw populistisch polletje. En wij hebben op dit moment te maken met Michel Koenen. Doe mij wel zeer gewaardeerd en voor vol aangezien. Als invaller van Stef, die alweer een vakantiedag heeft.
4: Ja,
0: met
4: morgen nog één hoor.
0: Morgen nog één?
4: Ja joh, dat is gewoon... hij zet de Excel in, denk ik, deze week.
0: Het is onvoorstelbaar, hè? Nou, wij gaan daar wel voor ons over buigen hoe dat werkt. En hoe dat maar oké. Alright, kom maar op.
4: Zeker 16 bruggen in Nederland hebben kans om zonder waarschuwing in te storten door een mankement aan het gebruikte staal. Dat heeft Follow the Money onderzocht. Zo worden ze brosse bruggen genoemd. Nou, komt omdat er staaldraden in zitten die onder hoge spanning in het beton worden verwerkt. Nou, door een bekend defect wat waterstofverbrossing heet, hebben die staaldraden dan weer meer kans om te knappen, waardoor de brug kan instorten. De oud-studenten van de Amerikaanse Cornell Universiteit, die 7 mannen beschuldigt van groepsverkrachting, wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. De vrouw wil anoniem blijven, maar online proberen mensen erachter te komen wie ze is. Ze krijgt berichten waarin mensen dreigen haar iets aan te doen of haar het zwijgen op te leggen als ze de zaak niet intrekt. Ook de advocaat zelf wordt bedreigd. Hij is niet bang, maar heeft een duidelijke boodschap voor de bedreigers.
5: These guys are disgusting. They should stay in their mother's basement and stay out of the world.
0: Hoppa, juist.
4: Nou, er is geen woord Engels bij, toch?
0: Hey, oké, jongens, daar gaan we.
4: Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zijn hand kwijtgeraakt. Gebeurde toen een flitsgranaat explodeerde. De politie in de stad Lens had de granaat gegooid naar een groep scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. Ook in Luik in België waren vandaag weer hevige onderwijsprotesten. Daar zijn 16 mensen aangehouden.
0: Je moet voor de grappers even de beelden checken. Ik zat hier vrijdagmorgen de ochtendshow te doen met Wijnand. En toen hoorde ik een verslag. En het was een beetje van, de verwarming staat een beetje te hoog. En de druk op de lespakket is een beetje te groot en zo. Ik heb die beelden even zitten checken. Wat er in dat Bordeaux en zo aan de hand is, maar ook in Parijs, is ongekend.
4: Ja. Dat lijkt gebouwen.
0: Er lopen daar gewoon milities buiten. Dat is in fucking
1: zee. Ja, dat is echt heel heftig.
0: Het is echt niet normaal. Het lijkt wel een halve... Als je het in Nederland zou zien, dan zouden we zeggen, nou jongens, blijf allemaal binnen.
4: Vroeger zag je die protesten in de buitenwijken van Parijs, hè, de Balliers. Het zijn nu gewoon echt onderwijsprotesten.
1: En ook wel heftig dat die jongen nooit meer in de klas
0: maar hoe bedoel je onderwijsprotesten? Als in, dit is toch gewoon ongekend. Het heeft er niks meer met onderwijs te maken.
4: Nou, je ziet natuurlijk altijd... Een deel zijn natuurlijk ook echt studenten die zich zorgen maken om het onderwijs. Er zijn veel te weinig leraren. De klassen zijn er heel slecht aan toe. Maar het trekt natuurlijk ook altijd wat relvolk aan, om het zo maar te zeggen.
0: Het was heel schattig om te zien. De VRT had gewoon zo'n typische leuke, zo'n leuke progressieve jongen met een snor. Die stond daar verslag te doen. En die was heel erg aan zijn best aan het doen om te vertellen dat er niks aan de hand was. Maar die hele stad werd afgebroken achter hem. Het is wel een grappig filmpje om even te zien. Maar het is triest. Ik vind het er nog te rustig over wordt gedaan.
4: Ja, en dat is gewoon Luik, hè? Dat is gewoon vlak over de grens.
0: Precies.
4: Dus het is ook daar toegeslagen.
0: Moet wel zeggen, Luik, is wel, is altijd wel, als je Luik inrijdt, dan denk je altijd wel van, zo moeten mensen zich dus voelen die elke dag Lelystad binnenrijden.
1: Nou,
4: goedkoop denken is een beetje het beste wat je daar kan vinden.
0: Dat is niet te geloven.
4: Over oorlogsgebied gesproken. In Leiden is het een uitkaterdag voor veel mensen die vrijdag en zaterdag het Leidens Ontzet hebben gevierd. Elk jaar wordt daar de overwinning op de Spanjaarden uitgebreid gevierd. Hè. Ja, daarna moet er natuurlijk ook worden opgeruimd. Zo worden de grachten schoongevist.
6: Er liggen nog heel veel blikjes, flesjes, ook staatsgeld, bekers, niet zoveel. veel als vroeger toen we wegwerpbekers hadden, gelukkig. Een jas met daarin nog een portemonnee. Dus daar hebben we nu net 1 cent naar overgemaakt, naar het bankrekeningnummer. En wie weet kunnen we die persoon blij maken.
4: Nou, we weten niet of ze al iets gehoord hebben. Het duurt nog weken voordat die grachten in Leiden weer helemaal schoon zijn.
0: Ja, mooi man. Mooie tradities. Trachten, gewoon even schoonmaken. Geweldig toch? Doe ze goed daar. Het weer, jongen.
4: Het weer, nou ja, kijk naar buiten, wat moet ik nog zeggen?
0: Ja, niks.
4: 18 tot 22 graden en ook morgen blijft het nog
0: morgen ook?
4: Ja, zeker.
0: Heel goed, baan binnen begint een uurtje later morgen. En het is misschien even leuk om alvast...
1: Hey, even gravelbiken.
0: Ja, dat ga ik morgen
1: ja,
0: doen.
1: Ja, toch lekker.
0: Sowieso. Oké, Nel, waar staat het vast?
1: Op de A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 56 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Noorderloos 32 minuten. De A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 46 minuten. Komt door een ongeluk. U wordt via de vluchtstrook geleid. Verkeer richting Tilburg via Den Bosch over de A2 en de A65. En dan heb ik nog de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Vlijmen 20 minuten.
0: Dank u.

0: Show. Je bent erbij, 16:35, 3FM Maartenbenner. Grote dag binnen nu en een half uurtje hebben we iets bijzonders wat we gaan laten horen.
1: Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Niet alleen een lach, maar ook een traan vanmiddag. Hoe dat zit, hoor je

0: Ray Wilson uit California. Het nummer gaat letterlijk over iemand die op het laatste moment een bruiloft probeert tegen te houden. Dit nummer is ook nog eens behoorlijk persoonlijk. Het gaat over haar eerste huwelijk. Waar ze achteraf eerder mee had beter kunnen stoppen. Niet helemaal een lekkere zin, maar ze had er nooit aan moeten beginnen. Ze was namelijk pas 23. Niet normaal. Oké. Over bruiloften gesproken. Oh. Ik struggle een beetje. Ik wil best wel. Ik vind het echt wel moeilijk om een vriendin ten huwelijk te vragen. Oh, en waarom sta jij niet aan? Waarom hoor ik jou niet?
1: Ja, ik moet even zijn. Hey, dat is gek.
0: Heel gek.
1: Ja.
2: Dat is kwalitatief voor het een stuk minder.
1: Ja.
0: Het is allemaal geen idee.
1: Dat is waar.
0: Radio Sarajevo.
2: Maakt niet uit, joh.
0: Oh ja, here we go.
3: Ja, oh, ja, ja, ja.
0: Maar ik vind het nog best wel verantwoordelijkheid om die... ze luistert nu toch niet, weet ik. Maar gewoon die ring en het moment. En ik zie zulke perfecte Instagram-collaties voorbij komen.
1: Ja,
0: fotografen.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, de Anna en zo. Ja, nee, dat is allemaal wel.
3: Maakt het niet uit. Al doe je het in de derde rij van de Appie Heijn.
1: Nee, je moet echt je best doen in een kapot grote ring.
0: Net zoals Nelly, die 4 jaar geleden gevraagd is.
3: Ja.
1: We wachten duur man, trouwen.
0: Ik heb nog niet eens een kaart gehad voor de uitnodiging.
1: Nee,
0: nog
1: niet veel eens, te duur.
3: Vrijgezellenfeest,
0: veel te duur. Oké, nou, jammer. Oké. Okay.

0: De middagshow van 3FM. Je bent bij Barend en Benner. Het is eigenlijk best wel grappig om dit te laten horen. Omdat het ook iets is waar ik af en toe stiekem best wel mee bezig ben. Het ding is gewoon, ik wil iets aan jou vragen. Kijk, het leven is eindig. We weten allemaal, er is een begin en er is een einde. Maar hoe snel word je vergeten? Best wel een relevante vraag, toch?
1: Ja, de ene sneller dan de ander.
2: Dat denk ik ook.
0: Weet jij, als jij deze radiomaker hoort, wie het is?
3: Ja, het is zondag 11 mei. Het is iets meer dan 4:06. En daarmee is de winnaar van het poeltje Wanneer ik weer op de radio terug zou zijn geworden. Vee Bakkes uit Heemstede. Gefeliciteerd, je NCRV scheurkalender komt zo snel mogelijk naar je toe.
0: Wie is dit?
2: Leuk!
0: Wie is dit? Een hele indrukwekkende jongen met een indrukwekkend verhaal. En laat even weten wie het is. Ik ben wel benieuwd.

0: Mark de Hond die we net lieten horen.
1: Ja.
0: Radiomaker bij 3FM tot en met pakken bij 2006, 2007, zoiets. Nou ja, lang geleden in ieder geval. Het ding is, we gaan het zo meteen over hem hebben. En...

0: niet met hem, want Mark is overleden. Mocht je dat niet weten, in 2020. 6 jaar geleden. Maar met zijn broertje. En die gaat iets bijzonders doen vanavond, wat je moet zien. BFM.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
7: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: 5. Een mededeling uit het hart van mij. Binnen nu, in 10 minuten. Krijg je niet zo vaak, dus ga ik wel doen. Dat je het even weet, zet de auto vast stil. Eerst NMS 3 met niemand minder dan Michel Koenen. Zeker te weten. Ja, Michel zit er zeker.
5: Ja, goedemiddag. De Algemene Onderwijsbond die is blij dat je dit misschien niet meer hoort op school. Het kabinet wil namelijk vanaf 1 januari geen telefoons meer op basisscholen en middelbare scholen. Niet alleen in de klas, maar door de hele school en ook op het schoolplein. Dat wordt niet alleen een zegen voor de leraren, maar ook voor de leerlingen zelf, zegt de Algemene Onderwijsbond.
20: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om een thuis- of een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
5: Het kabinet kan scholen zo'n verbod trouwens niet verplichten, maar wel een dringend advies geven. Sommige scholen die hadden zulke regels zelf al ingevoerd. Daar zijn telefoons helemaal verboden in de hele school. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam die krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen in dezelfde situaties. Blijkt allemaal uit onderzoek van 1Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme die heeft er geen goed woord voor over.
21: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet je zeggen.
5: De hoogste baas van de uitkeringsorganisatie is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuses aangeboden. En minister Velbrief die wil de kwestie bij het UWV tot op de bodem laten uitzoeken. De chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd.
0: Middagshow 3FM, 1 minuut over 5. Een mededeling uit het hart van mij. Binnen nu, in 10 minuten. Krijg je niet zo vaak, dus ga ik wel doen. Dat je het even weet, zet de auto vast stil. Eerst NMS 3 met niemand minder dan Michel Koenen. Zeker te weten. Ja, Michel zit er zeker.
5: Ja, goedemiddag. De Algemene Onderwijsbond die is blij dat je dit misschien niet meer hoort op school. Het kabinet wil namelijk vanaf 1 januari geen telefoons meer op basisscholen en middelbare scholen. Niet alleen in de klas, maar door de hele school en ook op het schoolplein. Dat wordt niet alleen een zegen voor de leraren, maar ook voor de leerlingen zelf, zegt de Algemene Onderwijsbond.
20: Het zorgt voor meer rust in de scholen, merken we nu al. Het ministerie heeft eerder gevraagd om een thuis- of een richtlijn gegeven om te verbieden in de klas. Dat helpt. Onze leden vertellen ons ook dat het rustiger is in de klas. En veel scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
5: Het kabinet kan scholen zo'n verbod trouwens niet verplichten, maar wel een dringend advies geven. Sommige scholen die hadden zulke regels zelf al ingevoerd. Daar zijn telefoons helemaal verboden in de hele school. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam die krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen in dezelfde situaties. Blijkt allemaal uit onderzoek van 1Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme die heeft er geen goed woord voor over.
21: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet je zeggen.
5: De hoogste baas van de uitkeringsorganisatie is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuses aangeboden. En minister Velbrief die wil de kwestie bij het UWV tot op de bodem laten uitzoeken. De chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Hij noemt het een vreselijke nachtmerrie voor

0: scholen hebben al een thuis- of in de kluisregeling. Dus dan kom je binnen en je telefoon gaat de kluis in en aan het einde van de dag haal je hem eruit. Dat zorgt voor ontzettend veel rust. En ook dat er in de pauze veel meer sociale interactie is tussen de leerlingen. Dat het weer ouderwets gezellig is in de pauze.
1: Het kabinet kan scholen zo'n verbod trouwens niet verplichten, maar wel een dringend advies geven. Sommige scholen die hadden zulke regels zelf al ingevoerd. Daar zijn telefoons helemaal verboden in de hele school. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam die krijgen van het UWV meer en hogere boetes dan andere mensen in dezelfde situaties. Blijkt allemaal uit onderzoek van 1Vandaag en het AD. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme die heeft er geen goed woord voor over.
2: Dit doet me gewoon pijn om te zien dat zo'n organisatie met zulke verantwoordelijkheden richting de samenleving toe, dat daar niet alleen op de werkvloer racisme voorkomt, maar ook richting cliënten. Nou, daar ben ik echt geschokt over, moet je zeggen.
1: De hoogste baas van de uitkeringsorganisatie is geschrokken van het bericht en heeft zijn excuses aangeboden. En minister Velbrief die wil de kwestie bij het UWV tot op de bodem laten uitzoeken. De chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een ernstig ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd. Hij noemt het een vreselijke nachtmerrie voor de slachtoffers en hij leeft mee met de passagiers. Bij het ongeluk kwamen 4 Nederlanders om het leven, 40 anderen raakten gewond. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En veel mensen die kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi tegen de Belgische grens in Limburg. Want daar hebben ze een opvang met honderden dieren die ooit zijn gedumpt. Een stichting die zorgt ervoor dat de dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. Ze vangen ruim 500 dieren op en dat klinkt dan zo.
3: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. En, het is toch een lekker geluid, heerlijk.
4: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
5: Poezen en hele grote hanen en honden en paken en schapen.
6: Ja, en wat vinden jullie hiervan?
7: Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg je er ook kippenvel van.
1: Ja, echte kippen zitten trouwens ook. Veel bezoekers die doneren ook geld, zodat de stichting voor de hele beestenboel kan blijven zorgen. Krijg je nog het weer volop zon, ook wolkenvelden, maximaal 22 graden. Vannacht en morgen eerst mist, later weer zon, wolken, graad op 21.

0: aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Hi, dit is Vrouwtje.
8: Vanavond vanaf 7 uur. Kans op kaarten voor de show van Vrouwtje.
9: Tuurlijk.
8: In de Melkweg Amsterdam.
9: Wil je bij zijn?
8: 3FM. Barend en Benner.
9: Ja, kaarten zijn te winnen over exact 1 uur en 53 minuten. The Voice of the Generation. Andres komt er dan aan en die gaat trooien. Is zijn wijnen met de middagshow. En hier is

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar?

0: Ah, lekker zeg. Kijk naar buiten. Niet normaal. De perfecte timing voor deze track. Ik weet niet wie er op mijn knop ligt te rammelen, waardoor ik niks meer hoor. Maar dan maakt geen reet uit. We gaan met hetzelfde plezier door.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Even een rondje door onze hersenpannen maken. Wat is er allemaal gaande? Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we druk mee? En ik wil vandaag graag beginnen met Jammer Gezinkwam.
3: Ik heb een cadeautje voor je, Barend.
4: Oh. Kijk, dat vindt hij leuk.
3: Ja, geef maar even door. Het is voor jou, Barend.
0: Oeh.
3: Het is een kleine geitje.
0: Een kleine
3: maar
0: geitje?
3: Maar ik vind tegenwoordig is het al zo lullig met gewoon een berichtje. Ik denk, ik geef een kaartje.
4: Wat leuk.
3: Ja. Dus ik heb een kaartje voor Barend.
4: Nou, dat vind ik leuk. Een echt kaartje.
0: Hoera, je hebt je rijbewijs.
4: Hè?
3: Vandaag zou je je rijbewijs ophalen.
0: Is waar.
3: Ja.
0: Ja, is waar.
3: Want jij bent al jaren rijjaar.
4: Ja.
0: Wat geweldig. Ja. Nou, ik zou je sterker vertellen. Ik ben vanmorgen naar gemeente Amersfoort geweest.
4: Ja.
0: En ik moet ze even dankbaar melden dat ik heel erg dankbaar was voor het mailtje wat ik gisteren kreeg van Burgernet. Van meneer Van Delen, u hoort verwachting 13:20. Toen dacht ik, nee, dat kan niet, want dan zijn we bij Poont.
4: Ja.
0: Waar we vandaag een meeting hadden. En ik was om 9:15. Ik werd geholpen door een geweldig meisje. Ik weet niet wie, hoe heet ze zijn ook alweer? Ja, ik heb hem wel even gespiekt, maar ik ben het weer vergeten.
4: Oh, yes.
0: En ik heb vandaag mijn rijbewijs weer aangevraagd opnieuw. En ik was ook een beetje aan het liegen daar. Ik zei, ja, ik was hem kwijt. En, ik wilde maar niet naar de vraag komen dat ik hem al een paar jaar wel in mijn auto had liggen. Maar dat ik ook een paar jaar wist dat hij al eerder verlopen was.
4: Ja. Oh, je mag eindelijk weer gewoon legaal de weg op.
3: Het is ongelooflijk.
0: Nee. Ik maak hem pas aankomende dinsdag mag ik hem pas ophalen. Dus heel erg bedankt voor deze mededelingen aan politieomgeving.
4: Je moet hem weer terug. Je moet hem weer terug.
0: Ja,
4: weer
0: kaartje, maar onwijs bedankt. Ik heb hem weer legaal aangevraagd. Ja. En ik kan in ieder geval meedelen dat hij de komende dinsdag aankomt in politie Utrecht in omgeving. Dank jullie wel voor jullie oplettendheid in de afgelopen drie jaar. Het eerste jaar van die drie jaar ook nog vaak onder invloed.
3: Waar rijdt in een groene Skoda?
0: Ja, in een hele groene Skoda. Ja. Dus, ongelooflijk. Nee, heel erg leuk. Dank je wel. En nee, zeer attentvol dat je dat even doet.
4: Ja, dat vind ik ook.
0: Lief. Nel, wat heb jij?
4: Dus moet ik even schakelen.
0: Ja.
4: We gaan zo meteen bellen met Michel de Hond. Ja. Hij is de broer van Mark de Hond.
0: Mm.
4: En die heeft een documentaire gemaakt op Net5. Vooral als ik er niet meer ben. En als ik er zelf aan denk, dan grijpt het me echt bij de strot. Maar je kan komen te overlijden terwijl je hele jonge kinderen hebt.
0: Ja.
4: En dat denk ik ook wel eens aan bij Oma. Dat ik denk, jeetje minder bij mijn eigen dochtertje van 2.
0: Ja.
4: Ja, als ik nu kom te overlijden, dan weet zij helemaal niet meer wie ik ben. Of
3: ze krijgen alleen maar beelden te zien van hier uit de studio. Nou, daar word je niet trots op.
4: Nee, daar word je niet trots op. En ik heb het zelf ook wel met mijn eigen moeder. Dat ik soms wel denk, was er maar een filmpje of zo even dat ze eventjes nog iets vertelde voor nu. Mm. Over dat gevoel en die gedachte, daar heeft hij een documentaire over gemaakt. Gaan we zo meteen over bellen.
0: Michel de Hond, voor de duidelijkheid, de broer van Mark de Hond, ex-3FM-DJ, internetondernemer, zoals je dat in die tijd hoorde, theatermaker en zoon van opiniepeiler Mark de Hond.
4: Maurice de Hond.
0: Oh, sorry. Ja.
4: Ja.
0: Maurice, Mark, Michel, de grote M-show.
4: Ze zaten lekker in de emmen.
0: Precies, zo is het. Even het volgende. Ja, we zouden Maurice de Hond ook kunnen vragen naar. Zou je dit aandurven?
3: Wat?
0: Maurice de Hond, gewoon dat vragen.
4: Even opinie?
0: Is Barend en Benner nog een weg te denken programma in de Nederlandse historie van de radio?
3: Nou, daar hoef je geen.
0: Maar
3: klinkt als een populistisch polletje.
0: Is een populistisch, maar het is helemaal niet waar, want we bestaan vandaag 4 jaar. Gefeliciteerd met jezelf, jongens.

had Barend de Benner en Eddie Keur in de middag gegeten. Had er nu een pop buiten gestaan. 18 foodtrucks. 85 liter champagne. Directie MBO had er gestaan. Ja. Wij vieren het niet eens. Nee. Maar we zijn dankbaar dat jij er bent. Ja, en zo is het. Samen lopen we op een droom. Dat zeg ik. Alleen dan op zijn kaars.

0: Barend en Benner. We hebben Michel de Hond aan de lijn, aan de telefoon. Vanavond is op Net 5 de documentaire voor Als ik het niet meer ben te zien. En ook nog lang daarna op kijk.nl. Daarin gaat Michel terug naar het verhaal van zijn moeder, die hij verloor toen hij 1 jaar oud was. En hij is ook de broer van Mark, die je misschien nog wel kent als 3FM-DJ.
1: Mark is in 2020 overleden. En zijn kinderen waren 1 en 3 toen hij overleed. En hij wist natuurlijk al een tijdje dat dat eraan zat te komen. En toen Mark 3 was en ik 1, is onze moeder overleden aan kanker.
2: Ach,
1: dus wij hebben eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Precies zoals Mark. Wij schelen evenveel als zijn kinderen met elkaar scheelden. Toen het moment dat hij te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, dat zei mijn vader, was op de week eigenlijk precies hetzelfde als onze moeder. En de kinderen waren dezelfde leeftijd. Mm-hmm. Dus toen hij een keer aan een bloedtransfusie in het ziekenhuis zat, ben ik bij hem langs gegaan. En toen hebben we een keer gezeten en gezegd, helaas zijn wij ervaringsdeskundigen in wat jouw kinderen gaan meemaken. Dus laten we eens kletsen, wat hebben wij van mama gemist, zodat wij misschien dat wel voor hun voor elkaar konden krijgen.
3: Ja. Oh, wat mooi zeg. Wat
0: mooi man.
1: En toen kwamen we tot de conclusie dat wat wij heel jammer vonden is, ik bedoel, mijn moeder is overleden in 1980, dus dat was echt wel een andere tijd dan nu, met telefoons en foto's en filmpjes. Maar eigenlijk de kans om haar te leren kennen, dat zij gewoon zelf ons haar verhaal vertelt.
2: Ja.
1: Dat je ziet hoe er mimiek is, hoe ze praat. En toen we daarop kwamen, toen was eigenlijk het idee voor Mark van, waarom laat je niet op beeld interviewen over je leven? En hij had nog wat theatershows staan. Toen zei hij, wat als ik nou BN'ers vraag om mij in mijn theatershow te interviewen over een deel van mijn leven, en dat laat ik professioneel filmen voor mijn kinderen.
3: Ja, mooi.
1: En ik denk 3 dagen nadat hij overleden was, dacht ik in 1 keer, waarom bestaat dit niet? Ach, ik begin wel een stichting. Stichting Komma, want ik wil geen punt achter iemands leven zetten, maar een komma.
2: Ja.
3: Mooi.
1: En het idee was, er gaat een cameraman en een interviewer bij een ongeneeslijk zieke ouder. Je moet minimaal 1 kind van 18 jaar of jonger hebben.
3: Ja.
1: Je gaat op de bank zitten, camera gaat aan. En de eerste vraag is, waar ben je geboren? Zo. En we gaan gewoon je hele leven door. En aan het eind is de vraag, wat wil je je kinderen meegeven? En we zijn nu bijna, gaan we ons 2000ste portret maken in 5,5 jaar.
2: Zo. Hoe is het voor jou om dat te doen? Want ik kan me ook voorstellen, niet alleen het verdriet van je broer, maar dat je ook weer helemaal teruggaat naar, naar je kindertijd, naar wat jij gemist hebt. Kan je dat handelen? Komt het dan weer opeens heel dichtbij?
1: Bij het begin heb ik wel portretten gemaakt, toen ik echt net begon. Nu niet. Ik ben nu echt de bestuurder. Dus ik zorg dat iedereen aangestuurd wordt, dat de financiën op orde zijn. Bij alles, elk aspect denk ik mee over dingen, maar ik ga niet meer portretten maken. Want daar hebben we gewoon goede vrijwilligers voor en interviewers.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk, dat heb ik nooit gehad. Dus als ik portretten maakte ook, ging ik het niet weer spiegelen. Wat voor mij heel erg is, en dan gaan we toch terug op de documentaire van vanavond. Want mooi bruggetje daarheen.
3: Ja, heel goed, top.
1: In december bestonden we 5 jaar. En wat we toen zelf hebben gedaan met de regisseuse die bij ons werkt en vrijwillige cameramensen, hebben eigenlijk het verhaal in beeld gebracht van mij. Dus ik ga met mijn vader in gesprek. Mijn vader is niet iemand die over emoties praat. Dus we hebben het eigenlijk nooit over mijn moeder of over vroeger gehad of over Mark's dood.
3: Maurice de Hond, hè?
4: Ja, voor de duidelijkheid. Ja. Voor de duidelijkheid.
1: Ja. Dus ik ga met mijn vader in gesprek en eigenlijk meer op zoek naar wat antwoorden over het verleden. We hebben een moeder, Christa, die op dat moment wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Met een heel jong dochtertje en haar man die we volgen, die eigenlijk vertelt wat voor haar het belang is om iets na te laten. En helaas is ze ook een paar maanden na de opnames overleden.
3: Wat is goed om jezelf te beseffen voordat je dit gaat kijken?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat het leven is voor iedereen eindig.
2: Ja.
1: En voor sommigen helaas veel te vroeg. En dan ook nog eens met kleine kinderen. En dat is niet wat je voorstelde toen jij toen je ouder werd.
4: Nee.
1: Maar dat er ook heel veel kracht uit die tijd te halen is. En dat jij zelf kan bepalen wat je achterlaat.
4: Ja.
1: En wat ik ook heel veel hoor van de ouders die wij geportretteerd hebben, die zeggen eigenlijk vaak, los van de kanker bijvoorbeeld, gun ik iedereen deze periode. Want ik ben nog nooit zo puur geweest en zo oprecht met mensen.
3: Ja.
1: Er was een moeder die zei tegen mij, geef jij jouw kinderen een knuffel? Dan zeg ik, heel vaak. Zegt ze, nee, jij hebt nog nooit jouw kind een knuffel gegeven. Ze zegt, ik weet nu wat een knuffel geven is. Maar dat weet jij niet. En zodra je echt een knuffel aan iemand kan geven, dat is zoveel rijkdom.
3: Ja.
1: En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, ja, dat proberen wij over te dragen met de documentaire. En belangrijk is ook, als er luisteraars zijn die iemand kennen die helaas in deze situatie zitten, dat ze weten dat ze hun kind moeten achterlaten, ga naar stichtingkomma.nl. We doen het geheel kosteloos. Maar wat wij hiermee willen bereiken en waarom die ook op tv komt, als wij één ouder kunnen bereiken die nog niet van ons gehoord had en het verhaal gaat niet verloren, daar doen we het voor. Dus ken je iemand die in een situatie zit, wijs hem op stichtingkomma.nl. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
3: Dankjewel jongen, thanks. En we gaan hem checken. Dankjewel voor nu.
1: Jullie ook bedankt.
3: Kijk, dat is hoe je Barend en Menne kent. Het radioprogramma met een lach en in dit geval een traan, maar ook weer iets waardevols.
2: Zo.
3: En iets wat je eruit kan halen. Stichting Komma, weet je, nooit over nagedacht. Hè, Mel?
2: Nee, echt heel mooi.
3: Ja.
2: Ja, en tragisch ook. Pah.
3: Doet je veel, hè, zie ik, hè?
2: Ja, vind ik zo triest. Ja. Ja, dat is het leven.
3: Het leven. Ja. En we zijn er, vandaag.
2: Ja.
3: Zo simpel is het ook.
2: Trek mijn superstring aan.
3: Zo is het, had je al volgens mij, hè? Seks is hier.

0: vraagje. Hoe wordt in Nederland de Senaat genoemd die bestaat uit 75 leden?
1: Mm.
0: Ik hoor je denken dat is de Tweede Slaapkamer. Nee, dat is het niet. Hoe wordt in Nederland de Senaat genoemd die bestaat uit 75 leden? Laat het even weten. En beloon jezelf gelijk met een lekker prijzenkastje.
1: Uit hoeveel bestaat die ander dan? Of maakt het niet, dat dus niet?
2: 150?
0: Wat?
2: Die ander is 150.
0: 150, ja. Ah. 150 stukjes.
2: Dat is toch wel nel. Dat zijn echt, dan moet je zelfs leren.
1: Nee, dat zijn echt van die maatschappijvragen.
2: Ja, maatschappijleer leer je dat.
0: Ja,
1: ja, was niet aan het
0: opletten. Ja, het verliest allemaal wel een beetje zijn relevantie natuurlijk, weet je.
1: Ja.
0: Dat is het toch, ja. Ja, nee, laten we eerlijk zijn.
1: Wat bedoel je?
0: Ja.
1: Hoeveel, de hoeveelheden?
0: Nee, gewoon dat hele gedoe, weet je wel. Het is links, rechts, onder, echt, boven, midden. Ja. Zitten altijd dezelfde lui, gebeurt uiteindelijk niks. Ja, toch? Ik word er een beetje simplistisch van.
1: We hebben wel morgen een leuke vraag in ons populistische polletje daarover.
0: Zo,
1: toch?
0: Sterker nog,
1: maar
0: een
1: eerst,
0: hele goeie.
1: Ja, eerst antwoord op de vraag, hoe wordt in Nederland de Senaat genoemd? Die bestaat uit 75 leden.
0: Mooi.
1: Stuur het naar de NPO Luister-app.
0: Mooi, je begint echt een dragende speler te worden. Zo mooi. Ja? Echt een nummer 6. Eigenlijk, oké, 1 minuut over half. Laat even weten.
3: NOS op 3.
0: Kijk eens even, die gozer ook alweer. Hoe heet die gozer nou?
4: Hi Nel, zeg het eens.
1: Michel Koenen.
0: Michel Koenen.
4: Hi, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent, man. NOS 3.
4: Opnieuw staan er meer bedrijven op een wachtlijst voor een zware stroomaansluiting. Het zijn er nu al ruim 15.000, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Collega Rob van de Klimaatredactie legt uit hoe dat kan.
5: Als je het heel simpel uitlegt, is er gewoon meer vraag naar extra ruimte op het net dan er aanbod bijkomt. Er is genoeg stroom, maar we krijgen het niet van A naar B. Nou, aan de andere kant wordt er heel erg gewerkt aan het uitbouwen van het net om het slimmer te gebruiken. Maar eigenlijk de afgelopen jaren kunnen die ontwikkelingen gewoon de extra vraag niet bijbenen.
4: Ja, dat is ook wel goed nieuws hoor, want de wachtlijsten die vlakken wel iets af.
0: Doen jullie bij Rob ook wel eens checks op de Klimaatredactie?
4: Bij Rob zelf? Of
0: nee, maar even checken. Gewoon, nee, of de verwarming aanstaat bijvoorbeeld.
4: Nou, we zitten allemaal op één grote redactie. Dus,
2: Je moet je zeggen, hier hebben ze
0: een
2: flink hoog staan hoor.
0: Nee, weet je hoe dat komt? Ik ga je vertellen waar dat komt. Wij zitten met van die ramen die het heel warm maken.
4: Oh, vandaag volop zon, weet je.
0: Volle bak zon erop.
4: Effect, hè?
0: Dat is lekker.
4: Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken, die moet 14 maanden de cel in. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en de dochter. En hij mag Rotterdam niet meer in, waar ze wonen. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. Een bijzondere diskwalificatie in de halve finale van een ATP-tennistoernooi in China. De Rus Medvedev die vliegt eruit omdat hij een bal in het gezicht van iemand in het publiek sloeg.
1: Oh.
4: De toeschouwer die kreeg hem in zijn oog, zeiden commentatoren.
6: Oh, I hope he's okay, the gentleman. Still got his head down.
7: It's obviously caught him straight in that left eye of his.
4: Het was dus een rake bal in het linker oog. Hoe het met de toeschouwer gaat, dat weten we niet.
1: Mijn bal gaat ook wel eens soms een hele andere kant op dan waar ik hem heen bedoelde.
4: Hij mikte vast niet specifiek op deze man, maar er ging een bal van Djokovic ging tegen de rand. Het ontmepte die.
2: Oh, echt uit kwaaiigheid.
4: Echt uit boosheid, inderdaad. Dus hij sloeg geen racket kapot. Hij ramde die bal gewoon in het publiek. Nou, hopen dat het met die man een beetje oké gaat.
0: Jeetje, je kan me een tijdje pijn doen, jongen. Zo'n ding in je oog, jongen. Ik voel het helemaal.
4: Nee, vorige week was nog in het nieuws dat die padelballen, dat die zoveel oogschade voor.
0: Ja, echt. Ja, dat gaat er maar door.
4: Tennisballen.
0: Nou, even wat luchters hoor, om bij te komen.
4: Nou, 7 restaurants zijn erbij gekomen met een Michelinster.
0: Juist.
4: Restaurants die doen tegenwoordig moeite om nieuwe klandizie aan te boren. Zo hoef je niet meer helemaal opgelaten je te voelen als je in een gewone kleding gewoon daar gaat zitten eten, zegt deze culinaire recensent.
8: Dus waar voorheen heel veel gangen werden geserveerd, er wit linnen op tafel lag, een enorme brigade aan bediening achter je stond, is dat allemaal wat ingeperkt. Dus wat minder poeha en wat meer laagdrempelig, zodat mensen zich meteen op hun gemak voelen eigenlijk als ze binnenkomen.
0: Nou, vind ik echt een ongekend goede ontwikkeling.
1: Nee,
0: kijk,
1: ik vind het echt zo boring.
0: Oh, nou ja, ik vind gewoon dat hele lange zitten, 7 gangen, duurt me echt te lang.
1: Ja, maar dat heb je nog steeds. Je kan het nu alleen gewoon in je kloffie doen.
2: Nou, maar even serieus.
0: Ja, dat vind ik ook niet goed.
2: Ik heb ooit een keer gehad, toen was ik jelmetje van 20, dat is 24 jaar geleden.
1: Zo.
2: Ja. Oh, nee, ik was nog jonger en toen zat ik in een Belgisch restaurant.
0: Ja.
2: En dan ging de hele avond stond er 1 ober bij je tafel.
1: Ja, niet
2: en die bleef daar staan.
4: Ja. Je voelt maar verplicht om, doe nog maar een spaarrood dan.
2: Ja, dat is ongemakkelijk.
1: Ja, oké, maar het is wel leuk om je beste pak aan te trekken.
0: Ja, vind ik ook.
2: Nou, maar hoeft er niet. Kan ook lekker hier overal. Je betaalt toch lekker.
0: Ik vind bepaalde tenten zit je gewoon. Dat vind ik ook. Die hegemonie moet niet doorbroken worden. Je moet er gewoon normaal maar gewoon
1: binnenkomen. Ja, en dan ga je samen met je partner. Niet het gauw hoor van die. En dan denkt hij weer woei. En dan wordt het woei.
2: Dan moet je dat ook met vliegen doen.
0: Wat?
2: Als je het vliegtuig instapt. Ja, zie je mensen allemaal in trainingspakken?
0: Ja, maar dat is dan normaal. Ik ga je comfort zitten.
2: Deze vroeger ook niet. Vroeger deed je netjes een pak aan als je ging vliegen.
0: Nee, maar ik ben het eens met Nel. Als je gewoon goed gaat eten, kom je dan niet in je fucking PME Legend broek kom je daar binnen. Dat doe je. Hey, dat is gewoon niet te doen.
2: Wat is dit nou weer voor?
0: Wat, ja, dat vind
2: je
0: ik gewoon.
2: Je betaalt toch?
0: Ja, wat?
2: Dan kan je toch ook...
0: Je betaalt.
2: Mag je toch lekker in je koffie?
1: Ja, maar
2: het
1: is de whole package.
0: Ja, gewoon precies.
1: Een leuke avondje.
2: Wat een onzin.
0: Ja, nee, maar
2: ik
0: goed.
2: Ga gewoon naar een snackbar.
0: Ik snap het met jouw kledingkast. Michel, kom, we gaan even gas opgooien. Ja,
4: buiten nog zon hoor, wolkenvelden ook. 22 graden vannacht, morgen mist, daarna weer zon, wolkenvelden. En dan gaat het 21 nog altijd omhoog hoor.
0: Thanks, en loopt hartstikke goed. Nou, waar staat het vast?
1: Ja, het is drukker dan normaal. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De langste file is de A7 Den Oever, Heerenveen voor Kornwerk de Zand, 41 minuten. De A7 Heerenveen Den Oever voor Breesanddijk, 66 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Woerden, 53 minuten. De A27 Almere Gorkum voor Hagen zijn 71 minuten. En deze is al echt heel lang, sorry. De A35 Almelo Enschede voor Borne West, 97 minuten.

0: Brigitte.
1: Ja?
0: Is het Brigitte of Brigitte?
1: Brigitte.
0: Hoe?
1: Brigitte.
0: Ah, dat vind ik leuk. Ik heb vandaag de hele nog geen Brigitte gesproken. Dus dat vind ik wel heel leuk, weet je, dat het dan toch nog gebeurt vandaag. Hey, ben jij er klaar voor?
1: Nou, ja, een beetje.
0: Oké, je bent de allereerste kandidaat van volgende vraag van deze week. En we spelen met jou over 2 minuten 50 hoor je al dus.

0: Het winkel in Noord-Holland is even zonder werk. Stel je nou voor dat iemand aanslaat uit jouw stemgeluid en denkt, nou, wat een ongelofelijke frisse verschijning. Alleen op het geluid al. Welke sector moet dan bellen? Waar zoek je werk in? Of denk je, nou, tief lekker op, ik blijf lekker om mijn reet zitten, vind ik heerlijk.
1: Nee, ik blijf niet om mijn reet zitten. Okay. Naar binnendienst, verkoop en telefonisch verkoop.
0: Dus. Nou, doe eens even gewoon hoe jij een telefoon op zou nemen voor dit radioprogramma. Kom eens even op.
1: Ja. Jezus, Mina, dan moet ik even nu snel zo ouders
2: Ik bel wel even op.
0: Je bent een binder, je bent van de binder. Je moet een baard en ben een boombox aan ons verkopen.
3: Oh, daar gaan we.
0: Ja, daar gaat hij al hoor. Nou, oké.
1: Nou, goedemiddag. Baan de Benne, zegt u het maar. Waar kunnen we u mee helpen? Heeft u nog een leuk nummertje om te draaien?
0: Nou, hier, kijk eens even. Dit is toch geweldig.
3: Goedendag, je spreekt met Jelmer. Ik heb net geluisterd. Vond die Barend. Wat is dat toch een verschrikkelijk rechts irritant klotemannetje.
0: Misselijkmakend.
3: Misselijkmakend.
1: Extreem. Ja, groot gelijk.
4: Volgende vraag.
0: Nou, heel goed. Ook weer zo'n kandidaat waarvan je denkt, oké, die mag van mij ronde 1 eruit vliegen met volgende vraag.
1: Nee,
0: ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoor allemaal geluiden. Maar geen reet uit. Volgende vraag. Spelen wij met onze Brigitte. En Jelmer legt het uit in 2 duidelijke zinnen.
3: Bij de eerste vraag heeft Brigitte als antwoord volgende vraag. Ja. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Are you ready?
1: Yes.
2: Hoe wordt in Nederland de Senaat genoemd die bestaat uit 75 leden?
1: Volgende vraag.
2: Wat heb je gewonnen als je een EK wint?
1: Eerste Kamer.
2: Welke Nederlandse filmprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival?
1: Europese kampioens.
2: Wat voor dier is Flipper uit de gelijknamige serie en film?
1: De gouden kalf.
2: Wat is de overtreffende trap van fijn? Fijn, fijner?
1: Flipper.
3: Nee!
0: Wat was dit goed?
2: Wat voor dier is Flipper?
0: Wat?
1: En ik dacht nog, die met die gouden kalf dacht ik nog, oh, dat wordt natuurlijk een beest. Ja. Maar dat zie je maar.
0: Maar zo zie je maar. Zo zie je maar, zo zie je maar. Oké, nou, we hebben uiteindelijk een einduitslag. En die kunnen we categoriseren op best wel aardig oplopen van de week. Dat is lekker. Ik bedoel, 2 minuten geleden had je nog niks.
1: Nee, dat is waar.
0: En dan nog een vraag. Als we jou zeg maar gewoon even eigenaar maken van dit radioprogramma. En dat hoeven we niet te doen, als telefonisten hebben we net gehoord. Nee, geintje hoor. Wat zeg jij nou? Zeg jij nou, Barend, start lekker Drake in met One Dance? Of doe de nieuwe van Bente, Parachute?
1: Dan die nieuwe van Bente.
0: Ja, dat is lekker. Ach, gewoon het gevoel je alsof je...
1: Oh, maar draai ook nog. De nieuwe van Teddy.
0: Die
1: wil ik ook.
0: De nieuwe van Teddy?
3: Ah, die komt ook nog.
0: Teddy Swims. Nee, nieuwe van Teddy Swims. Ja, die is hartstikke goed. Die moet zijn B-diploma nog halen. Dat duurt nog even voordat hij aan is. Maar komt goed. Oké, nou eerst even het gevoel alsof je uit een vliegtuig springt. Vol de nieuwe week.
1: Heb ik gedaan, heerlijk.

absolute koningin als het gaat om Nederlandse topvrouwen in de Nederlandse muziek. En een andere topvrouw in de Nederlandse muziek gooi je vanavond vanaf 9 uur te gast als co-host bij 3 voor

0: leuk uurtje. Kan niet anders zeggen. We hebben zometeen voor de maandag ethisch tijd gaat eraan komen. Nee, ik ga je maken.
1: Nou, rustig aan, hè.
0: Dat zal ik zeker doen, want we hebben een vrouw te gast. Julia van Gelder, daar kijk ik echt wel naar uit. Die vindt een beetje niet zulke goede dingen van mij.
2: Een mannelijke radio-dj die niet kan stoppen met het onderbreken van zijn vrouwelijke collega en New York Fashion Week vandaag in Tattletales. Hij staat nu online op YouTube en Spotify.
0: Oké, mannelijke collega die je vrouw niet... Nou oké, ik onderbreek jou te vaak.
1: Ja, dit gehoord.
0: Ik had het gehoord. Ik kreeg het van mijn liefstallige vrouw, van Hanna.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, nou lachen man, laat haar even langskomen. Is een grote TikTokster. Nou ja...
3: Ja, je zeker
1: dat vond ik
3: zeker
1: alleen al heel erg leuk. Dat jij zei van, hé, hey, ja, kom eens even langs.
0: Professioneel feminist, jepper, jouw politieke bestie, criminoloog.
1: Maar, en ik ben nu heel benieuwd. Ga je nou heel erg bewust de hele tijd haar laten uitpraten? Of wat, hoe?
0: We gaan zo meteen wel zien hoe de energie is. Okay. En hoe de vibe is. Maar leuk, in ieder geval leuk. Sinds het is 6:30 vanavond. Julia.
4: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker. Download de NPO Luister app. Of ga naar 3FM.nl.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot op 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
12: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: 3FM. Middagshow, Barend en Benner. Dit is hartstikke leuk wat we gaan krijgen. Edi's tijd binnen nu in 10 minuten. En Julia is de gast. Hoe en wat hoor je zo meteen? Eerst NOS op 3 met die man minder dan Michel Koen.
21: Goedenavond. Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten.
22: NOS op 3.
21: En dat zonder dat er van tevoren signalen zijn zoals scheuren in het wegdek. Dat heeft Follow the Money allemaal ontdekt. Het gaat bijvoorbeeld om een viaduct op de A9 bij Uitgeest en een spoorwegviaduct bij Amersfoort. Het probleem? Het staal dat is gebruikt bij de bouw.
23: In die bruggen zit voorspanstaal. Dat is een bepaald staal dat onder hoogspanning zeg maar, in de brug wordt aangebracht, in het beton van de brug. En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden.
21: En als er te veel staaldraden knappen, dan kan de brug instorten. Het ministerie kent de problemen en heeft maatregelen genomen. Maar, zegt Follow the Money, die zijn er niet of nauwelijks uitgevoerd. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor alle bruggen in Nederland en zegt dat alle onderzochte bruggen veilig genoeg zijn om overheen te rijden. In Frankrijk is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een onderwijsprotest. Hij verloor zijn hand toen een flitsgranaat ontplofte. Die was door de politie gegooid nadat scholieren stenen en vuurwerk naar agenten hadden gegooid. De protesten tegen problemen in het onderwijs duren al een week en zijn ook overgewaaid naar België. In Luik, vlak over de grens bij Maastricht, is het vandaag ook onrustig, zegt deze VRT-verslaggever.
24: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het Opera-gebouw. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken.
21: De politie in Luik heeft 16 scholieren aangehouden. In Noorwegen wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het is een tijdelijk verbod om in de tussen te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor die gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Het kabinet wil dat regels voor telefoons vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering ligt, verdwijnen ze ook van het schoolplein en uit de aula. Op sommige scholen zijn telefoons al verboden. Op deze middelbare school in Brielen in Zeeland geldt al een jaar zo'n verbod. En deze leerling legt het even uit voor je.
25: Als je binnenloopt en je hebt je telefoon in je zak, staat meestal conciërge en zegt tegen je: stop hem in je kluisje of nemen we hem mee. En als je hem niet wilt geven, moet je mee naar de leerlingenloket. Dus beter voor je in je kluisje stoppen. Dat moet meestal gewoon zo.
21: Maar het is wel een beetje onhandig, vindt hij.
25: Ik vind het eigenlijk gewoon niet leuk, want je weet niet in welke klas je zit. En je moet de hele tijd je laptop gaan pakken en kijken waar het is.
21: Het weer nog, de zon schijnt nog even. Ook wolkenvelden, maximaal 22 graden. Vannacht en morgen vroeg eerst mist, later weer zon. Wolken gaan tot 21.
0: Middagshow 3FM met het verkeer at the moment. We gaan ervoor. We hebben de A4, het is hartstikke druk by the way. Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 26, A7, Den Hoeve-Heerenveen.
21: Heen te rijden. In Frankrijk is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een onderwijsprotest. Hij verloor zijn hand toen een flitsgranaat ontplofte. Die was door de politie gegooid nadat scholieren stenen en vuurwerk naar agenten hadden gegooid. De protesten tegen problemen in het onderwijs duren al een week en zijn ook overgewaaid naar België. In Luik, vlak over de grens bij Maastricht, is het vandaag ook onrustig, zegt deze VRT-verslaggever.
24: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het Opera-gebouw. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken.
21: De politie in Luik heeft 16 scholieren aangehouden. In Noorwegen wil de regering camerabrillen verbieden in bijvoorbeeld parken en winkelcentra. Het is een tijdelijk verbod om in de tussen te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor die gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Het kabinet wil dat regels voor telefoons vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering

0: Russen te onderzoeken hoe ze permanente regels kunnen maken voor die gluurbrillen van bijvoorbeeld Meta. Het kabinet wil dat regels voor telefoons vanaf 1 januari strenger worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als het aan de regering ligt, verdwijnen ze ook van het schoolplein en uit de aula. Op sommige scholen zijn telefoons al verboden. Op deze middelbare school in Brielen in Zeeland geldt al een jaar zo'n verbod. En deze leerling legt het even uit voor je.
1: Als je binnenloopt en je hebt je telefoon in je zak, staat meestal conciërge en zegt tegen je: stop hem in je kluisje of nemen we hem mee. En als je hem niet wilt geven, moet je mee naar de leerlingenloket. Dus beter voor je in je kluisje stoppen. Dat moet meestal gewoon zo.
0: Maar het is wel een beetje onhandig, vindt hij.
1: Ik vind het eigenlijk gewoon niet leuk, want je weet in welk klas je zit. En je moet de hele tijd je laptop gaan pakken en kijken waar het is.
0: Het weer nog, de zon schijnt nog even. Ook wolkenvelden, maximaal 22 graden. Vannacht en morgen vroeg eerst mist, later weer zon. Wolken gaan met 21.
2: Middagshow 3FM met het verkeer at the moment. We gaan ervoor. We hebben de A4, het is hartstikke druk by the way. Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 26, A7 Den Hoeve-Heerenveen. Voor Kormeer de Zat 25, de A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden.

0: 35 minuten. 3FM.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Hi, dit is Fruikje.
10: Vanavond vanaf 7 uur.

0: Vistik was heel erg populair.
1: Met je jas aan naar bed?
0: Weet ik veel. Oh. Wij hebben vandaag bij Pound op de redactie. Hebben wij gewoon met Dominique Wezy hebben wij naar de Schatkamer liggen kijken.
1: Oh, mooi. Een heel oud programma uit de jaren 80.
0: Nee. De Schatkamer is het. Onderbreek ik je alweer. Maar goed, ja, als de feiten niet zo zijn, dan moet het wel.
2: Ik hoop dat jullie wel even luisteren hoe vaak Nelly jou onderbreekt.
0: Niet normaal.
2: Dat hoop ik wel eens.
0: Maar we gaan even naar de Schatkamer is het archief van Beeld en Geluid. Dus daar kun je alles checken. En dan hadden we het programma van Harry Vermegen en Henk Spaan. Die gingen even de kabinetscrisis opnemen op het strand in Zandvoort. Met alle vrouwen die daar in alle vrijheid lagen.
1: Helemaal topless.
0: Allemaal topless. En nergens moeite mee hadden. En het vrijgevochten.
1: Nou, je moet bedenken dat je dus nu topless op het strand legt. En dat dan iemand met een microfoon naar je toe komt. En een interview afnemer neemt over de Eerste of Tweede Kamer. En dat jij gewoon heel rustig antwoordt. En daarna zegt goedendag.
2: Nou, sterker nog, vraag. Kun je eventjes omdraaien? Dit praat zo ongemakkelijk terwijl je op de buik ligt.
1: Ja.
2: En dan gewoon gaat zitten. Ja. Prachtig.
1: Heerlijk.
0: We hebben dit land met z'n allen kapot gemaakt.
1: Nou,
0: en die reden gaan we terug naar de jaren 80. Om even na te denken hoe we ook weer zaten in die mooie, goede oude tijd. En dat doen we middels twee trackies. Ik heb een minuutje A en die klinkt vandaag als volgt.
3: Menu A.
0: In excess, nieuw sensation, want de nieuwe week is weer een nieuwe sensatie. We gaan ervoor. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dit is Nel met haar. Minuutje B.
3: Menu B.
0: Jou, als je nu zegt dat je de poll al online hebt, dan ben je echt de grote.
2: Jazeker.
0: Oké. Nee, dat is echt, dan zouden we echt goed zijn.
2: Ja,
0: dat
2: zijn we echt veel.
0: Dan zijn we echt heel goed. Oké, ik wacht even tot jou.
1: Dus David Bowie met One Modern Love.
0: Ja.
1: Gitaarwerk van Steve Ray Vaughan.
0: Zo'n avant-garde ding.
1: Hey, gewoon lekker. Met de B van de beste gitaristen ter wereld.
0: Ja, echt. Avant-garde.
1: Avant-garde.
0: Avant-garde. Waar baal ik dan weer van Michiel Kramer?
1: Dat zeg je nou, net of iemand dit gaat volgen.
0: Krijg je dat boek van Michiel Kramer, zit er niet een persoonlijk nootje erbij?
1: Ja, toch.
0: Nou, oké, jongens, menu A of menu B. Je kunt kiezen, dit is in excess.

0: NZ met dubbel D. Ja, het is de middagshow baan in binnen. Een hele grote generatie komt eraan met belangst. Ja. Ik zag het afgelopen weekend weer in het programma van Andy en Melissa. Die moest dan een paardrijden leraar afzeggen. Nou, ja, totale paniek bij die meiden.
1: Ik had het dus vanochtend. Wij werden dus op. Ja, ik heb dat dus ook met als ik naar de kinderopvang moet bellen. Wij werden dus met z'n drie om 9:30 wakker. Dan moet het kind te lang op de opvang zijn.
0: Werden jullie met z'n drie om 9:30 wakker?
1: Om 9:30? Ja,
0: ik werd vanmorgen om 6:30 wakker. Nee, om 6:30 al voor het eerst. En ik heb ik werd een paar keer weer opnieuw wakker tot en met 7:15 dat we er echt uit moesten. En ik heb wel 18 keer met de gedachte gespeeld.
1: Ja.
0: Ik ga me vandaag,
2: dit is de voice.
0: Ik ga me vandaag zien.
1: Nee.
0: Maar toen dacht ik van, Julia, kom vanavond. Dat kan niet, want dan moet ik er wel zijn. Anders viel ik niet op. Ik heb
1: ouderzijd. Ik ben blij dat je toch gekomen bent.
0: Nee, maar ik heb af en toe van die mist. Dan word ik 's ochtends wakker. En dan ben ik 's morgens wat depressiever.
1: Ja, oh ja.
0: Dan dat ik zeg maar, dat heb ik eigenlijk sinds dat ik nuchter ben.
1: Maar ga je misschien met negatieve gedachten slapen? Want ik heb altijd met de gedachte dat ik ga slapen, zo word ik ook wakker.
0: Ja. Klinkt als een gesprek die we voeren om de tijd. Het laatste wat ik gisteravond zag voordat ik in slaap viel.
1: Was mijn hoofd.
0: Nee. Dat was mijn banksaldo, dus plus een 31 miljoen.
1: Oh, nou mag je toch wel iets opgewekter wakker worden.
0: Nou, doen we dat morgen. Winnaar, winnaar. Ja, kom op, hé. En we nou een winnaar aan de telefoon.
3: Eindelijk.
0: Doe eens even normaal. Hallo, met wie?
4: Ja, Rise and Shine, bitches.
0: Hey, Rise and Shine. Lars. Met wie hebben wij het genoegen? Lars.
4: Juist hem.
1: Hey.
0: Is dit onze vaste luisteraar, Lars?
4: Ja, zeker.
0: Oh, wat een kampioen. Wat een kampioen. Lars, op tempo, want ik was al in die plaat, man. Ik heb mijn hele audience ziet al aan de radio gekluisterd. Ter jij een keer oppakt. Maar goed, je bent er gelukkig. Lars, wat hebben we topshow vandaag, hè? Eerlijk, hè?
4: Altijd. Leuk dat je afgelopen vrijdag ook even met Wijnand nog er was.
0: Ja, ik ben ook vrijdag met Wijnand. Och, ja, het is niet normaal, weet je. Dat 5 dagen werken valt me wel heel zwaar, moet ik zeggen. Maar het is wel echt heerlijk dat het om 15:15
1: is. Oh, dat het daardoor komen die depressieve gedachten in nog.
0: Ik heb die dag extra werken. Ja. Dat ik in één keer die druk voel, weet je wel.
1: Ja, precies. Net toch dat Wijnand die dag. Die dag.
0: Ja, Wijnand heeft dat effect op mensen, waar je zegt. Ja, ja. Het is Wijnand. Wij overschatten Wijnand. Ja. Wijnand is Lars.
4: Ja.
0: Moeten we niet in gaan grijpen?
3: Eigenlijk is Lars.
1: Ik heb het zo heet.
3: Eigenlijk is Wijnand een soort de Nederlandse Mattie. Hij maakt gewoon iedereen kapot.
0: Marieke Elsinga, die wil met pensioen. Wietse is geëmigreerd. Het is echt niet normaal, weet je wel. Ik mag nou.
1: Ja, dus ook. Ja. Maar bizar. Lars, wat ga je eten vanavond?
0: Precies.
4: Zal ik even kijken? Ik heb een lekker dingetje al bij de visboer.
0: Oeh, lekker bij de visboer.
4: Een zeebaars tagliatelle.
1: Mm. Oh, chic de friemel.
0: Lekker hoor. Nou, heel goed. En ja, oké. Nee, ik zou bijna willen zeggen makreel even langs, maar dat doen we maar niet.

0: Favorite is in een andere zender.
1: Nee, Favorite van Mark van Molen.
0: Het Favorite, echt waar?
1: Nee. Ja, Mark van der Molen vindt dit een fantastische plaat.
0: Ja, dus is Mark weer op de radio, @MarkvanDerMolen, Instagram DM, vraag hem aan. En je maakt hem gelukkig en van een gelukkige radiomaker straalt je radio.
2: NOS op 3.
0: Zometeen hebben wij Julia van Gelder te gast. Die vindt dat ik vaker Nelly uit moet laten praten. En we gaan zo even zien hoe dat allemaal gaat eindigen. Leuk. We hebben Michel Koenen eerst voor NOS op 3.
3: 4 agenten die hebben gehoorschade opgelopen gebeurde na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand ging het 2 keer mis daar. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis en er werd vuurwerk gegooid naar de agenten. Volgens de burgemeester was vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. De leraar van het jaar is bekend. Dat is juf Tessie van een basisschool uit Elburg.
4: Hey. Ja, leuk.
3: Vanmiddag kreeg ze de prijs. De meeste stemmen kreeg ze dus van de jury ook. En Tessie weet eigenlijk wel waarom.
5: Nou, wat ik terugkrijg is dat er heel veel ruimte is om fouten te maken, om vaardigheden te leren en eigenlijk dus om echt jezelf te zijn.
3: Je vraagt je af hoe het dan met de cijferlijst zit van de leerlingen, maar het maakt in ieder geval leren een stuk leuker, vindt ze. Ieder jaar kunnen kinderen natuurlijk hun juf of meester insturen voor de verkiezing voor leraar van het jaar.
0: Oei, wat goed allemaal.
4: Oké, ik geef toch een beetje. Ik vind dat je een juf moet niet Tessie heten. Een juf moet gewoon Wensink heten.
0: Och, komt hij
6: juf Jansen?
0: Komt juf Tessie? Wat jij doet?
6: Leuk,
0: jij doet weer net alsof Tessie alleen maar eigen lessen kan zijn.
6: Basisschool, schat. Dit is niet de universiteit.
0: Word je weer onderbroken hier?
6: Ja.
3: Spreek echt bizar. Over flipsen, de veldwachter en zo. In plaats van politici nog, of niet?
0: Nee, maar Jelmer vindt Tessie gewoon iemand als eigenaresse van een nagelsalon. En dat...
4: Nee, ik vind gewoon... Zij het Tessie Sterken. Dat moet mevrouw Sterken.
0: Oké.
4: Beetje respect.
0: Oh, zo?
4: Ja!
0: Oh, nee. Okay.
4: Bij de achternaam.
6: Schat, jammer. Er zijn kleine kinderen. Die kan zien dat jij geen kinderen hebt.
0: Dat is waar. Jammer, heb je... Kijk even op de Instagrams. Klinkt ook leuk.
4: Ja.
0: Ja, goed.
6: Nou.
3: Goed nieuws voor Indonesië, want dat land heeft de Asian Cup gewonnen.
0: Zo.
3: Dat is een nieuwe FIFA-toernooi voor voetballanden uit Zuidoost-Azië. Nou, in die finale was Indonesië met veel spelers die we nog kennen uit de Eredivisie. Ja. 7 man stonden er in de basis. Te sterk voor Thailand. Nou, het werd 2-4 na strafschoppen. Kevin Dix, geboren in Apeldoorn. Dean James uit Leiden. En Shane Patinana uit Lelystad, die scoorde vanaf de stip.
0: Bizar, knap gedaan. Het is wel grappig hoe het Indonesië elftal werkt. Hè. Als je een oud-oom hebt die ooit een nazi-zaak had in 1952 of Soto's, dan mag je daar voetballen. Hè. Ja. Dat is prachtig natuurlijk. Ja. Kevin Dix uit Apeldoorn, weet je wel? Gewoon, ja, die moest kiezen. Of economie en verzorging in de derde van het VMBO. Ja. Weet je wel? Het is de Indonesische elftal geworden. Nou, is toch knap, is toch leuk?
3: Ja, de eerste prijs in 32 jaar.
0: Heel
3: en in Alblasserdam in Zuid-Holland is een spookstraat. Niet voor Halloween, maar gewoon om de simpele reden dat er bijna niemand meer woont. De gemeente die heeft de woningen opgekocht om er later een grote parkeerplaats van te maken. Flinke plak asfalt. Maar in de tussentijd zijn de huizen flink vervallen. En de mensen die er nog wel wonen, die vinden dat niet fijn, zegt de wethouder.
7: Dus dit is recent opengebroken. Er zit gewoon een gat in de deur. Je kunt hier vrij eenvoudig naar binnen. En dit is natuurlijk waar omwonenden ook angstig voor zijn. Dat mensen dat daadwerkelijk gaan doen.
8: Echt diep triest. Het gaat niet alleen mij, maar iedereen die hier nog zit. En eigenlijk financieel niet weg kan. Echt onthard.
3: Ja, want deze vrouw die woont er dus, kan dus niet weg, want ze krijgt niet genoeg geld voor de huis geboden om ergens anders iets te kunnen kopen.
0: Oké, jongens, we doen het weer nog even.
3: Nou, het is nog een klein beetje zonnig. Vannacht gaat het weer mistig worden.
0: Lekker goed,
3: morgen
0: top.
3: Zon, 21 graden.
0: Nel, verkeer.
6: Ik heb nog 2 files voor je. Nee, 3. De A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden, 20 minuten. De A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Zuid, 8 minuten. En de A50 Arnhem-Eindhoven voor knooppunt Paalgraven, 44 minuten.
0: Dank u.
9: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel. Here we

0: 3FM, Miley Cyrus en Bass Persuade, als ik dat goed zeg.
1: Mooi, mooi.
0: Mag ik de handen op elkaar voor Julia van Gelder. Julia, wat fijn dat je er bent.
2: Ja.
0: Allereerst, voor de mensen die jou niet kennen, die geen idee hebben, als jij op een verjaardag komt, behalve het feit dat je gewoon mens bent en waarschijnlijk gelukkig bent in de liefde, heb ik ook op je TikTok gezien en toestanden. En op je Instagram. Wat doe jij online? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ja, ik maak dus video's. Ik ben content creator, maar dat vindt iedereen altijd een beetje een smerig woord. Ik eigenlijk ook wel. Dus ik zeg, ik maak video's over politiek, feminisme, maatschappij, dat soort dingen.
0: En nu hebben wij dat onderwerp weten te halen. We zijn onderdeel van een van jouw video's. Ik kreeg het doorgestuurd van mijn vriendin. Haar zus had het weer gezien en ik was thuis aan het kijken. En het ging ongeveer zo. Ik kan niet het hele fragment laten horen.
2: Mooi verhaal, maar... Er zijn de sprankjes van hoop en de zwarte neushoorn is er één voor van. Goed, okay, ik had niet verwacht dat ik zo lang over de zwarte neushoorn...
0: Ja, de zwarte neushoorn is helemaal prima. Ik had misschien... Nee, maar het zit
1: net een ander stukje.
0: Ons uploadsysteem is kapot vandaag, maar maakt niet uit.
2: Oké. Okay. Hij zit erachter. Ik ga weer over Sydney Sweeney, maar niet echt over Sydney Sweeney, maar...
1: We krijgen ook een beetje een beeld van jou, waar het allemaal voor hebt.
0: Ja, wat is dat voor gekke conservatieve golf in dat... Alright, waar het even over gaat, want ik had het beter moeten editen en beter moeten plakken. Jij ziet een video van ons op TikTok voorbij komen.
2: Klopt.
0: En Nelly en ik hebben daar een discussie over Sydney Sweeney. Wel goed dat jij er gewoon zat met die zonnebril, Nel. Die,
1: die ontstoken oog. Daar heb je niks over gezegd.
2: Ik wist niet waarom je die op had. Dus ik dacht, nee.
1: Ja, ik zie met het felle licht hier. Dus ik dacht, ja, ik moet even wat tegen. Maar sorry, dat terzijde.
0: Precies. Ja. Zou je even willen kappen met mij onderbreken? Ja. Helemaal misselijk van.
1: Ik ben heel bewust van mezelf.
0: Hoor. Ja, maar waar het om gaat is dat jij vindt dat ik Nelly heel vaak onderbreek. En ik zag het ook terugkomen in de comments van, ja, deze gast, die ken ik. Ja. En ik hoor het vaak om 5 uur 's middags op 3FM en op het werk en blablabla. En toen dacht ik, nou, hoe is het nou... Wat is nou, je kan makkelijk gewoon een soort grap maken in de comments en jou naar beneden halen. Zeg maar, nee, je zit niet te zeuren of wat dan ook. Mm-hmm. Ik dacht van, nou, ik nodig je gewoon uit.
2: Oké, okay. Ja, dat is cool.
0: En allereerst wil ik zeggen dat jij zegt van, aan het begin van je video zeg je, ja, ik vind het ook best wel moeilijk. Want ik zou super graag bij de NPO willen werken. Ja. En ik denk daar bij mezelf gelijk, ik haal mijn kansen weg en dat soort dingen. Nou, zo serieus moet je ons niet nemen.
2: Okay.
0: wij zijn niet zo'n grote entiteit. Vind ik af en toe wel. Maar dat we dit allemaal voor het zeggen hebben bij de NVO. Maar ik was heel erg benieuwd waarom je dit zo belangrijk vindt. Waarom je dit zo'n thema vindt.
2: Ja, ik vind feminisme gewoon heel erg belangrijk. Zeker in een maatschappij waar het soort van onder druk staat. Waar vrouwenrechten onder druk staan. En dat gesprek rond Sydney Sweeney was heel interessant. En ik was het eigenlijk meer met jou eens.
0: Dat hoorde ik ook, ja.
2: Ja, maar dat je dan vragen stelt over vrouwenrechten aan een vrouw en haar dan 7 of 8 keer onderbreekt, dat irriteert mij dan gewoon. Want dan denk ik, luister nou naar wat zij te zeggen heeft.
0: En kun je niet helemaal indenken dat het ook gewoon een beetje de dynamiek is van ons radioprogramma? Wij tetteren gewoon keihard door elkaar, weet je wel. Nee, Nelly moet ik vandaag weer 2 keer aanpakken. Weet je?
2: Nou, ik hoorde het net. Ja. Ja, ik snap het ook wel, want ik snap best dat het soort van een dynamisch gesprek moet zijn en zo. Maar dan specifiek op dit onderwerp zou ik denken, hou dan heel even je mond.
0: Nel?
1: Nou ja, ik denk dat als er thema's zijn waar we allebei op aangaan en wij hebben vaak ook een verschillende mening, dan dat is denk ik niet per se man en vrouw, maar misschien ook nog wel groter gewoon mensen. Ja. Als jij een mening hebt en die wil je heel graag verkondigen, vergeten we soms, en al helemaal deze wereld, vergeten we naar elkaar te luisteren. Überhaupt, ik denk dat dat misschien nog wel een groter probleem is op dit moment van Nederland, dat niemand meer naar elkaar luistert.
0: Maar vind jij het hinderlijk dat ik jou vaak onderbreek? Heb je daar last van?
1: Ik denk met grote thema's, denk ik inderdaad, wat Julia zegt, denk ik dat je jezelf eigenlijk tekort doet, omdat jij soms hele goede gedachten hebt, maar omdat je mij niet laat uitpraten, dat een beetje dat het ding wordt.
2: Het slaat ook een beetje het gesprek dood, hè? Want dan hoor je alleen maar jouw kant en niet die van Nelly, en anders krijg je misschien een veel leuker, dynamischer gesprek.
3: Maar is het probleem ook niet een beetje, ik bedoel, Baart is natuurlijk ook, hij zit achter de knoppen, dat is een technisch verhaal, maar wij zitten natuurlijk ook in ons hoofd van, schiet nou op, we hebben maar 2 minuten, we moeten weer een plaatje draaien, het nieuws is grap.
0: En hoe erg is het om te zeggen, oké, ik ben helemaal niet in haar geïnteresseerd.
2: Wat?
0: Nee, ze gaat niet.

0: zetten op TikTok en dat ik deze verschrikkelijke plaat niet heb hoeven horen.
1: Ah, zo mooi. Echt een
0: zo walgelijk hoosje en ding met de church. Ik vind die mooi.
2: Meen je dat?
0: Nee, maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Stel jij met degene die naar church gaat.
0: Ik ga naar de kerk. Where? Maar het hoeft niet per se te zeggen dat je alles wat de woorden church of wat dan ook heet, dat je dat ook vet vindt. Ander verhaal. We hebben Julia te gast. Julia van Gelder, content creator, goed op TikTok. Heeft een Yap channel, zodat ik het kunnen noemen, op YouTube. Bespreekt haar thema's als politiek, als feminisme. En daar kwam ik uitgebreid aan bod, omdat ik Nel te vaak onderbreek. We zitten lekker te ahoeren, doen het ook op TikTok. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat ze er is. Nel, je had een vraag.
1: Ja, we hebben het net al gehad over Barendse aandeel en waar jij op aanging. En ik was wel benieuwd, ik als vrouw zijnde en als co-host van Barend, wat is mijn aandeel in dit verhaal?
3: Ja, ik vind het toch altijd wel boeiend dat er dan zo heel erg wordt gekeken naar wat vrouwen moeten doen. Dus ook als je naar criminaliteit kijkt, dat je dan gaat zeggen, jullie moeten samen fietsen, jullie moeten samen. Maar misschien is hier toch ook wel echt een aandeel voor jou. En ik zou gewoon zeggen, stop niet met praten als hij er doorheen gaat. Blijf gewoon, maar ja, is voor de radio misschien niet heel prettig om naar te luisteren. Ja. Maar neem je ruimte op, zou ik zeggen.
0: Schappig, dat zei mijn coach 4 jaar geleden tegen mij.
1: Yes.
0: Nee, is een geintje. Is een geintje. Hey, en dan is het misschien even heel onaardig om te zeggen. Maar het is natuurlijk ook... vind jij mannen leuk?
3: Ja, zeker.
2: Je hebt ook een hele
3: hoofd.
0: Ja. Omdat het dan toch vaak een vraag is die je op verjaardagen zou krijgen. Van, heb je noodwaren, mannenhater? Mannen is de schuld van alles, weet je wel. Hier zit het grote kwaad, weet je wel.
2: Witte mannen naar achteren.
0: Grote gast, exact, ja.
3: Nee, ik vind mannen heel erg leuk. De meeste mannen vind ik heel aardig. Dat is een soort vooroordeel wat mensen hebben, dat feministen mannen haten. Maar dat is echt niet zo. Ik denk dat de meeste feministen zich er heel erg bewust van zijn, dat de meeste vrouwonvriendelijke gedrag niet bewust gaat. De wereld is gewoon niet voor ons ingericht.
0: Ja.
3: En er zijn dus structuren in de wereld. Dus wat we net op TikTok bespraken. Jij bent echt een grote man met een luide stem. Dus je overstemt Nelly ook makkelijker.
0: Ja.
3: Ik denk niet dat het een bewust ding is. Maar het is goed om daar bewust van te worden. Maar ik haat mannen niet.
0: Even, Kulas, Boef of Antoon? Wie van die drie vind je de leukste man?
3: Oh, allemaal niet.
0: Nee? Antoon niet?
3: Nee.
0: Dat is ook wel ongelooflijk.
3: Harry Styles?
0: Ja. 100 talen draaien we. Zo direct is hier Andres, de voice of a generation. Komt eraan!

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.

0: iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: 3FM.
21: Veronica
20: Avondshow in Full Effect. Ik ga je zo meteen vertellen waar je kans op maakt vanavond. Dat is echt in fucking sane. Maar voordat ik dat doe, krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
22: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
18: Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
21: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
22: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
21: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. Kies voor Gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
24: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: 3FM. Andres Oudijk.
13: Ja, ik weet niet wat er aankomende zondag in je agenda staat, maar ik ga je zo meteen een reden geven om je hele agenda leeg te vegen. Wat die reden is, hoor je na Samber.

0: Cat's Eye maakt de Animal.
1: Ik had het eigenlijk altijd al wel gezien en ook gedacht. Maar dat het zo zou escaleren had ik nooit verwacht.
0: 3FM. Ahoy, het gaat vanavond zeker escaleren. Je bent bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres Oudijk. En tot aan 9 uur breng jij een examen door. En als ik tegen jou zeg, wat staat er in je agenda aanstaande zondag? Dan hoop ik dat het dingen zijn, weet je wel, zoals tennissen met je schoonfamilie. Misschien moet je de hond uitlaten. Allemaal dingen die je heel easy uit je agenda kan knallen. Want je maakt vandaag kans op kaarten voor de albumrelease party van Vrouwtje. En die is toevallig aanstaande zondag. Haar nieuwe album is uit en ja, dat willen we vieren. Jij bent uitgenodigd op die release party. Het enige wat je nog moet doen is tickets bemachtigen. Werkt als volgt. Hoor je dit ticketalarm, dan stuur je waarom jij naar Vrouwtje wil. Dat doe je via de app van NPO Luister. En wie weet stuur ik jou daarheen.

0: steeds.
1: Zo, dat dacht ik zaterdag ook. Hey, 30 kilometer had ik op de training staan. Een long run voor de marathon. En ik dacht echt, ik ga dit afmaken. Whatever it takes, Imagine Dragons. En het took 2 blaren.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Oké, okay, after eight, links rijden, mega pints of beer en ruzie met je familie. Het is allemaal super Brits wat ik net opnoemde. Wat ook heel Brits is, is het stemgeluid van Skepta. Die man heeft zo'n dikke stem, dat is echt dikker dan het geluid van een Audi RS6. Ik vind het zo waanzinnig hard. Hij heeft een nieuw liedje gemaakt, samen met The Beats.

techno-legende Solomon. Samen met Dom Dolla op de beat. De vocals komen van Skepta. Ze maakte Danger, Danger, super dikke track. Dat hoor je natuurlijk in de avondshow van 3FM. Ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. Ik vind het leuk om even met je te connecten. Weet me te bereiken via de app van NPO Luister. Sterker nog, zet jezelf even op aanwezig. Want de avondshow is nou de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inklokken. Dat doe je door te sturen, yes, het is maandag, even een beetje positiviteit. Dan zet ik je op aanwezig. Ben je nou het vaakst aanwezig in de maand? Dan maak je ook nog eens kans op een vers gemaakte pot sambal Odijk. En het is een nieuwe maand, dus nieuwe ronde.

0: Dua Lipa, zij maakte Dance the Night, hoorde je in de avondshow van 3FM. Waar je vanavond kans maakt om deze vrouw live te zien. Hoor je een Ticket Alarm, dan moet je appen dat je graag naar Vrouwtje wil. Ik heb namelijk 2 kaarten voor haar album release party. Ze is weer terug met nieuwe muziek en jij kan erbij zijn.
1: Andres Oudijk.
0: Ticket Alarm gaat af. Nou, laat ik zo zeggen, je zou nu nog een pastaatje pesto kunnen maken en kunnen opeten. Maar hij gaat vanavond nog af. Ik vind het sowieso leuk om met je te chatten via de app van NPO Luister. Je weet me altijd te bereiken. Ik zet je even op aanwezig als je hebt gestuurd dat je erbij bent. Want dit is het enige programma, de enige plek waar je nog even wil inklokken na een lange werkdag.
1: Andres Avondstreak.
0: Als ik je namelijk opschrijf in de Avondstreak, maak je aan het eind van de maand kans op een pot vers gemaakte sambal. Ik zeg een hele goede avond tegen Michael.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent alvast aan het opladen voor aankomend weekend.
2: Ja, daar kan ik me helemaal voor voorbereiden, ja, inderdaad.
0: Nou, ik zeg maar, mensen die aan Kamp van Koningsbrugge meedoen, vind ik al strijders, maar jij gaat nog even een tandje extra.
2: Ja, we moeten wel een paar bomen uittrekken, hè, om goede vrienden van mij uit te helpen.
0: Michael, wat ga je doen aankomend weekend?
2: Ja, die gaan een nieuwe schutting krijgen en dan moet de eerste dennenboom eruit getrokken worden. Dus, en er is geen graafmachine mogelijkheid, dus ja, dan maar lekker met de hand.
0: Maar kan dat wel met de hand? Wacht, ik ga even snel een chat vragen. Kan dat wel met de hand dan?
2: Ja, tuurlijk. Als je lang genoeg bezig bent, dan lukt dat wel.
0: Chat die zegt, middelgrote dennen is erg lastig. De wortels zijn enorm stevig en verankerd in de grond. Mm-hmm. Het beste kun je met warm water de grond nat maken. Nou, je moet het altijd nat maken, hè, van tevoren. Dat is belangrijk.
2: Ja, dan lukt het altijd wel makkelijk. Ja, dat klopt.
0: Nou ja, laat me even weten hoe het gegaan is. Ik zet je in ieder geval op aanwezig. En dan wens ik je vast veel succes.
2: Ik ga jou maandag laten weten hoe het is gegaan.
0: Lekker, man.

Arctic Monkeys maakte Why'd You Only Call Me When You're High. Ik zie heel veel berichten voor de ticketactie met Vrouwtje. Hoe laat komt dat alarm dan? Andres, kan je dat vertellen? Nou, laat ik zeggen. Je kunt nu gewoon rustig nog even je pastaatje pesto eten. Ik kom over 5 minuutjes wel eventjes met een vrouwtje update. Dan weet je een beetje qua tijd waar je aan moet denken. Ik wil je nu graag nieuwe muziek voorschoten, want je luistert naar 3FM, dus je houdt van muziek. Zullen we dansen op Mr. Maupie?

0: avondshow met muziek van Raven Lené. Zij maakte Love Me Not. Mijn naam is Andres en tot aan 9 uur is het de avond van jou en mij.
1: Ga met 3FM
2: naar Vrouwkje.
0: Maar ook wel een beetje de avond van Vrouwkje. Later vanavond is ze namelijk te gast bij Eva van 3 voor 12 Radio. En in dit radioprogramma maak je kans op kaartjes voor haar albumparty. Ze heeft namelijk een nieuw album gemaakt en dat is wel cool. Ze heeft dat helemaal zelf gemaakt. Ze is echt zelf in een studio in Amsterdam gaan werken. Heeft niet een heel groot platenmaatschappij meer achter zich. Die zegt, je moet dit toch zo. Dit komt echt uit haar hart. En je kan hier kaartjes winnen. Hoor je het ticketalarm, dan moet je appen waarom jij er naartoe moet. Zelf vind ik het een waanzinnig album. Ik was vandaag aan het wandelen en ik loop zo door Utrecht. En ik weet, ik ga die stad verlaten. Dat betekent ook dat ik mijn vrienden in die stad ga verlaten. En met mijn koffie in mijn hand komt dit liedje van haar voorbij.

nieuwe album heet Luzakstraat. Ze beschrijft de liefde voor een huisgenoot en voor een vriendschap. En het enige wat ik kon denken was, poh. Als ik dit liedje geschreven zou hebben over huisgenoten, dan klonk het waarschijnlijk zo. Gelukkig heeft zij mooie herinneringen eraan. Hoor je een ticketalarm, dat gaat binnen nu. En, nou, laten we zeggen, 3 kwartier echt wel af. Dan moet je me appen.

0: Ivan. Even lekker meegezongen. Disclosure, Sam Smith en Ledge. Oké, tip van mij aan jou. Ga nu niet meer een moeilijke taak uitvoeren in je huis als je zin hebt in kaarten voor vrouwtje. Laat dat beddengoed nog heel even liggen. Daar ben je sowieso nog langer dan een half uur mee bezig. En binnen nu in een half uur gaat het ticketalarm af. Dus stay sharp! 3FM.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more met Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
14: Shape the future with confidence. EY.
0: 3FM. Je bent bij 3FM. De avondshow is in full effect. Zo meteen krijg je Bruno Mars, On My Soul. Eerst het nieuws, het is 8 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite en noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
16: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. Dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
15: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Ster. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
19: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
20: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkview.nl voor een gratis proefabonnement.
23: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: 3FM. Andres Oudijk.
0: Met kaarten voor Vrouwtje. En die komen nu echt sneller dan dat je PS5 een update heeft gedaan voor de nieuwe GTA. Dus ik zou zeggen, hou het ticketalarm goed in de gaten.

0: Autoshowbeurs krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Autoshowbeurs.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
0: Veilig en zeker onderweg. Autoshowbeurs auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
6: Met kaarten voor Vrouwtje. En die komen nu echt sneller dan dat je PS5 een update heeft gedaan voor de nieuwe GTA. Dus ik zou zeggen, hou het ticketalarm goed in de gaten.

0: blij mee maken?
1: 3FM. Andres Oudijk.
2: Met kaarten voor Vrouwtje. En die komen nu echt sneller dan dat je PS5 een update heeft gedaan voor de nieuwe GTA. Dus ik zou zeggen, hou het ticketalarm goed in de gaten.

0: avondshow. Oh.
1: Ja, dan is dit een spannend moment. Je hoort namelijk het nieuwe liedje van Vrouwtje, Geen Rem. Staat op haar album, wat vrijdag is uitgekomen. Dat gaat ze aanstaande zondag vieren met een albumrelease party. En jij bent uitgenodigd. Het enige wat je nog even moet doen is twee kaarten bemachtigen.
2: Ga met 3FM
3: naar Vrouwtje.
1: Deze week, elke dag in de avondshow, als je een ticketalarm hoort, dan moet je me laten weten waarom jij er naartoe wil. En wie weet gaat jouw telefoon dan over en win jij die kaarten. Ze is helemaal een nieuwe weg ingeslagen, vrouwtje. Een hele eigen weg. Alles komt echt vanuit haar eigen hart. Oh, dit zou toch wat zijn als je nou niet opneemt. Oh, dit zou echt mijn nachtmerrie zijn. Hoe kan dat nou? Je hebt 3 seconden geleden geappt. Hallo?
4: Hallo?
1: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Maud.
1: Maud, een hele goede avond.
4: Hallo?
1: Ik hoop niet dat het je stoort, toch? Want het duurde vrij lang voordat je opnam.
4: Nee.
1: Oké, waar ben je mee bezig dan, Maud, op deze maandagavond?
4: Ik was tv aan het kijken.
1: Oh ja, dat is zo belangrijk. Hey Maud, wat betekent vrouwtje voor jou?
4: Heel erg veel.
1: Vertel.
4: Haar muziek betekent heel veel voor mij en haar nieuwe album vind ik ook echt fantastisch. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen.
1: Nee, je wordt ook overvallen, Maud. Misschien hoef je ook niks te zeggen. Het enige wat je moet doen is schreeuwen, want Maud, jij gaat naar Vrouwtje!
4: Ja!
1: Je bent erbij! Aanstaande zondag, dan ga je voor het eerst horen hoe ze die liedjes live gaat spelen.
4: Nou, heel erg bedankt.
1: Ik hoor jou nu balen dat je denkt, hè, gadverdamme, die Maud heeft het voor mijn neus weggekaapt. Morgen vanaf 7 uur de radio aanzetten op 3FM, maak je namelijk weer kans.
2: 3FM.

0: Het is de avondshow met muziek van Justin Bieber. Ik wil dat je hem heel eventjes tot je laat komen. Ik zag namelijk vandaag een Instagram bericht. Een update waarin hij een foto postte van zijn PlayStation. 3 miljoen likes.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hoor je Leo Blokhuis niet zeggen, hè, over Justin Bieber. Het is de avondshow. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 9 uur. En ik wil je even nieuwe muziek voorstellen, want je luistert naar 3FM. Dus ik ga er even vanuit dat je een muziekliefhebber bent. Kijk, als je tegen mij zegt folk, dan denk ik gelijk aan de banjo. En godzijdank heeft Kingfisher dat niet. En hebben ze die banjo thuisgelaten op hun nieuwste tune. Ik weet niet, ik vind het heel erg zweverig. Het is ook een beetje mysterieus. En dat zijn ook de dingen die ik wel kan waarderen in dit liedje met zo'n hele mooie, diepe stem. How Lonely heb ik voor je in de avondshow van 3FM.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Live.

Het is toch wel ook een drankspel dat als je deze tune dan aanzet en je hoort One More Time, dat je dan nog een keer een shot moet drinken. Dat zou betekenen dat je 26 shots naar binnen hebt in 3 minuten. Ja, daar voel je toch bijna niet. Andres Odijk. Het is Daft Punk. Ze maakt een One More Time, hoor je in de avondshow. Ik weet niet of jij nog een beetje zit in het partyleven en in het echte knallen. Ik moet zeggen dat het bij mij al lang geleden is. Dat ik echt heel erg zit te denken van, yo, zal ik Amsterdam Dance Event zeg maar echt als een koning doen? Zal ik het helemaal uitspelen? Gewoon 4 dagen lang alleen maar feesten afgaan? Of zal ik het rustig aandoen? Ga ik gewoon een beetje sporten tussendoor? Allemaal van dat soort dingen. Nou heb ik zometeen iemand te gast waarvan ik eigenlijk zeker weet dat als er iemand in het leven nog goed op zuip is, dat zij het wel is.

ze maakt allemaal sketches op Instagram en ook op TikTok en zo. Maar volgens mij heeft ze ook op dit moment een tussenjaar. En ja, een tussenjaar, dat betekent toch gewoon elke dag partyen. Hoe dat zit, moet ik er zo meteen maar eens vragen. Ze is hier over een minuut of vijf. Ik heb eerst nog Stella Lefty voor je. Zij maakt de Boston.

0: Je bent met 3FM, je hoorde Nothing But Thieves. Zij maakte Evolution, een beetje power jouw kant op. Ik bedoel, het is maandagavond, misschien heb je een heel zwaar weekend gehad. Toch even lekker om een beetje gitaar jouw kant op te beuken. Zometeen gaan we ook nog wel even dansen. Ik heb nog wel Roxy Dekker voor je. Maar eerst, ja, dit vind ik leuk. Op maandag dan nodig ik altijd mensen uit die ik in mijn tijdlijn voorbij zie komen. Of mensen waar ik meer over te weten wil komen. En vandaag is dat niemand minder dan Imke Slappendel. Imke, een hele goede avond.
1: Dankjewel, goede avond.
0: Ik weet van jou dat je een knuffel in de vorm van een schaap hebt.
1: Ja, klopt.
0: En ik weet ook dat je een keer op straat geslapen hebt.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet dat je video's maakt en sketches maakt. Maar ik ben ook benieuwd om meer over je te weten te komen vanavond.
1: Oké. Okay.
0: Laat ik even beginnen met die schaapknuffel. Hoe oud ben je?
1: 26.
0: Oké. Okay. En dat ding, want ik zag op een story van jou dat je dat die knuffel bij jou sliep. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, zeker. Die ligt er nog steeds elke dag naast mij, elke avond.
0: Zo. Maar is het, stel je gaat op reis, of je gaat op vakantie of zo, neem je dat ding dan ook mee?
1: Nee, denk ik, het ligt eraan wat voor vakantie. Als je niet zoveel ruimte hebt in je koffer, dan niet.
0: Oké. Je zegt een koffer, dus dan ben je meer van dingen als Italië of zo dan echt backpacken, of?
1: Nou, ik heb nu een tussenjaar, dus ik ga nog wel backpacken.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Ah, kijk, dit is top. Je doet al het boxen van een tussenjaar inchecken.
1: Ja.
0: Imke, waar kunnen mensen jou van kennen? Mensen die je op de radio horen en denken, ja, Imke, wie?
1: Ja, ik maak op TikTok en Instagram video's, sketches maken. Gewoon grappige comedy dingen.
0: Ja.
1: Ook soms met anderen, als collab, zeg maar.
0: Ja.
1: En humor vooral.
0: Je noemt dat sidequest of zo, toch?
1: Ja, noem het een sidequest.
0: Waarom is het een sidequest?
1: Nou, omdat dit gewoon één groot grap was om mee te beginnen. Want ik studeer nog steeds. En ik dacht, nou, leuk voor erbij af en toe een paar TikTok. Ik had nooit verwacht dat die opeens viraal zouden gaan.
0: Ja.
1: Mensen het echt leuk vinden om te zien. En toen ben ik ermee doorgegaan. Ik vond het heel erg superleuk en ik kreeg heel veel energie van.
0: Want jouw allereerste viral, dat was na een feestdag, toch? Na Koningsdag.
1: Ja, klopt. Dat was 2 jaar geleden. Dat was echt mijn allereerste TikTok. Toen was Koningsdag op zondag, maar dat mocht niet in Nederland vanwege dat het een feestdag is. Toen werd het zaterdag. Toen dacht ik van, nou, er zullen wel heel veel toeristen zijn.
0: Die
1: toeristensites lezen van, nou, het is 27 april en dan komen ze allemaal op de verkeerde dag in het oranje.
0: Ja.
1: Dus had ik gewoon geplaatst op TikTok en had dat iets van 800.000 views. En toen dacht ik wel,
0: yo, wat sick.
1: Ja, maar toen dacht ik wel, wow, het is echt bizar hoe makkelijk en snel je zoveel mensen kan bereiken. En dat vind ik wel.
0: Dan snap ik dat je tussenjaar neemt.
1: Ja. Ja, maar dat was toen gewoon een vertelding. En later dacht ik van, nou, ik kan die herkenbare situaties ook gewoon naspelen.
0: Ja. Ja, want we hebben het er net even over, maar jij vindt jezelf geen influencer, toch?
1: Ja, ik zeg, ik ben niet iemand die vlogt en bedacht vlogt en van, welkom in mijn leven, ik neem jullie mee. Ja, ik kan dat niet, daar ben ik heel ongemakkelijk voor.
0: Ja?
1: Ja, nee joh, dat kan ik niet, denk ik. En ik maak vooral gewoon comedy, sketch dingen. Ik zeg altijd content creator.
0: Ja, maar dat klinkt ook alsof je op OnlyFans zit.
1: Ja, dat is ook weer zoiets.
0: Ja, hoe zou je dat dan noemen? Comedian.
1: Nee hoor, dat weet ik ook
0: weer niet. Oké, dus niet dat je op een gegeven moment. Heb je ook niet ambitie of zo?
1: Ja, weet ik niet. Ik vind dat spannend hoor. Echt knap mensen, stand-up comedian.
0: Dus zou je niet gewoon ergens op een podium willen staan met een open mic of zo?
1: Lijkt me doodeng, maar misschien ooit.
0: Zeg maar, wat voor video's je maakt en hoe je daar bent ingerold, gaan we zo meteen nog veel meer over praten.
1: Ja.
0: Wat voor studie je volgt is ook wel interessant.
1: Ja.
0: En je hebt ook een track meegenomen die ik zo meteen ga draaien. Welke dat is, hoor je na Slater.

0: Stefan die zegt, lekker zeg. Een beetje sommier op de maandagavond. Zo overleef ik het wel. Ze maakt de Feels Part 2. Die hoorde je in de avondshow van 3FM. Waar ik Imke Stappendel te gast heb. Imke, eerste keer op de radio ook.
1: Ja.
0: Je vond het best wel eng, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ben je een beetje aan het landen of hoe valt dat?
1: Sorry?
0: Ben je een beetje aan het landen?
1: Ja, ik vind het wel echt heel leuk.
0: Oké, een beetje achteroverleunen in de stoel.
1: Ja.
0: Ik doe echt mijn best om je warm te onthalen hier zo. Mark, goedenavond.
2: Goedenavond. Mark, goedenavond, Andres.
0: Jij gaat dat helemaal slopen.
2: Ja, wat lief.
0: Nou, dat jij nou het warme ontvangst, wat we je aan Imke geven, helemaal niet slopen.
2: Ja, ik word er ontzettend warm van. Zit je achter een paywall of is je gewoon zo te checken?
0: Nou, wat bedoel jij op, Mark?
2: Nou, het gaat wel heel erg van...
1: Ik ben gewoon heel hees, Mark.
2: Lekker hees ben ik vanavond. Oh, je bent lekker hees vanavond. Nee, ze doet het ontzettend goed hoor. Ik probeer er echt een mooi beeld bij te vormen. Maar weet je wat het is?
0: Nee.
2: Vaker moet je dat helemaal niet op gaan liggen zoeken, want eigenlijk valt het ontzettend tegen. Nou, heb ik gewoon een waanzinnige fantasie. Dat is wat ik bedoel.
0: Mark, ik vind het ook wel weer een beetje ordinair eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk is het. Maar jij, Andres.
0: Nee, luister,
2: we zitten niet tussen 12 en 2, hè?
0: Nee,
2: we zitten niet tussen 12 en 2, hè?
0: Maar ik wil Imke hier gewoon een beetje welkom laten voelen. Imke, wat vind je van zo'n comment?
1: Ja, ik kan er niks aan doen dat ik hees ben. Dat is gewoon zo. Ik doe dat niet expres.
0: Nee. Nou, Mark, lekker blijven hangen zou ik zeggen. En handen boven de dekens.
1: Oh nee.
0: Ja, maar heel eerlijk. Krijg je vaak van dat soort berichten van mensen?
1: Met een DM en dat soort dingen.
0: Ja, of mensen die gewoon gekke shit naar je sturen.
1: Jawel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is het raarste dat mensen wel eens naar je hebben gestuurd?
1: Ja, of ik gedragen dingen wil opsturen voor geld en dat soort nare dingen.
0: Ik had het hier vandaag nog over. Kijk, als ik een vrouw was, zou ik dat misschien best wel doen. Als in,
1: nee.
0: Wat maakt dat uit als het geld oplevert?
1: Snap ik, maar dat idee alleen al, nee, dat wil ik echt niet.
0: Nee, ik zou het wel raar vinden als iemand dat naar je stuurt die je niet kent, toch?
1: Ah.
0: Ja. Dat, ik weet niet. Mark, ik hoop dat je een fijne maandag hebt. je bent hier te gast op de radio. We gaan zo meteen nog even verder op de TikTok van 3FM. Hebben we ook iets meer de tijd.
1: Ja.
0: Maar ik wil nog even weten, want je vertelt net, jij maakt sketches op internet. En je vertelt net, die komen eigenlijk op het moment dat ik een beetje moe word.
1: Ja.
0: Maar hoe werkt dat dan?
1: Dan ben ik een beetje moe en dan word ik een beetje slaapdronken melen.
0: Ja.
1: En dan komen eens een hele random idee in mijn hoofd.
0: Dus je hebt een video gemaakt over Limburg. Waar ging die video helemaal over?
1: Nou, ik had gewoon een sketch gemaakt waarin ik zei van... Nou, we hebben toch een topprovincie, hè? Dicht bij België, dicht bij Duitsland. Alles is hier goed, leuk. Dus hoe zorgen we ervoor dat niet iedereen hier wil komen wonen? Toen zei ik... Dan ben ik zeg maar twee personages met een theedoek op mijn hoofd. En van ja, wat als we gewoon zo raar praten, dan wil niemand hier meer komen wonen. En toen heb ik dat online gegooid. Toen werd ik heel Limburg ingekomen. Ja,
0: dan vraag je er ook natuurlijk om.
1: Ja.
0: Maar weet je, dat is ook leuk toch? Om op die manier een beetje een gesprek te voeren.
1: Ja, en ik praat ook raar. Hè?
0: We moeten het ook even hebben over een liedje wat je graag wil horen. Want we gaan straks afteren op de stream. En toen zei je, ja, ik vind dit echt een leuk liedje. Waarom?
1: Ja, ik vind het gewoon heel... ik hoor het ook veel in de kroeg en zo. Gewoon een vrolijk leuk lied. En waar?
0: Het komt van... het is wel waar.
1: Ja.
0: Het komt van Ray en Beer. Die boys zijn hier ook veel te gast geweest bij 3FM. En als je onder een grote, grote steen hebt geleefd... ga ik ervan uit dat je daar zelfs hebt meegekregen. Zij maakte Zonnebank.

0: avondshow van 3FM. Het zou toch ook wel weer lekker zijn als deze guy gewoon even met nieuwe dingen komt. Ik bedoel, hij heeft wel een track uitgehad met Tovlo, heeft niet heel veel gedaan. Maar als je dan dit weer hoort, dan zit zoveel talent in die man. Dat heb ik niet eens in een kleine pink. Jordi Stromae.
1: Ik denk dat hij het niet meer gaat doen, hoor.
0: Nee, ik denk het ook niet. Nee, papa, hè? Ute. Je hoort al de stem van Eva Kleven. Eva, ik kom zo bij jou eerst nog even zeggen. Imke is hier te gast. Wij gaan zo nog even doorstreamen.
1: Echt leuk.
0: Op de TikTok van @NPO3FM. Want ja, we moeten ook een beetje in dat leven duiken. Want jij werkt ook nog in een kroeg.
1: Ja.
0: Daar wil ik veel meer over weten. Okay. Zeg over een kwartiertje op de Instagram. Of op de livestream van TikTok @NPO3FM. Maar zometeen op de radio. Eva Kleven met 3 voor 12.
1: Zeker weten. Ik heb zometeen nieuwe muziek voor je. Natuurlijk, er valt weer genoeg te ontdekken. Nieuwe tune van Fat Dog. Hun album is net uitgekomen. Daar heb ik een prachtige track van de dag van. En
0: ja,
1: ja, ik heb er zoveel zin in. Over een uurtje ongeveer hier zo in de studio bij mij. Een uur lang te gast. Vrouwtje.
0: Ja, wat cool.
1: Ja, de nieuwe album is natuurlijk uitgekomen. Genoeg om met deze dame over te praten. Ze is ook nog een studio aan het bouwen. Ze heeft natuurlijk al die onderwerpen die ze op haar album bespreekt. Ja, daar gaan we even wat dieper in duiken.
0: Lekker. En ik hoor je ook denken, ja, ik zou wel willen horen hoe dat dan live klinkt. Nou, dat kan dan weer morgen. Vet in de hoor. Avondshow maak je weer kans op kaartjes voor haar release party. Veel plezier met 3 voor 12. 3FM.
2: Ster. 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Zometeen weer 3 voor 12 radio met nieuwe muziek van Fat Dog. En ja, Vrouwkje een uur lang te gast. Eerst het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
19: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
6: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Ja, terug van vakantie, hernieuwde energie gevonden om je weer zoveel mogelijk nieuwe muziek te laten ontdekken. Tijdens 3 voor 12 radio.
24: 3 voor 12 radio.
1: Met vanavond meteen een nieuwe tune, afgelopen vrijdag uitgekomen op het album van Fat Dog. Britse band die je al eerder trakteerde op Go Fuck Yourself. Of Cancel Me, I'm Tired, zo heet het album trouwens ook. Een heel album met stuk voor stuk echt hele toffe tunes. En de nieuwste single heet Heart of Darkness. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het even weten, kruip in die NPO Luister app. En ja, dit is hem gewoon, Heart of Darkness.

op Cancel Me, I'm Tired. Zo heet het album trouwens ook. Een heel album met stuk voor stuk echt hele toffe tunes. En de nieuwste single heet Heart of Darkness. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het even weten. Kruip in die NPO Luister-app. En dit is hem gewoon. Heart of Darkness.

En Heart of Darkness van hun nieuwste album Cancel Me, I'm Tired. Meteen om 9 uur hoor je de belangrijkste track van vandaag. Dat is vandaag Fat Dog. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het even weten. Kruip in die gratis NPO Luister app en gooi je mening deze kant op. Als je hem helemaal kut vindt, kom maar door. Als je hem niet genoeg kan horen op 3FM, kom maar door. Laat maar weten. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dit is Territory nu op 3 voor 12 Radio en The Blaze.

0: reactie achterlaten. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben. Waarschijnlijk hoor je hem voor het eerst. Ik ben gewoon benieuwd wat je ervan vindt. En er komen heel wat reacties binnen. Heart of Darkness heet hij, van Fat Dog. Staat op een nieuwe album. En Barry die zegt, de nieuwe van net was heel lekker. Mag zeker vaker langskomen. Net als deze van The Blaze trouwens. Ja, dat snap ik. Ik vind hem ook echt vet. Het Tjirt die zegt, leuke track van Fat Dog. Niet zo veel als sommige andere singles. Niet zo vet als sommige andere singles van het album. Luistert wel wat makkelijker weg. Koen die zegt nog, deze band is zo goed. Ik hoop dat meer mensen die band gaan ontdekken. En ik kreeg een gesproken berichtje van Robin. Die stuurde het volgende.
1: Hey Eva, dat nummer van Fat Dog, dat klinkt wel lekker chill. Ik denk dat je hem wat vaker moet horen om echt te kunnen waarderen. Maar er zit ook een heel erg bekend sampletje in van een oud nummertje.
0: Oh, dan moet ik even beter luisteren, want dat is mij nog niet opgevallen. Maar goed, we moeten hem dus vaker gaan horen, dus daar krijg je nog genoeg de tijd voor. Ook een kleine reactie van de emoji-man van Johan. Die stuurt altijd in emojis wat hij van de track van de dag vindt in de NPO-luister-app. Krijg een beetje een verbaasde emoji. Een soort van wederkerige emoji met allemaal pijltjes die rondgaan. Maar ook wel wat hartjes, een smiley en een beetje verbazing. Nou goed, volgens mij zijn we erover uit en moeten we hem gewoon vaker gaan horen. Fat Dog, Heart of Darkness is deze week ook het album van de week. Dus je gaat ze nog vaker horen hier bij 3 voor 12 Radio.

0: gemist, man, om hier een beetje achter die microfoon te zitten, liedjes te luisteren en jou te vertellen over alle vette shit die eruit komt.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: Ja, even 2 weken op vakantie geweest, maar I'm back. Met, ja, echt ook een feestje voor jou deze week. Elke avond in de avondshow bij Andres. Vanaf 7 uur tickets voor de shows van Vrouwtje. De album is namelijk net uitgekomen. Kijk je naar mij? Zo heet het. Nou, dat ga ik dus zo meteen een uur lang doen. Want ze komt namelijk een uurtje buurten in 3 voor 12 Radio. Ik zal er eens even goed bekijken voor je. En er even goed bevragen. Want er is nogal wat waar we het over kunnen hebben met deze vrouw. Over de liefde, over vriendschappen, over rouw, over wereldproblematiek en over kots. Ja, echt kots. Daar gaan we het ook over hebben. En ik zei het al, ik heb het echt gemist om nummers aan je te laten horen. Dat ga ik zo meteen doen. Ik heb een tune voor je. Ik kan echt niet wachten om hem aan je te laten horen. Misschien was je er ook bij op Lowlands en heb je deze samenwerking al live gezien als voorproefje. Wat het is, dat hoor je zo meteen na Anderson .Paak.

en American Girls. En daarvoor Anderson .Paak en Corday en A Good Day. Waarvan Rien zegt, wat heeft hij nou met Bill Withers gedaan, joh? Ja, goede vraag, ik weet het eigenlijk ook niet. Oh, ik moet het even met je hebben over Lowlands. Daar was ik afgelopen zomer. En daar zag ik iets gebeuren op het podium bij het optreden van Zep. Die heeft namelijk een vriendje van hem het podium opgetrokken. Boys Noise. Nou, wat moet je weten van Zep? Rotterdamse artiest, die kan echt alles. Die kan bas spelen, die kan produceren, die kan drummen als een gek. Ik heb denk ik zelden een artiest zoveel zien geven aan het publiek als deze man, energy-wise. En die energie die zit ook zeker in zijn muziek. En op Lowlands stond hij met al die energie te performen. Daar kwam ineens Boys Noise het podium op. En Boys Noise, dat is een Duitse producer. En die heeft ook echt zijn krachten gebundeld met Zep. En ik dacht, dit is gewoon een match made in heaven. En wat zag ik afgelopen vrijdag verschijnen? Een nummer van ze. Toen dacht ik, ja, dat ga ik jou eens even voorschotelen. Het is vervreemdend, het is rauw, hard en ongelooflijk aanstekelijk. 1 plus 1 plus 1. Dat is Boys Noise en Zep.

Ja, sinds vandaag vraag ik me eigenlijk alleen maar af, zou dit dan de zomer zijn dat Doechii naar Nederland komt ook? Want ja, die zomer die lijkt nog heel ver weg. We moeten nog de herfst door en dan de winter en dan nog een keer de lente. Ja, I know. Maar de eerste festival aankondigingen die druppelen heel langzaam binnen. En vandaag was er zo'n startschot. Primavera Sound in Barcelona, die dropte alvast een deel van de line-up. En Primavera Sound is aan het begin van juni. Juni, de maand van Pinkpop, van Best Kept Secret. Dus dikke kans dat je een van die artiesten die op die line-up staat volgend jaar daar ergens gaat tegenkomen. Dus dikke vette fingers crossed dat Doechii erbij zit. Maar er stonden nog een heleboel andere namen op waar je echt van gaat smullen. Bijvoorbeeld

Ja, Robin is er ook bij. Ja, ik zit eigenlijk niet te kijken. Ga ik een ticket boeken naar Barcelona? Of wacht ik nog even af wat Pinkpop en The Best Kept Secret gaan doen? Het klinkt in ieder geval veelbelovend. Deze artiesten zijn dus allemaal aankomende zomer in ieder geval in Europa aan het toeren. En degene die zich daar ook bij mag aansluiten, ook bij de line-up van Primavera Sound, wordt het een Sad Girl Summer, ja zeker, echt wel. Phoebe Bridgers ga je daar ook horen, dus fingers crossed dat ze ook Nederland aandoet.

0: Barry Can't Swim, Sammy Virgie en I Could Be Madonna.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Elke avond, 3 voor 12 radio, rond de klok van 9:15... heb ik een track voor je die van eigen bodem is. Hartstikke Hollands. En gloednieuw, oftewel een Hollandse Nieuwe. En vandaag een artiest aan wie ik eigenlijk de vraag zou willen zeggen... waar de fuck ben je mee bezig? Nou, hij is in ieder geval nieuwe tunes aan het maken. De Hollandse Nieuwe van vanavond is namelijk Rijk en heet Grof Geschut. Hij heeft er zelf het volgende over te vertellen. Hey Rijk.
2: Zo dan, Rijk hier. 3FM-luisteraars, ik hou van jullie. En jullie gaan zo meteen luisteren naar mijn gloednieuwe single... Grof Geschut, samen met Jan Felix. Het is een aftrap van een nieuw seizoen. Ik heb er super veel zin in om het samen met jullie aan te gaan. En geniet ervan. Veel luisterplezier. Dit is Grof Geschut. Mwah, tot snel.
3: Rijk, even serieus. Waar de fuck ben je mee bezig?
4: Nummer 1, ze is een winnares. Oftewel, ze wordt mijn minnares. Ze wonen naar Dubi, we gaan

naar rest. Ze waren naar Dubai, we gaan zo weer weg. Zag er anders uit op Pinterest. Wissel geld, ik heb geen interesse. Vroeger moest ik al mijn shit finessen. Escalaties, incidenten, zwaar geschud, instrumenten.

0: Ook zij is erbij. Primavera, Hayley Williams. Ik zat net even met vrouwtje door te nemen welke grootheden er dan allemaal op tour zijn in Europa.
1: Eva Kleven.
0: Ja, en vrouwtje inmiddels bij mij aangeschoven.
2: Yes, vrouwtje is ook op tour in Europa.
0: Ja?
2: Volgende zomer.
0: Ga je heel Europa
2: door? Oh nee, niet deze zomer. Nee, nog niet.
0: Hey, we hebben zoveel om het over te hebben.
2: Ja.
0: Want er is een nieuw album, daar gaan we zo meteen uitgebreid bij stilstaan. Ik moet het ook met jou hebben over Kots.
2: Oh ja.
0: You're
2: ja.
0: up for that?
2: Mm-hmm.
0: Oké, cool. Cool. Maar eerst wil ik even wat vragen. Want ik heb begrepen dat er een hele wilde nacht is voortgekomen uit een 3 voor 12 song van het jaar. Avond.
2: Ja.
0: En dat de basis vormde voor Geen Rem.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Dat klopt, ja.
0: En waarom was ik niet uitgenodigd? Ik heb dat helemaal gemist, joh.
2: Nou, dat was het song van het jaar toen ik won met Steen. Ik had het voor jou. Maar
0: ja,
2: ik moet zeggen, het was vooral dat ik daarna nog heel lang heb zitten afteren thuis.
0: Oké, got it.
2: Ja, ja, dat was niet nodig.
0: Maar het is wel inspiratie voor muziek.
2: Precies, er is toch maar weer een liedje uitgekomen.
0: Ja, en wat voor tune ook. Echt fijn dat je even een uurtje de tijd hebt om bij me te blijven zitten.
2: Heel graag.
0: Om eens even over het leven, over de muziek, over vriendschappen, liefde en over Kots te praten. Dat gaan we zo meteen doen.

0: 12 Radio. We kletsen zo meteen vrolijk verder.
1: 3FM. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk

0: Blokje waar ik zo meteen dieper in haar nieuwe album ga duiken. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro. 3FM.
0: VPRO.
10: Eva Kleven.
0: En vrouwtje bij mij in de studio, de nieuwe album Kijk je naar mij. Is net uit en daar gaan we het even een uur lang over hebben. En dat album dat begint met deze. Het leven is een pil.

0: Ja, en dan is er ineens een 3 voor 12 radio-uitzending waar jij gewoon lekker te gast bent.
1: Ja, zo leuk.
0: Dan laat je het los en dan is die muziek er gewoon.
1: Ja.
0: Door de Vrouwtje met het leven is een pil, de begin van haar album.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben zo blij dat je er bent.
1: Ik ook, ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ja, ik ook.
1: Avond. Ja.
0: Ik ook. Je bent sowieso een graag geziene gast bij 3 voor 12 radio. Dus mocht je een keer iets hebben, kom gewoon lekker langs.
1: Nou.
0: En jij maakt muziek die je altijd recht in het hart raakt.
1: Dat is goed om te horen.
0: Dat komt door je teksten. Het zet je aan het denken over de wereld om je heen. Over jezelf. En je nieuwe album staat daar ook weer vol mee.
1: Ja, ik hoop het. Dat is de bedoeling.
0: Ik dacht, kijk je naar mij? Is het een vraag? Is het een uitroepteken? Is het een verzoek? Kijk je naar mij? Is het een... hoe zou jij die titel uitspreken?
1: Je kan hem op verschillende manieren doen. Het is een beetje wanhopig. Van, kijk je wel naar
0: me? Ja, kijk je wel naar me? Ja, zie je me wel? Ja.
1: En aan de andere kant is het... kijk je naar mij? Van, dus zowel het gezien willen worden en soms ook even helemaal...
0: Willen verdwijnen. Goed, we gaan een uur lang kletsen over jouw muziek. Maar je hebt ook inspiratietracks, muziek uit je leven meegenomen.
1: Ja.
0: En je vertelt me net...
1: Ik deed het een confession.
0: Nou, ik heb mijn kin net weer tegen mijn gezicht aangekomen. Mijn mond viel even open.
1: Ja.
0: Wat zei je?
1: Ik zei, ik vond het heel moeilijk, want ik luister eigenlijk nooit muziek.
0: Dit is toch ongelooflijk?
1: Ja.
0: Mensen horen we dit.
1: Ja, sorry.
0: Nou, ja, nee, dat hoeft niet. Ik bedoel, het hoeft niet.
1: Mm-hmm. Nou, ik zei, ik heb wel van die dingen die ik dan vaak... Ik luister veel musical muziek of ik heb wel een soort van die kleinkunstdingen die blijven altijd wel hangen. Maar nieuwe dingen ontdekken, ja, dat is dus aan jullie, niet aan mij.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik luister eigenlijk nooit muziek, ja. Heel gek.
0: En de muziek die je dan...

0: Ja, en dan is er ineens een 3 voor 12 radio-uitzending waar jij gewoon lekker te gast bent.
1: Ja, zo leuk.
0: Dan laat je het los en dan is die muziek er gewoon.
1: Ja.
0: Door de vrouwtje met het leven is een pil, de begin van haar album.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben zo blij dat je er bent.
1: Ik ook, ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ja, ik ook.
1: Avond. Ja.
0: Ik ook. Je bent sowieso een graag geziene gast bij 3 voor 12 radio. Dus mocht je een keer iets hebben, kom gewoon lekker langs.
1: Nou.
0: En jij maakt muziek die je altijd recht in het hart raakt.
1: Dat is goed om te horen.
0: Dat komt door je teksten. Het zet je aan het denken over de wereld om je heen. Over jezelf. En je nieuwe album staat daar ook weer vol mee.
1: Ja, ik hoop het. Dat is de bedoeling.
0: Ik dacht, kijk je naar mij? Is het een vraag? Is het een uitroepteken? Is het een verzoek? Kijk je naar mij? Is het een... hoe zou jij die titel uitspreken?
1: Je kan hem op verschillende manieren doen. Het is een beetje wanhopig. Van, kijk je wel naar
0: me? Ja, kijk je wel naar me? Ja, zie je me wel? Ja.
1: En aan de andere kant is het... kijk je naar mij? Van, dus zowel het gezien willen worden en soms ook even helemaal...
0: Willen verdwijnen. Goed, we gaan een uur lang kletsen over jouw muziek. Maar je hebt ook inspiratietracks, muziek uit je leven meegenomen.
1: Ja.
0: En je vertelt me net...
1: Ik deed het een confession.
0: Nou, ik bedoel, ik heb mijn kin net weer tegen mijn gezicht aangekomen. Mijn mond viel even open.
1: Ja.
0: Wat zei je?
1: Ik zei, ik vond het heel moeilijk, want ik luister eigenlijk nooit muziek.
0: Ja, dit is toch ongelooflijk?
1: Ja.
0: Mensen horen we dit.
1: Ja, sorry.
0: Nou, ja, nee, dat hoeft, ja. Ik bedoel, het hoeft niet.
1: Mm-hmm. Nou, ik zei, ik heb wel van die dingen die ik dan vaak... Ik luister veel musical muziek of ik heb wel een soort van die kleinkunstdingen die blijven altijd wel hangen. Maar nieuwe dingen ontdekken, ja, dat is dus aan jullie, niet aan mij.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik luister eigenlijk nooit muziek, ja. Heel gek.
0: En de muziek die je dan wel luistert, dat klinkt alsof het heel rustig is.

0: Dat is de bedoeling.
1: Ik dacht, kijk je naar mij? Is het een vraag? Is het een uitroepteken? Is het een verzoek? Kijk je naar mij? Is het een... hoe zou jij die titel uitspreken?
0: Je kan hem op verschillende manieren doen. Het is een beetje wanhopig. Van, kijk je wel naar
1: me? Ja, kijk je wel naar me? Ja, zie je me wel? Ja.
0: Ja, en aan de andere kant is het... kijk je naar mij? Van, ja. Het is zowel het gezien willen worden... en soms ook even helemaal...
1: Willen verdwijnen.
0: Ah,
1: goed. We gaan een uur lang kletsen over jouw muziek. Maar je hebt ook inspiratietracks, muziek uit je leven meegenomen.
0: Ja.
1: En je vertelt me net...
0: Ik deed het een confession.
1: Nou, ik bedoel, ik heb mijn kin net weer tegen mijn gezicht aangekomen. Mijn mond viel even open.
0: Ja.
1: Wat zei je?
0: Ik zei, ik vond het heel moeilijk, want ik luister eigenlijk nooit muziek.
1: Dit is toch ongelooflijk?
0: Ja.
1: Mensen, horen we dit?
0: Ja, sorry.
1: Nou, ja, nee, dat hoeft, ja. Ik bedoel, het hoeft niet.
0: Mm-hmm. Nou, ik zei, ik heb wel van die dingen die ik dan vaak... Ik luister veel musical muziek of ik heb wel een soort van die kleinkunstdingen... die blijven altijd wel hangen, maar ja, nieuwe dingen ontdekken... Ja, dat is dus aan jullie, niet aan mij.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik luister eigenlijk nooit muziek, ja. Heel gek.
1: En de muziek die je dan wel luistert, dat klinkt alsof het heel rustgevend is... Dus musicals of achtergrondmuziek, meditatiemuziek.
0: Ja, ik heb wel gewoon van die dingen die me dan vrolijk maken... of die ik makkelijk vind. Mm-hmm. Misschien is het een beetje beroepsdeformatie of zo. Ik kan niet per se echt altijd heel erg ontspannen van nieuwe muziek luisteren.
1: Oké. Ja, dat snap ik ook wel. Want je moet er dus ook iets mee, want het is je werk.
0: Ja, precies. Ja. En ik weet niet, ik vind het ook altijd heel lekker om te maken met geen referenties. Gewoon een beetje te beginnen met niks eigenlijk.
1: Ja, dat is ook wel tof dat we dat nu weten. Dat wat wij horen is puur vrouwtje,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ik durf te zeggen van wel, ja.
1: Ik zei het net ook al, we moeten het heel even hebben over jouw vertering. Er komt bovengemiddeld vaak kots voor op dit album.
0: Klopt, ja, ik weet het.
1: Wat moet jij vaak kotsen? Of is het
0: nee,
1: gewoon
0: helemaal
1: een soort
0: niet.
1: Iets wat verschrikkelijk is of juist heel bevrijdend? Of hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, je hebt soms een zoekje van die beelden van dan wil je iets duidelijk maken in een nummer. Mm-hmm. En ik wilde dan duidelijk maken van, oh ja, het ultieme lelijke wat je van een mens wat je niet binnen kan houden. Ja. Dat klinkt als kots.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik moet inderdaad kots een paar keer op de plaat.
1: Ja.
0: Ja, het is niet expres gegaan.
1: Nee, ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: Nou, gelukkig.
1: Ik dacht, misschien heeft het ook wel te maken met... als ik dan even denk aan geen rem afteren... toch een beetje dronken zijn.
0: Ja, ja, het is wel... Kijk, als dat kotsen niet komt door ziekte... dan is het vaak wel door iets wat je jezelf hebt aangedaan. Dus ja. Dat vond ik wel een goed beeld.
1: Ja, dat is het natuurlijk ook. Ik ben, je kan natuurlijk ook de dingen eruit kotsen. Niet per se alleen kots.
0: Nee.
1: We hebben het nu gewoon net over kots. I love it. Maar je kunt ook zeg maar iets per ongeluk vertellen. Of soort van geheimen eruit kotsen. Of soort van dat soort beeldspraak. Is dat ook iets wat je kotst? Of is dat meer iets wat je opbiecht of vertelt? Of hoe zou je dat?
0: Ja, dat kan je ook kotsen, ja. Ja, en het zit ook in een van de nummers op de plaat Bruiloft. Daar zeg ik kots bij het altaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is meer gewoon zo van, oh, ik walg hiervan.
1: Ja. Ja,
0: dat vond ik veelzeggender dan ik huil bij het altaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ik wil nog heel even weten, die song van het jaar, Afterparty, daar is geen rem op gebaseerd voor een deel. Tot hoe laat ging die door? Wie waren erbij?
0: Nou, even denken. Toen heb ik een hele leuke avond gehad in Tivoli, was het volgens mij.
1: Ja?
0: En dan wonnen we song van het jaar, geweldig.
1: Mm-hmm.
0: En toen zijn we nog naar huis gegaan met de taxi. En toen had ik met een vriendin en met Stien samen... dat we zeiden, zullen we nog even een drankje doen bij mij thuis? Zag ik nog een fles wijn open.
1: Daar ging het mis.
0: Ja, en toen is het 7 uur of zo geworden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En toen werd ik de volgende dag wakker. En moest ik eigenlijk allemaal dingen doen. En dat ik dacht, dit... Soms ben je zo klaar met jezelf.
1: Ja, jij moest naar de verjaardag van je neefje die 16 werd.
0: Ja,
1: ja, dat hebben we al gehoord. Sorry nog dat ze er niet was.
0: Ja, ik ben gegaan.
1: Oh, nice.
0: Ja. Niet dus... met de taxi. Ik dacht, ik moet gaan, maar ik kan niet rijden. Nee.
1: Oh, man. Ja. Ik ben zo blij dat je er bent, vrouwtje. Je hebt mooie muziek meegenomen. Dingen die je inspireren.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld Theo Nijman.
0: Ja, dit is dus iets wat ik dan al heel lang luister.
1: Ja, wat is dit voor nummer? Loopt

0: regen ineet.
1: Nou, ik wilde iets kleinkunstigs mee. Of dit is heel kleinkunst. Wilde ik mee naar hier nemen, omdat dat voor mij... Dat zit gewoon heel erg in hoe ik schrijf en hoe ik muziek maak. Want ik ben gewoon daar heel erg mee opgegroeid. Dit is een van de eerste Nederlandstalige nummers die mijn ouders thuis zongen. En dan luisterde ik daarnaar en dan was ik dan heel erg van gecharmeerd. Dat ik dacht, jeetje, wat een mooi lied.
0: Jeetje, dus
1: in het Nederlands.
0: Zo klonk het vroeger bij jou thuis.
1: Ja, precies zo.
2: Loop de regen in. Kom nu eindelijk eens

0: Wist je dat Tame Impala maar één keer de song van het jaar...
1: Oh, ik dacht dat het maar één iemand was.
0: Nee,
1: dat weet ik wel.
0: Die heeft het maar één keer gewonnen, de song van het jaar.
1: Och, loser.
0: Ja, want jij hebt er al vier.
1: Klopt, ja.
0: Ga je er dit jaar weer voor?
1: Nee, want ik ben... gedisqualificeerd. Omdat ik hem zo vaak won. Toen hebben we zelf gezegd van...
0: Je bent toch goed?
1: Ik heb mezelf gedisqualificeerd. Ik zei, dat moet maar een keer. Het is goed zo.
0: Het is goed zo. Vier keer is
1: mooi. Toen kreeg ik nog zo vier op een rij rat. Met zo van het jaar.
0: Ja. Ik weet het nog. Ja, inderdaad. Grappig.
1: Ja.
0: Bij mij in de studio hoor je vrouwtje. Want ja, nieuwe muziek, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar geen song van het jaar dus.
1: Nee, het is goed geweest.
0: Ik zat dus te kijken naar de koffer van jou... Van jouw album.
1: Ja.
0: En daar zag ik dat jij een soort kikkerpak...
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is dat speciaal voor jou gemaakt? En dat verwijst denk ik naar Frog, oftewel Frog.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is speciaal voor mij gemaakt.
0: Vet.
1: Want ik had een bepaald soort sfeer in mijn hoofd wat die het kikkerpak moest zijn.
0: Okay.
1: En dat kon ik online niet vinden. Ik had een plaatje gezien van iemand in een Minnie Mouse pak met het hoofd af. En die was gewoon een man die zat te roken.
0: Ja.
1: En dat vond ik een mooi plaatje. Omdat het... zo, dat je dacht, oh ja, onder dus dat hysterische pak zit gewoon iemand een sigaret te roken.
0: Ja.
1: En dat beeld van dus mascottes out of context, ik weet niet, dat raakte ik met obsessie mee.
0: Of zo.
1: Ja, dus daar heb ik heel veel van verzameld. En dat wilde ik zelf ook. Dus in het vinyl zitten allemaal plaatjes dat ik door de stad loop in dat pak.
0: Vet. Ja. Hoe was het om als Frog door de stad te lopen?
1: Awkward en heel warm. Het was,
0: ben je met mensen ook op de foto gegaan?
1: Ja, ik zat op een gegeven moment in een winkelcentrum. En daar is heel vaak entertainment en zo. Dus dat wist ik al wel. Er kwamen allemaal kinderen naar me toe om op de foto te gaan. Dat was niet te doen. Wij konden eigenlijk niet meer shooten. Ja, het was wel heel lief.
0: En is het ook iets metaforisch, dat pak? Dat je daar instapt of kom je er juist uit? Want je hebt je hoofd inderdaad af op de koffer.
1: Ja, klopt. Ja, ja. In mijn slaapkamer dus dan op die koffer zet ik het af.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het staat wel voor de entertainer zijn of zo. Dat een zo'n groot onderdeel van me is. En dat het ook heel belangrijk voor me is om dat hoofd soms af te zetten. En het pak uit te doen. Die beide kanten zijn gewoon heel belangrijk voor me.
0: Ja. Ik vond het ook wel mooi, want ik zag vandaag een video dat we even bij je langskwamen van 3 voor 12 in je nieuwe studio die op dit moment nog gebouwd wordt. Dat je ook een beetje dromerig zei van, ik kan echt niet wachten om daar zo meteen de deur dicht te doen en dan daar te gaan zitten en te gaan schrijven gewoon. Om daar een plek van te maken waar je dus muziek maakt, waar je gewoon helemaal jezelf kan zijn.
1: Ja, daar kijk ik zo naar uit. Ik heb dat altijd in mijn huis gedaan, maar ik dacht gewoon... Dit jaar van ik verdien lekker een echte studio. Het is tijd. Ja, ik ga gewoon nog mijn hele leven lang liedjes maken, denk ik. Dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk. Ik ga er zeker vaak de deur dicht doen en in stilte lekker zitten werken.
0: Vet. En dat hele pak, dat krijgt vast een mooi plekje.
1: Ja, ligt nu in een vuilniszak in de opslag. Dat is soms wel heel zielig als ik daar langs kom.
0: Dat is inderdaad wel verdrietig.
1: Ja, dat is wel een beetje verdrietig, hè? Maar er komt wel weer een plek voor.
0: Ik denk dat jij zo meteen ook weer gaat toeren.
1: Klopt,
0: komt eraan, toch?
1: Ja.
0: Daar ga je ook weer bekeken worden.
1: Klopt, ja.
0: Er staan er weer veel mensen voor je klaar.
1: Mm-hmm. Er zijn allemaal... een paar kaartjes trouwens, dat nu ik toch op de radio
0: ben. Ja, man. Gooi het op mensen. Ja.
1: Dus als je wil komen, wees welkom.
0: Vind jij het fijn om bekeken te worden op beeld, nu in een radiostudio, maar ook op het podium?
1: Ja, ik ben gek op optreden, daar voel ik me wel echt heel erg mezelf. Maar ik heb wel... Ik dacht, ik ga weer een plaat uitbrengen. Was best wel even een tijdje geleden.
0: Mm-hmm.
1: Toen dacht ik, hoe kan ik dat nou op een manier doen die comfortabel voor me is? Toen heb ik wel besloten van, ik ga alles gewoon lekker als mezelf doen. Dus ik ga gewoon niet van tevoren bedenken van wat voor soort artiest wil ik zijn? Of wat wil ik uitstralen? Of wat wil ik dat de perceptie is van mij? Gewoon... Dat ik het gewoon lekker als mezelf ga zitten. Zoals ik ook tegenover vrienden zit. Of dat heeft mij wel bevrijd op een bepaalde manier.
0: En wat doe je dan nu anders dan dat je misschien 3 jaar geleden of 4 jaar geleden niet deed?
1: Ik denk dat ik gewoon iets meer voor mezelf hiel. Of iets meer een soort mysterie om mezelf heen wilde houden. Dat ik dacht, als ik te te jolig ben, nemen mensen mijn muziek niet serieus. Maar ik ben best een jolig iemand. Dus dat die kant van mij,
0: ja, okay,
1: de humor of zo, dat miste ik heel erg in wat ik dan van mezelf terugzag in interviews of in
0: filmpjes.
1: Ik dacht,
0: moet een beetje zo'n artiest zijn die mysterieus is en pijn heeft.
1: Ja, ik dacht, dat werkt. Dat vind ik leuk.
0: Blijkt ze super gelukkig te zijn en gewoon heel vrolijk.
1: Nou, best wel. Ik ben best een vrolijk iemand, jawel. Ja, dus dus ik dacht gewoon, ik ga gewoon lekker als mezelf overal zitten, ja.
0: Wat fijn. Lijkt me ook een soort van welkom bij jezelf-achtige situatie dan met dit album ook.
1: Ja, zeker. Nou, en het is veel duurzamer. Want iets hoog houden, een enigma willen zijn, dat hou je maar zo lang vol, denk ik. Maakt mij niet gelukkig.
0: We gaan even door naar de muziek die je hebt meegenomen. Want ik verbaasd me eigenlijk een beetje over deze keuze. Ik vind het heel tof.
1: Ja.
0: We vroegen je, kun je misschien een recente favoriet meenemen? Iets of iemand die je heeft doen verbazen. En toen kwam je met Maite.
1: Ja, ik vond dit op TikTok, kwam het bij mij langs. En toen was ik meteen eigenlijk heel erg onder de indruk daarvan. En ik zit best wel in een algoritme met, zeg maar, ja, toch wel jonge muzikanten. Die hashtag vrouwtje bij de inspiratie hashtag zetten, zeg maar. Dus dat komt dan wel langs bij mij. En zij had meteen heel erg mijn aandacht dat ik dacht, oh, maar dit is ook echt iets heel eigens.
0: Klopt, we hebben er ook hier bij 3 voor 12 al vaker gedraaid. Ze is popronde talent.
1: Ja.
0: Dus je kunt er ook overal gaan zien in het land. Ga dat vooral doen, want het is inderdaad echt een bijzondere...
1: Helemaal te gek. Ja, en in het Fries, zo leuk.

0: 3FM.
1: Met Maite en High Plak en vrouwtje nog steeds in de studio.
2: Yes.
1: Dit is een all-time favorite van jou.
2: Ja, System of a Down, ja. Forever.
1: Forever. Je hebt er net geen tattoo van.
2: Nee, dat niet, nee. Maar dit was wel echt, nou zeker zo in mijn late puberteit was dit echt mijn allerfavoriete band. Heel veel geluisterd.

0: Wat in deze muziek, in deze band, in dit nummer raakte jou zo toen je daar voor het eerst naar luisterde?
1: Nou, ik luisterde sowieso heel veel naar metal. En ja, ik hou gewoon van harde muziek, maar ik vond dit ook tegelijkertijd gewoon heel mooi melancholische melodieën. Het was ook een soort van in toonladders die ik zelf niet. Volgens mij komen ze vandaan? Armenië of zo? Hmm. Wat ik heel mooi vond, wat ik nog niet zo goed kende. En thematiek ook boeiende, pakkende teksten. Waarvan ik dacht, wat betekent dit allemaal?
0: Ja, je ging het echt uitzoeken.
1: Ja, een beetje wel. Ik was gewoon heel erg geïntrigeerd. Ik heb ze ook nog wel eens live gezien op Rock Werchter. Toen werd ik helemaal geplet tussen allemaal mannen.
0: Oh, auw.
1: Ja, maar het was wel de moeite waard.
0: Vet. Bij mij in de studio, 3 voor 12 Radio, een uur lang te gast Vrouwtje.
1: Ja.
0: Om te kletsen over je album. En dat album dat gaat echt over van alles. Over anxiety, over rouw, over wereldproblematiek, over kotsen. Daar hebben we het over gehad, dat gaan we nu niet meer doen.
1: Ja.
0: Over onvolwassen mannen. Maar ook over vriendschap. En toen dacht ik, ja, dat is volgens mij een soort onuitputtelijk thema waar jij het altijd over kan hebben. Is dat zo?
1: Ja, zeker. Want vriendschap is echt een ontzettend belangrijk groot onderdeel van mijn leven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat heb je natuurlijk misschien wel het allergrootst ooit gevierd in Ziggo Dome.
1: Ja.
0: De vriendschap met jou en Steen.
1: Mm-hmm.
0: En de EP die jullie daar gemaakt hebben. Ik was naar je album aan het luisteren en toen dacht ik, heb jij veel vriendinnen?
1: Ja,
0: of heb jij hele diepe vriendschappen? Of wat is het dan dat je dat zo graag wil beschrijven of wil bezingen?
1: Ja, ik heb hele diepe vriendschappen, denk ik. Ik heb er niet per se echt zo'n hele grote, brede club met vrienden. Maar de mensen die in mijn leven zijn, die spreek ik veel. En die, daar voel ik gewoon echt zo'n diepe, onvoorwaardelijke liefde voor. Wat soms, dan net zo diep en onvoorwaardelijk gaat als een romantische liefde.
0: Ja.
1: Zeg maar. Ja, heel fijn om dat te hebben.
0: Natuurlijk is het fijn om dat te hebben. En ik hoorde ook wel dat als je het hebt over de liefde, heb je het dan specifiek over de romantische liefde? Of als jij het de liefde benoemt, kan het dan ook over een vriendschap gaan?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben sowieso wel zo van, liefde is voor mij een heel breed begrip. Kan bij heel veel dingen een liefdesgevoel ervaren. Maar veel liedjes gaan ook wel over de romantische liefde. Daar
0: en toen
1: ook
0: viel
1: over
0: mij op dat je daar eigenlijk veel strenger bent dan als je het hebt over vriendschappelijke liefde.
1: Oh ja, dat kan wel kloppen, ja. Ja, wat fijn is met vriendschap is dat je ook eventjes uit elkaars leven kan stappen als je even niet tot elkaar komt en dat dan niet zo erg is of zo. Met romantische liefde moet je er altijd, ik wil nooit gaan slapen zonder ruzie, dus dan moet je er op dat moment uitkomen.
0: Mm-hmm.
1: En met vrienden kan je ook soms eventjes denken, nou, we golven met je uit elkaar en dan komen we weer terug bij elkaar.
0: Ja.
1: En dat zo over jaren heen. Het is niet alles of niets.
0: Ja, want dat is mogelijk. Want dat is daar. Ik bedoel, dat de norm is ook dat je soms uit elkaar kan groeien en dan weer bij elkaar kan komen.
1: Zeker, ja. Soms heb je gewoon even iets minder met elkaar. En dan tref je elkaar weer in het leven op een punt dat je denkt, oh, nu weer wel. Dus dat verschilt.
0: Ik vond het liedje Luzakstraat heel leuk.
1: Ja,
0: dat wilde ik even bij je kwijt. Want het gaat ook over vriendschap, maar dan voortgekomen uit dat je eigenlijk tot elkaar veroordeeld bent omdat je bij elkaar woont.
1: Zeker, ja. Ik woonde met 3 van mijn allerbeste vriendinnen. Woonde ik samen. En dat zijn nog steeds ook mijn beste vriendinnen. Wij wonen ook nog eens in coronatijd met elkaar. Dus we zaten echt op elkaars lip. Maar dat was zo'n gezellige tijd. Ja.
0: Wat voor vriendin ben jij?
1: Ik ben denk ik wel een vriendin die soms ook wel dus een beetje uit beeld kan gaan. Maar ik denk wel ook wel heel toegewijd. Ik kan wel verjaardagen vergeten. En niet altijd op die manier heel attent. Maar ik voel wel hele diepe liefde voor mijn vriendinnen. En ik denk dat ik dat uit in soms een mooi cadeau of daar gewoon zijn. Hmm. Ja.
0: En ben je ook iemand die vriendschappen heeft die al daar zijn vanaf de basisschool bijvoorbeeld? Of heb je in elke fase van jouw leven, elke stap die je zet, een bepaalde vriendengroep?
1: Nou, ik heb echt pas mijn oudste vriendschappen dateren wel pas vanaf het conservatorium. Eigenlijk heb ik iedereen die ik daarvoor kende, spreek ik eigenlijk nauwelijks meer. Maar ik heb ook een hele bijzondere diepe vriendschap met mijn zus. Dus die ken ik al mijn hele leven natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat, dat voelt wel echt als iemand waarvan ik denk, oh ja, jij kent mij zo goed. Alles van mijn leven ken je heel goed. En ze is mijn zus, maar we zijn ook echt vriendinnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi is dat. Ik vind het heel leuk dat het niet even een thema is geweest, maar gewoon bij jou hoort ook. En absoluut. Als ik je net hoor zeggen van ik ben gewoon, weet je, tot mezelf gekomen en ik ga me niet meer anders voordoen of what you see is what you get,
1: mm-hmm.
0: bij jou. Dan vind ik het leuk dat je dat ook weer meeneemt naar, nou ja, gewoon dit album.
1: Ja,
0: heb
1: zeker.
0: Je zelf een favoriete tune?
1: Oeh,
0: ja,
1: dat is altijd
0: heel
1: moeilijk.
0: Je wist dat die vraag ik had. Hier heb je over nagedacht. Dat kan niet anders.
1: Nou, wat echt een beetje zo'n albumliedje is, wat ik zelf wel een mooi bijzonder liedje vind, is De Noordpool.
0: Ja.
1: Dat vind ik een mooi nummer. Het is niet echt een typisch vrouwtje liedje, maar
0: nee.
1: Wel geslaagd.
0: Als ik dan denk aan de muziek die je ook hebt meegenomen, dat is wel meer richting de kleinkunst, denk ik
1: heb
0: dan?
1: Heel random van alles meegenomen.
0: Nee, maar ik bedoel, qua tonen, qua metaforen die erin zitten,
1: ja,
0: hoe je het beschrijft.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ga dat vooral luisteren. Het staat allemaal op jouw nieuwe album.
1: Ja.
0: Ik zat ook te denken over andere muziek. Even referentie naar nummers die er zijn waarin bezongen wordt in vriendschap. Wil ik nou jou zijn?
1: Ja.
0: Ben ik gewoon een beetje jaloers op je? Wil ik met je zijn?
1: Mm-hmm.
0: Ben ik nou gewoon verliefd op je? Ik zat ineens te denken aan die Charlie XCX en Lord. Die ik ook heb meegenomen. Ik dacht, ja, dat is...
1: Daar zit best een duidelijke parallel, hoor. Met een nummer van mijn nieuwe plaat.
0: Mm-hmm.
1: Met Ik wou dat ik jou was.
0: Ja.
1: Dat schreef ik ook in Brad Summer. ik was niet... ik zei net nog, ik maak altijd zonder referenties, maar ik denk dat ik wel bezig was met dat liedje. Ik vond het zo'n goed liedje. Omdat het zo, toen ik het voor het eerst hoorde, dat ik dacht, oh, ik snap dit helemaal. Ik snap dit gevoel gewoon. Dus het blijft een bijzonder nummer.

Eva, welkom terug van vakantie. Hallo vrouwtje, welkom terug bij 3FM. Ik heb even jullie muzikale mening nodig. Hey, dit is Jasper met nieuwe muziek. Elke week tippen we elkaar nieuwe dingen waarvan ik denk, dat kan Eva best wel eens leuk gaan vinden. Maar vrouwtje, ik ben ook heel benieuwd naar jouw mening. Het is namelijk een nieuwe act uit België genaamd Agogo. Ja, ik vind het sowieso al een hele goede artiestennaam. Maar toen ik dit liedje hoorde, pakte me het vanaf moment 1. De stem is geweldig. De blazers geven me een soort warm gevoel. Beetje zoals Ezra Collective bijvoorbeeld. Maar goed, draai hem eerst eventjes. En ik ben heel benieuwd naar jullie mening. De nieuwe van Agogo. Dit is I Wasn't Made For You.

0: in één woord, vrouwtje?
1: Mooi. Nee, ik zou zeggen prima.
0: Prima?
1: Ja.
0: Gewoon geen excessen?
1: Nou, ik vond het wel best mooi, maar ik had niet zoiets van... This track is made for me.
0: Oh ja, oké.
1: Ja, maar dat zegt het liedje ook al. I was made for you. Zo van...
0: En wat vind je van de sound? En dat dit uit België komt, had ik niet per se verwacht.
1: Oh ja. Oh ja. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel. Ik vond het wel uniek. Mooie stem. En inderdaad, die blazers, dat vond ik wel echt heel sfeervol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind het dan heel leuk. Ik heb er net even gegoogeld natuurlijk. Agogo. Dat ze gewoon de bas speelt en lead zingt. Dat vind
1: cool.
0: Ik altijd een hele coole combinatie.
1: Sowieso. Ja. En altijd heel te gek als mensen ook zelf muzikanten zijn. Dus ja, vet.
0: Ik zat voordat ik wist dat jij niet heel veel muziek ontdekt.
1: Ja.
0: Als in dat je het allemaal volgt. Maar je gaat wel heel veel naar optredens toe.
1: Ja, klopt, ja.
0: Je houdt wel echt van live muziek. Met welke muziekcollega praat jij het allerliefste over muziek?
1: Even denken. Over muziek inhoudelijk. Nou, ik heb iemand die doet de musical direction van mij, Tjeerd. Tjeerd Bomhof. En mensen die kunnen hem kennen van de band Voiced.
0: Ja.
1: Ik weet niet of mensen dat nog...
0: Zeker weten, was ik een groot fan van.
1: Ik ook. Ja. Echt zo'n te gekke band. En ik heb amateur dan wel heel veel over muziek en wat we vet vinden. En ja.
0: Heeft hij dingen laten horen waarvan je dacht... Oh, wist niet dat dat kon of bestond? Of die blow your mind?
1: Dat weet ik. Nou, hij doet het natuurlijk met mij die shows. Dus ja. wij hebben ook wel heel veel. Toen we bijvoorbeeld naar... We zijn dan allebei naar dat Rosalia-concert geweest in Ziggo Dome. Ja, daar hebben wij wel heel lang over gepraat. Van dat vonden wij echt allebei heel erg te gek. En wat kunnen we daar dan van meenemen naar, naar mijn show?
0: Dus je kijkt er echt met een... zelf ook als artiest altijd naar optredens en naar welke elementen passen er bij mij of wat vind ik ervan, alleen al je mening natuurlijk ergens over vormen.
1: Ja, en het is wel altijd heel interessant om gewoon mensen op een podium te zien staan. Ik zie mijzelf natuurlijk, ik ben nooit bij een show van mezelf, dus ik weet de sfeer niet. Ik voel vaak dat ik te lang praat of zo. Ik neem het er altijd op en dan kijk ik het terug. Ik leer wel heel veel van naar anderen kijken en voelen van wat werkt en wanneer denk ik, oeh, nu mag je het nummer wel instarten? Zo een beetje voelen van, ja, hoe ver kan je gaan op het podium?
0: Het is grappig dat jij dat zegt. Want het wordt mij altijd aangeraden van, ga je shows terugluisteren? Maar ik denk, vind jij het ook verschrikkelijk? Ja, ik vind dat dus ook.
1: Nou, ik vind mijn muziek bekijken, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar die praatjes, ik vind mezelf zo lullen.
0: Maar je doet het hier heel soepel. Maar goed, is dat omdat het een andere setting is of zo?
1: Ja, soms vind ik het moeilijk met een optreden. Dan wil je heel graag iets overbrengen. Dan heb je zo helemaal bedacht van wat wil ik gaan zeggen. En de truc is natuurlijk dat je gewoon moet ontspannen. Gewoon alsof je in gesprek bent met je publiek.
0: Ja.
1: Maar dat, daar ben ik nog mee bezig.
0: Oké, dus wordt aan gewerkt.
1: Wordt aan gewerkt.
0: Vraag je ook actief mensen om feedback?
1: Jawel, ik heb wel weinig. Ik deel weinig mijn muziek voordat het af is, zeg maar. Maar ik heb wel een clubje vriendinnen met wie ik heb gestudeerd. Ik heb songwriting gestudeerd. En dat, volgens mij gaan we trouwens van twee van mijn klasgenoten straks een liedje draaien.
0: Oh, nice.
1: Maar die kan ik nog wel vragen van wat vinden jullie ervan? Ah. Of laten we wisselen dat
0: aan. Maar je bent niet iemand die zegt, oké, mijn album is nu af. Ik stuur het aan 10 mensen en die feedback die ga ik nog mee zitten.
1: Nee, want ik heb altijd zoiets van, ja, ik heb gemaakt wat ik heb gemaakt en ik doe dat echt alleen. Dus ik hoef niet per se dan nog heel erg... Ja, je kan aan 10 mensen vragen van wat vind je ervan? En iedereen vindt altijd iets anders, want hoe je muziek beleeft is zo... persoonlijk. Dus nee, dan laat ik me liever niet afleiden daardoor.
0: Oké. Okay. Is dat ook wat je hebt geleerd op het conservatorium?
1: Nee, want daar werden wij heel erg gestimuleerd. Juist om te delen en de muziek te laten horen.
0: Maar dat past gewoon dan...
1: Ik moet nu zo terugzitten, denk ik. Ik heb deze plaat bijvoorbeeld wel zo opgestuurd naar Pepijn, Fabio of naar Sef. En dan, ja, dan vind ik dat toch ook wel. Maar, even, maar vooral omdat ik dan wil horen dat ze zeggen.
0: Fantastisch, ik zou niks veranderen. Ja.
1: Dat hoop ik dan. Ja, en als, ja, en eigenlijk dan de feedback, ja, dan is het al bijna gemasterd. Dan denk ik, ja, hoe ga ik het toch verwerken?
0: Maar andersom gebeurt dat toch ook? Want ik weet dat Sef met zijn album ook voor, met een bepaald nummer bij jou kwam. En zei: kun jij hier eens naar luisteren? Wat zou jij hiermee doen?
1: Ja, ik vind dat. Ja,
0: dus je advies wordt ook op prijs gesteld.
1: Ja, dat vind ik ook een eer. En ik vind het altijd heel bijzonder als je van collega-artiesten een plaat mag luisteren voordat het uitkomt. Dat is eigenlijk zo. Dat is altijd heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat herken ik wel. Ik krijg ook wel eens een week voordat een plaat uitkomt van, de, van een label van: kun je hier eens naar luisteren?
1: Ja, dat is toch zo'n spannend
0: dat voelt
1: gevoel.
0: Echt alsof je een cadeautje uitpakt.
1: Precies. Oh, echt, man. Echt speciaal is dat. En ook altijd echt een eer als iemand dat al wil delen met je. Dus ja, maar zelf vind ik het gewoon wel echt heel spannend.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Huh. To be continued in de toekomst dan.
1: Wie weet, ja. Ja.
0: Je had het net al over twee klasgenoten van je.
1: Ja.
0: Zijn dat toevallig Charlotte en Filene?
1: Ja, klopt, ja. Dit zijn twee meiden met wie ik heb gestudeerd. Wij zaten in dezelfde songwriting-klas. En ze zijn allebei ook een tijd terug met mij mee geweest als support. En ik vind dit een heel mooi, bijzonder liedje van hun.
0: The End of the Beginning.
1: The End of the Beginning. En ja, ze zingen supermooi tweestemmig. Ze zijn hartstikke goed in hele ingenieuze harmonieën bedenken. Echt zulke goede meiden. Dus ik nam dit met liefde mee.
0: Mooi, mooi. Volgens mij hebben we vorige week ze nog te gast gehad, toch? Charlotte was de gast.
1: Ja, heeft een nieuw album uitgebracht. Dit nummer is ook onderdeel van die plaat. Evenings Are Falling in Love heet de plaat volgens mij.
0: Prachtig.
1: Ja, ik heb hem geluisterd en helemaal te gek. This is

0: het geproduceerd, dit ook.
1: Mooi, hè?
0: Ja, het is echt heel mooi.
1: Echt mooi.
0: The End of the Beginning heet hij. Ja, ik ben heel blij dat je hier was, vrouwtje.
1: Nou, ik vond het hartstikke leuk.
0: Ik vond dat je goed gepraat hebt.
1: Dank je wel. Ja, als ik iets graag doe, dan is het lullen door een microfoon waar ook zo lekker van die radiocompressie op zit.
0: Oh ja, dat vind je het mooi klinken?
1: Ja, ja, dat is heel hartstikke fijn om naar te
0: luisteren. Iedereen klinkt goed in de 3FM-studio.
1: Niet normaal.
0: Hey, vrouwtje, je clubtour is echt bijna uitverkocht.
1: Klopt, ja.
0: Zondag, maandag in de Melkweg. Voor maandag zijn er nog kaarten. En er zijn ook nog kaarten voor de Oostsport.
1: Ja.
0: Ja, ik wens je heel veel plezier. Ga lekker spelen.
1: Nou, dat gaat lukken.
0: Bouw je studio af. Ga weer lekker muziek maken. Dan zien we je gewoon heel snel weer.
1: Zeker weten.
0: Heel fijn dat je er was.
1: Dank jullie wel. Dank voor het luisteren.
0: Veel plezier zo meteen met Nelly Benner. Want zij zit er klaar voor je om je mee de nacht in te nemen. Ik spreek je morgen weer.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: 3FM. Goedenavond, lieve mensen. Ja, eigenlijk tijd om naar bed te gaan. Maar nog even tijd voor onszelf. Maar eerst het nieuws.
14: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: 3FM.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging,
19: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Goedenavond, lieve nachtbrakers. Je luistert naar Bed met Banner. Dus laat die tandenborstel nog maar even zitten. Heerlijk wat tijd voor jezelf. Ja, en ik heb me echt toch een hartaanval gekregen net. Ja, het is echt totaal mijn eigen schuld. Want ik heb mijn troep weer niet opgeruimd.

0: Normaal gesproken bleef ik hier in Hilversum, bleef ik hier eigenlijk een beetje wachten totdat het 11 uur was. Maar ik had vandaag besloten dat ik dacht, nee, ik ga toch nog even naar huis. Ga ik even wat eten en dan ga ik nog een tennislesje doen. En ik heb toch een ongelofelijke hartaanval gehad vandaag. Echt, mijn hart zat in mijn keel. Het was zo gênant. Het komt echt door mezelf, want ik moet mijn troep achter mijn reet opruimen. Maar ik heb een heel lief buurmeisje. En die past tegenwoordig op mijn tweejarige dochtertje af en toe op. En dat is echt een schatje. En opeens, en zij paste een uurtje op. En opeens dacht ik, shit, heb ik de Satisfyer nog in de badkamer liggen? En dat vond ik zo gênant. Ik kreeg het echt helemaal benauwd. Ik kreeg Spaans benauwd. Ik dacht, nee, dat zal toch niet? Ja, misschien ook wel. Nou, ik weet het niet. Toen heb ik heel snel mijn geliefde opgebeld. Maar gelukkig had hij hem opgeruimd. Dus het was heel fijn. Maar ik kreeg helemaal flashbacks naar de tijd dat ik nog met mijn ex een relatie had. En mijn ex, die had een hele streng islamitische vader. Maar echt streng islamitisch. En zijn moeder was een Nederlandse, maar zijn vader was streng islamitisch. En ik kreeg een flashback naar de tijd dat zij, nou ja, na echt best wel een lange tijd, dat zij een keertje bij ons kwamen eten. En we hadden een heel klein huisje met een heel klein douche. En het was allemaal een beetje ongemakkelijk. En het boterde allemaal niet zo lekker. Best wel een hele aardige man, hoor. Maar we waren gewoon toch echt een andere bloedgroep. Dat merkte ik. En op een gegeven moment toen was mijn moeder overleden. En toen zei hij ook van, nou ja, dan zal ze het er wel nagemaakt hebben. Toen dacht ik, oh, nou oké, dat is ook een beetje gek. Maar ja, we boterden niet helemaal. En ook wel, nou, wel prima. En op een gegeven moment ging die man weg. En toen ging ik plassen naar het toilet. En dat zag ik daar weer liggen. Ja hoor, weer die Satisfyer. Die lag er ook in die douche. Had mijn ex-schoonvader mijn Satisfyer daar gezien. Nou, drama. Ja, nou ja, dat wilde ik even de avond met je delen. Dus mocht jij zelf gênante dingen hebben meegemaakt deze dag. Het kan dus altijd erger. Het kan altijd erger, zoals mijn dag. Ja, want mijn moeder zei altijd, ruim dus je troep achter je kont op. Nou, over exen gesproken. We gaan zo meteen weer naar What the Ex. En misschien heb jij dus nog wel iets van je ex. Of je ex iets van jou. Daar ben ik naar benieuwd. De NPO Luister-app is geopend. Dus heb je nog iets moois, iets leuks, iets gezelligs? Of iets met een grote herinnering? Heeft hij nog iets van jou wat je al jaren terug wil, maar wat die bastard niet teruggeeft? Laat het me even weten in de NPO Luister-app. Ik beloof, ik zal je identiteit niet verraden als ik dat niet mag doen. En dit is de nieuwste van Troye Sivan, Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Wat ook is, het is gewoon altijd lekker. Bruno Mars.
1: Naar bed met Benner.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar bed met Benner. Mijn naam is Nelly Benner. Je kan me normaal niet herhoren in de middagshow op 3FM. Maar ik zit nu alweer, volgens mij alweer 4 weken... op dit prachtige tijdstip tussen 11 en 1. Tussen 11 en 1 mag ik jou een beetje de

0: jij. Jij bent mijn favorietje. Fontaine's DC.
1: What the X?
0: Ja, ik vroeg het net al even. Wat is er nog in jouw leven dat je eigenlijk te danken hebt aan een ex? Dus denk aan, weet ik veel, die favoriete koffiemok. Misschien heb je wel een tattoo, een gekke hobby, een huisdier. Ja, al weet ik veel, misschien wel een compleet nieuwe vriendengroep. Dat zou ook kunnen. Ik heb door mijn huidige vriend een hele nieuwe vriendengroep erbij. Sommige exen verdwijnen, maar laat het toch iets achter in je leven. Er komen weer hele leuke verhalen in de NPO-luisteraar binnen. Dankjewel, vind ik fijn. Het is echt, echt een gezellig tijdstip. Sander die vraagt ook, omdat Barend altijd door je heen praat, heb je daardoor nu je eigen show? Nee, daar word ik niet mijn eigen show. Het werd gewoon tijd dat ik ook eens op eigen benen ging staan. Maar, komen leuke appjes binnen dus. Bibi, ik had een hele dure gezichtscreme bij mijn ex in het badkamerkastje gezet. Nooit meer teruggevonden. Dus ik hoop voor hem dat hij nu een mooi glowy huidje heeft. Nou, dat hoop ik ook. Ik was ook laatst bij iemand die had ook een hele dure gezichtscreme. Die heb ik toen allemaal stiekem gepikt. Niet gepikt, maar gewoon even een paar van die spuitjes van genomen. Weet je, dat ik dacht, oh, lekker. En Wessel, mijn ex heeft ook mijn Apple Watch geleend. Ik heb hem nooit meer teruggekregen, maar kan nog steeds wel zijn activiteit zien. Jeetje, wil je dat? Wil je dat van je ex? Wil je zien dat zijn hartslag omhoog gaat? Ik weet niet of ik dat zou willen, hoor, eigenlijk. Maar ja, nee, ik zou hem gewoon teruggeven als ik jou was. Denk ik. Lijkt me een goeie. Er komt ook nog een audio-appie binnen. Laten we die even gaan luisteren.
2: Oh ja, als jij mijn identiteit niet verraadt, dan vind ik het prima.
0: Nee, doe het niet.
2: Ik heb nog een buttplug liggen.
0: Ja.
2: Je hoort het goed, een buttplug met een mooie diamant.
0: Oké. Nou, ik ben blij dat iedereen zich zo prettig bij me voelt. Dat je alles met mij kan delen. Ja, en dit is Alice DJ, Better Off Alone.

H, Ring My Bell. Met 3FM ontdek je nog. Ja, bij 3FM hoor je natuurlijk altijd de allernieuwste en allerfijnste muziek. En ook natuurlijk de muziek van Bente. En 6 november komt haar nieuwste album Dwars uit. En voor dat nieuwe album gaat ze gelijk erachteraan een tour doen. En die is al uitverkocht voordat fans überhaupt hebben gehoord wat voor nummers op dat nieuwe album gaan staan. Echt crazy. Ja, en wij hebben alleen deze nieuwste. Het is een voorproefje op het nieuwe album. Ja, en als dat allemaal zo gaat klinken, als dit nummer, dan ga ik echt enorme FOMO hebben dat ik er niet bij ben. Dit is Parachute op 3.

Ja, je hebt van die vrienden die altijd zeggen tegen je van... Hey, maar je kan me altijd bellen, echt waar. Maakt niet uit hoe laat het is. Ik hou mijn telefoon gewoon aan. Laat even weten of je thuis bent. Weet je, ja, ik neem echt wel op. En dan vervolgens hebben ze hun telefoon op maandstrandje staan. Laten ze 's ochtends weten van... Oh ja, ik heb je berichtje gelezen. Van die mensen die zeggen, ja, je kan me altijd bellen. Maar de vraag is... Is dat eigenlijk wel zo? Zijn deze mensen dan echt wel altijd te bereiken? Nou, ik zie in de NPO Luister dat het best wel heel erg gezellig hier nog op dit late tijdstip. 9:30 alweer. Oh, eigenlijk moet je slapen, maar het is nog zo gezellig. Siegfried, hoi, hij is er. Gezellig dat je erbij bent. Lola zit op de fiets naar huis, naar een gezellig avondje met vrienden. Ook heerlijk. Janneke laat weten dat ze gezellig bij is. Oh, mijn lieve Janneke, dat vind ik zo leuk. Vind ik zo'n leuke vrouw. Noah is net begonnen met haar nachtdienst in de zorg. Ach ja, schat, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, en ik ga dus zometeen kijken wie van mijn vrienden er nog wakker is. Even kijken met wie ik nog even lekker kan beppen. Dit is Eefje.

0: dat soort mensen. Ja, vind ik heel vervelend. Ook al weten ze het vaak ook wel beter, maar toch vervelend.
1: Weet je wel hoe laat het is?
0: Nou ja, ik weet het wel hoe laat het is. Om precies te zijn is het 11:45. En ik zei je net al, je hebt van je vrienden in het leven die zeggen, ja, je kan me altijd bellen. En ik heb op mijn Instagram, @NellyBanner, heb ik gevraagd aan mensen, wie kan ik altijd bellen? En daar kwamen verschillende reacties op, met telefoonnummers. En ik zei, ja, kan dat altijd? Ja, ja, ja, dat kan altijd. Nou, ik ga de proef op de som nemen. Laten we eens iemand gaan bellen en kijken wie erop gaat nemen. Nou, daar gaan we. Blijft het altijd wel een beetje spannend. 11:45 is dan nog wakker.
2: Met Remco.
0: Hey Remco, hoi, met Nelly.
2: Hoi.
0: Hey, ja, nou, jij klinkt echt nog heel wakker.
2: Ja, ik ben wel wakker nog, ja.
0: Oh jeetje, Mina, hoe laat is jouw dag begonnen vandaag?
2: 8:30, dus dat viel mee.
0: Ah, en wordt het al tijd om een mandje in te gaan of ben je nog gewoon super actief?
2: Nee, ik ga om 12:00 richting bed, zo. Ik moet morgen gewoon werken.
0: Oh ja, is dat altijd een beetje een tijd dat je gaat slapen rond 12:00 naar bed?
2: Ja, want mijn werk gaat pas om 8:00, dus dat is een mooie nacht dus dan, hè.
0: Oké, je zit in het, weet je wel hoe laat het is? En dan ik neem je eigenlijk een beetje mee, nou ja, jij neemt mij mee naar jouw bedritueel. Heb je een bedritueel?
2: ja, maar het is minder spannend als dat het klinkt, hoor.
0: Oh, oké. Dat is niet heel spannend. Dus hij kan ook heel lekker zijn of fijn of gewoon rustig. Wat is je bedritueel?
2: Ik ga sowieso altijd douchen voor het slapen gaan.
0: Oh ja, lekker.
2: Ik heb Philips Hue-lampen in de badkamer. Die doe ik altijd een beetje dimmen. Dat ik al een beetje rozig word.
0: Ja, goeie.
2: En dan gaan al in de slaapkamer automatisch mijn lampjes ook aan op een laag standje. En dan kan ik zo richting slaapkamer.
0: Die lampen zijn lekker, hè?
2: Ja, heel chill.
0: Ik vind dat ook echt een uitkomst. En ik doe ook altijd eventjes, ik ga altijd douchen voor het slapen gaan. Dan doe ik eventjes, ja, dat klinkt heel stom, maar denk ik altijd, ik spoel even de dag van me af.
2: Ja, precies. En dan gewoon even een beetje klaarmaken voor de nacht. Een beetje, je wordt wel lekker rozig ervan.
0: Ja, en wat voor bedje heb je?
2: Wat voor bed heb ik? Een IKEA-bed, 2 persoons.
0: Lekker. Ja, lekker. Ja, ja, ligt er iemand naast of lig je alleen?
2: Ik lig vannacht alleen. Ja.
0: Oh ja, vannacht alleen. Niet, je ligt niet altijd alleen?
2: Niet altijd.
0: Oh, wie ligt er soms naast je?
2: Soms ligt er een vriendin van me naast me.
0: Oké, een vriendin, niet jouw vriendin.
2: Ja. Nee, een vriendin.
0: Oh, wat gezellig klinkt dat.
2: Ja, dat is het ook.
0: Ja, ik lag laatst voor het eerst weer met mijn beste vriendinnetje in bed, want we gingen samen een weekendje weg. En wij zijn echt met z'n tweeën, we kennen elkaar al vanaf ons 8e. En toen lagen we weer in bed met elkaar en toen heb ik zo een slappe lach gehad. Echt leuk om met een vriend of een vriendin in bed te liggen.
2: Ja, precies. En dat moet ik gewoon kennen.
0: En ligt er naast dat IKEA-bed en staat daar een nachtkastje?
2: Ja, aan 2 kanten zelfs.
0: Oh, en dan ga ik toch vragen, wat ligt er op jouw nachtkastje?
2: Ja, ook weer heel erg weinig spannend. Het is mijn telefoon laten standaard, wat mijn telefoon als wekker gebruik. En een flesje water.
0: En dat is het?
2: Ja, ja, ja. Geen spannende dingen. Nee, helemaal niks. Nee.
0: Geen AirPods?
2: Nee, ook niet. Ja, soms. Soms. Want ik heb soms een beetje een luidruchtige buurman.
0: Oh.
2: En dan doe ik mijn AirPods in dat ik hem niet hoor.
0: Wat doet die gozer dan om 12:00?
2: Ja, weet jij het?
0: Nee, ik ook niet. Wat een geluid is het?
2: Nee. Ja, zijn televisie die staat dan hard. En dan als je het volgende dag vroeg op moet, dan doe je toch maar je oortjes in om maar niet wakker te blijven.
0: Nee, ja, vind ik een goeie. En nog een, nog een lekker nachtcremetje of zo?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ja, mannen die doen vrij weinig. Hè. Dat is douchen, tanden poetsen en zo je bed in doorschuiven.
0: Oh, je klinkt echt als een heerlijke vent.
2: Ja.
0: En zo meteen gelijk weg op één oor of nog even een beetje piekeren?
2: Nou, waarschijnlijk doen scrollen. Wie niet.
0: Oh ja, niet doen. Dat is helemaal niet goed voor je nachtrust.
2: Ik weet het. Maar het is lekker nog even een half uurtje nog even door de telefoon. Ja, en dan in één keer is het 1:00, denk je, dan moet ik echt gaan slapen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, ik ben hier met een goede vriend. Dankjewel dat ik je altijd mocht bellen.
2: Zeker.
0: Slaap lekker, dikke nachtzoen.
2: Yes, dank je. Fijne uitzending nog.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
3: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: zoveel cadeau. Greet, voor jou.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: 3FM. Goedenavond, tijd om de draak in je wakker te maken. Ik heb je hulp nodig, maar we gaan eerst even naar het nieuws.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
10: 3FM. Nelly Benner.
8: Dag lieve nachtbaker. Tijd om je ethiek even het raam uit te gooien. Want ik heb je hulp nodig. Voor gecancelde kutjes. Ja, het is echt waar.

0: Love It or Hate It. DJ Goya, Jason Derulo met Michiko. Ja, de meningen zijn er nogal over verdeeld. Maar ja, dat kan je ook over het volgende zeggen.
1: Gecanceld, hè? Kutjes.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk in het leven geroepen omdat er een aantal platen waren die ik zo geweldig vond. Dat ik dacht, oh, ik vind deze platen zo geweldig. Maar dat de artiesten zo'n rotstreek hadden uitgehaald. Ja, of gewoon de teksten niet meer van de tijd, van deze tijd waren. Maar ja, je luistert nu naar gecancelde kutjes. En ja, het zijn gewoon platen waarvan je denkt, oh ja, eigenlijk kan het niet meer. En sommige zijn erger dan de andere. Maar ja, maar ik zou ze wel graag willen horen. Weet ik veel. Ik heb het op mijn bruiloft gedraaid. Ik vond het gewoon een vet lekker nummer. Ik heb er een goede jeugdherinnering aan. Of ja, nou, dat soort platen. En ik heb twee opties vandaag weer voor je. Ik heb wel echt heel twee verschillende platen. Ik heb deze. Nou, die kennen we allemaal al.

0: Love It or Hate It. DJ Go, ja, Jason Derulo. Met Michiko. Ja, de meningen zijn er nogal over verdeeld. Maar ja, dat kan je ook over het volgende zeggen.
1: Gecanceld, hè? Kutjes.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk in het leven geroepen, omdat er een aantal platen waren die ik zo geweldig vond, dat ik dacht, oh, ik vind deze platen zo geweldig, maar dat de artiesten zo'n rotstreek hadden uitgehaald. Ja, of gewoon de teksten niet meer van de tijd, van deze tijd waren. Maar ja, je luistert nu naar gecancelde kutjes. En ja, het zijn gewoon platen waarvan je denkt, oh ja, eigenlijk kan het niet meer. En sommige zijn erger dan de andere. Maar ja, maar ik zou ze wel graag willen horen. Weet ik veel. Ik heb het op mijn bruiloft gedraaid. Ik vond het gewoon een vet lekker nummer. Ik heb er een goede jeugdherinnering aan. Of ja, nou, dat soort platen. En ik heb twee opties vandaag weer voor je. Ik heb wel echt heel twee verschillende platen. Ik heb deze. Nou, die kennen we allemaal.

0: love it or hate it. DJ Goya, Jason Derulo met Michiko. Ja, de meningen zijn er nogal over verdeeld. Maar ja, dat kan je ook over het volgende zeggen.
1: Gecancelde kutjes.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk in het leven geroepen omdat er een aantal platen waren die ik zo geweldig vond. Dat ik dacht, oh, ik vind deze platen zo geweldig. Maar dat de artiesten zo'n rotstreek hadden uitgehaald. Ja, of gewoon de teksten niet meer van deze tijd waren. Maar ja, je luistert nu naar gecancelde kutjes. En ja, het zijn gewoon platen waarvan je denkt, oh ja, eigenlijk kan het niet meer. En sommige zijn erger dan de andere. Maar ja, maar ik zou ze wel graag willen horen. Weet ik veel. Ik heb het op mijn bruiloft gedraaid. Ik vond het gewoon een vet lekker nummer. Ik heb er een goede jeugdherinnering aan. Of ja, nou, dat soort platen. En ik heb twee opties vandaag weer voor je. Ik heb wel echt heel twee verschillende platen. Ik heb deze. Nou, die kennen we alle

Ja, die is gewoon voor jou, zeg maar. Als je denkt van, ja, ik heb eigenlijk wel een beetje energie nodig deze avond. Reden van cancelen, ja, smack my bitch up. Ja, we kunnen er allemaal helemaal op losgaan. Maar de tekst is natuurlijk wel best wel vrouwenvriendelijk. Oké. Maar even die ethiek aan de kant gooien. Misschien vind je dit een heel lekker nummer. En de volgende zal je misschien verbazen. Zal je denken, huh, Nel? Dat is namelijk Katy Perry, I Kissed a Girl. En dan zal je denken van, hé, heeft Katy Perry ooit iets fout gedaan? Nou, zeker wel. Maar zij zegt eigenlijk in I Kissed a Girl, zegt ze, ja, just to try it and hope my boyfriend don't mind it. Ja, en eigenlijk best wel veel gays die dachten, die zeiden van, dat is een beetje gek. Want nu leek het eerder omdat het een soort van, dat het alleen maar ging over aantrekkingskracht tussen vrouwen. En dat het eigenlijk een soort spannend experiment is. En dat het dan mannen dat heel erg sexy vinden. Ze heeft zelf al later gezegd, ja, al het een ander tijdperk was, had ik het anders geschreven. En dan had ik het wat meer aan de tijd van nu aangepast. Maar ja, ik vind het wel een beest van een plaat.

Gewoon lekker, gewoon lekker. Bij de NPO Luister-app is een polletje geopend. Daar kan je kiezen tussen de Smack My Bitch Up van de Prodigy of I Kiss the Girl van Katy Perry. Nou, laat maar eens even weten dan. Laat maar eens even weten aan mij. En dit is De Staat. Je luistert naar Bed met Banner. Het is 10:50. Ik hoop dat je een hele fijne avond hebt. Dat je lekker aan het luisteren bent. Misschien ben je aan het werk. Maar dat in ieder geval het leven je tegemoet lacht.

0: Sander.
1: Ja.
0: Eerlijk, hoeveel heb je al gesnijd? Wat heb je al, hoeveel heb je al gesnijd? Wat heb je allemaal gegeten? Chippy, chocolaatjes? Wat heb je allemaal gesnijd deze avond?
1: Nee, dat valt best mee.
0: Nog, is er nog niks het giecheltje ingegaan?
1: Nou ja, een stuk chocola.
0: Oh, lekker. Gecanceld, hè? Kutjes. Je zit in het item gecancelde kutjes. Ik had twee opties voor je. Smack my bitch up of I kiss the girl van Katy Perry. Ja, ja, je hebt volgens mij een duidelijke, je hebt een duidelijke voorkeur.
1: Ja, nou ja, meer ook aan de herinnering van de politie op Lowlands.
0: Hoe was dat?
1: Lowlands, in de Alpha tent.
0: Ja, ja, hoe was dat?
1: Ja, geweldig. Gewoon dat je helemaal opgaat in het optreden. Dus ja, gewoon heerlijk.
0: Wat lekker, je kan er nog steeds helemaal van genieten, hoor ik.
1: Ja.
0: Ja, het is wel anders.
1: Ja, zeker omdat net ook die festivallijst voorbij was gekomen.
0: Oh, ja.
1: En ja, toen kwamen die herinneringen weer terug. En ja, wel een foute tekst, maar ja, wel heerlijk om op los te gaan.
0: Ja, ik ben wel altijd blij om te horen dat je dan denkt, ja, ik heb er goede herinneringen aan. Omdat het The Prodigy op Lowlands was en niet omdat Smack My Bitch Up. Oh ja, ik heb een goede herinnering aan toen ik mijn vrouw een knal verkocht. Nee, dat vind ik dan toch wel heel leuk om te horen. Heb je ooit iemand geslagen? Niet een vrouw of zo, maar ben je ooit in een ruzie terechtgekomen?
1: Ja, helaas wel.
0: Oh, echt? Mm-hmm. Hoe oud was je toen?
1: Dat is al lang geleden.
0: Wat was de aanleiding?
1: Gewoon met een vriend op schoolplein, maar...
0: Oh ja.
1: Verder niks.
0: Ik heb ook ooit een keertje. Ik heb een keer een knal van Ferry gekregen. Ferry, als je luistert, verdient nog steeds een knal terug. Ja, echt vol op mijn neus.
1: Mm.
0: Ja. Ja, lekker. Nou ja, nee. Mm-hmm. Nee, helemaal niet lekker. Ik ga je terugnemen naar de Alfa op Lowlands.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan we gewoon weer even genieten deze avond. Je bent morgen vrij, hè?
1: Ja.
0: Ach, wat heerlijk. Ga je laat naar bed?
1: Nou, ik denk zo dat ik als deze show afgelopen is, dat ik naar bed ga.
0: Lijkt me een heel goed idee. Dan lekker tukken, morgen fris op. Staat er wat leuks voor de boeg?
1: Gewoon een relaxdagje.
0: Heerlijk. Je klinkt als een gelukkig man.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ik wens je een hele fijne avond. Dikke nachtzoen.
1: Oké.
0: Doei.
1: Ja, oké.
0: Doei.

smack my bitch up, de Prodigy. Ja, mensen worden toch liever gesmackt dan gekist, toch? Al zegt Janneke, ik word liever gekust dan gesmackt. Maar de energie van de Prodigy Love It, ja, is ook gewoon echt heel erg lekker. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk dat er mensen stemmen op dit tijdstip. Ik moet toch wel even een beetje liefdevol voor je draaien, oké? Shanna Spyro. In my-

gewoon lekker Shanna Spyro. Oh, ja, en dit vind ik zo'n lekker ding. Het is jammer dat hij dood is. Ja, maar Come As You Are. Come As You Are, dat past wel een beetje bij deze avondshow. Gewoon lekker jezelf zijn, een beetje muziek luisteren. Naar

0: Naar bed met Benner.
1: Ja, het zal je niet ontgaan zijn, maar ik ga zo meteen Isabel Asscher voor je draaien. En ze was al, ze is al 2 keer te gast gekomen bij ons in de middagshow op 3FM. En het geinige bij haar is, ik weet al dat ik haar voor het eerst zag op de TikTok. En ik weet het niet, ik voelde het niet helemaal. Ik dacht gewoon, ja, die stem, het is net me even te heftig. En ja, ik voelde het gewoon niet. En toen op een gegeven moment kwam ze weer volgens mij met een tweede plaat. En toen bleef het wel heel het in mijn hoofd zitten. Dacht ik, ja, het is eigenlijk toch ook wel vet. Ja, en toen met die laatste plaat, Niemand wil een popster. En toen dacht ik, ja, nu heb je me. En ik weet niet waarom, maar misschien omdat ze gewoon iets anders durft te doen. En daar heb ik altijd wel sowieso wel een zwak voor bij mensen. Als ze gewoon net iets anders durven te doen dan de rest. En dan, nou ja, blijkbaar ga je dus dan vanzelf een beetje van diegene houden. Ze is bij ons in de show geweest. Was echt een ontzettend leuke vrouw. Dus ik ga zo meteen haar voor je draaien. Niemand wil een popster. Ik ben heel erg benieuwd hoe die bij jou valt als luisteraar. Ik kan me ook voorstellen dat je er gewoon echt nog een beetje aan moet wennen. Nou, laat het me zo meteen maar even weten. Eerst Coldplay en BTS met My Universe.

Wel een lekker vibeje, toch? Isabel Usher. Ja, ik vind het wel gewoon lekker. Hé, ik heb een vraagje. Ik vroeg me af, ben jij iemand zeg maar, die altijd een beetje de lieve vrede bewaart? En dat je dat dan een beetje pussy van jezelf vindt? Dat je soms gewoon een beetje over je heen laat lopen? Dat je denkt, niet helemaal super cool. Beetje zoals ik ben eigenlijk. Ja. Als je dat bent, wees niet getreurd. Want ik heb zo meteen met het bewijs dat karma echt een motherfucking bitch is.

Calvin Harris, My Way. Ik denk dat ik een jaar of... Ja, ik zat in de vijfde van de middelbare school. Ik denk dan... Oh, sorry, jeetje. Ik zat hem even doorheen te klappen. Ik zat in de vijfde van de middelbare school. En ik had een verjaardag. Ik had een verjaardag van vriendinnetjes. En er was ook een nieuw meisje op school. En zij was best wel cool. Ze was best wel tof. Ik was ook best wel tof hoor. Maar zij was gewoon misschien net iets toffer, zeg maar. En we hadden een verjaardag. En dat was bij mij best wel in de buurt. Ik denk 5 minuten fietsen of zo. En ik kwam op die verjaardag aan. En toen hadden we hetzelfde jurkje aan. Hetzelfde dieseljurkje. Dat was dat merk. Diesel, een zwart dieseljurkje. En we hadden precies hetzelfde jurkje aan. En toen... zei deze meid tegen mij, zei ze, ja Nelly, nu moet jij naar huis. Dus ik zei, ja, waarom? Ze zei, ja, wij hebben hetzelfde jurkje aan, dat vind ik niet tof. Dus jij moet je thuis gaan omkleden en wat anders aan gaan trekken. En toen heb ik dus gewoon, echt, ik ben zo loser. Toen ben ik dus gewoon naar huis gegaan, naar mijn moeder. En zei mijn moeder, hè, waarom ben je nou terug al? Dan zei ik, ja, ik heb dus hetzelfde jurkje aan. En nu vindt ze, ik zal geen namen noemen... En nu vindt ze dat ik een ander, iets anders aan moest trekken. Nou ja, dus oké, heb ik dus toen gedaan. Ik heb er eigenlijk niet heel boeiend, niet boos over gedaan of zo. Of ook niet laten zien dat ik toch wel een beetje verdrietig was. En toen op een gegeven moment, toen was ik echt een heel stuk ouder... en toen had ik acteeropleiding gedaan. En toen op een gegeven moment kwam het moment dat ik de hoofdrol kreeg... in een SBS6-serie. En dat heette Bonkers. En dat was zeg maar met allemaal mopjes en zo. En het leuke eraan was, is dat zij daar dus toen de figurant speelde. Toen heb ik zo hard gelachen. Ja, het was echt heel erg gemeen. Maar ik dacht echt wel van, karma is a bitch, weet je. Ik vond het zo lekker. Ja, ik weet het, het is echt schandalig, maar ik vond het zo lekker. Ik dacht echt, jij bent echt een loser en ik ben echt super, uber cool. Daar gaat dit nummer over, van Amancy. En ik hoop dat haar karma is a bitch moment heel snel komt.

0: is Nachtkastje.
1: Goedenavond, het is 6 voor 1. De avond, de nacht is aangebroken. En Nelly's Nachtkastje. Ja, wat ligt er op je nachtkastje? Bij mij over het algemeen wat boeken. Ik denk een snotlap van mijn dochtertje van 2 jaar. En mijn AirPods, dat heb ik ook. Mijn telefoon. En dat is het eigenlijk wel. Bij Nelly's Nachtkastje neem ik elke week neem ik iets van een stukje poëzie mee. Soms een klein gedichtje. En het zal je niet ontgaan zijn dat 5 dagen geleden op 30 september... schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. En wij hoorden dat bericht tijdens de middagshow op 3FM. En Stef Banstra, onze NOS op 3 nieuwslezer, die bracht dat nieuws. En ik merkte dat het me bij de keel greep gewoon. Dat ik echt eventjes, heb ik helemaal niemand verteld... dat ik even naar het toilet ben gegaan, dat ik op het toilet zat... dat ik moest gewoon even huilen. Ik vond het zo zielig, want ik vond het ontzettend prettig mens. Gewoon een heel fijn mens. En ik dacht, hé, wat ontzettend verdrietig dat dan... dat altijd de goeie sterven. En dus vandaar dat ik bij Nelly's Nachtkastje vandaag een stukje van een van haar teksten heb meegenomen. En het heet Apengapen. En het is geschreven ten tijde dat ze al ziek was. En dat ze de chemokuren kreeg. Maar het blijft een geweldig stukje. Ik krijg een infuus en lig daarna een tijdje op apengapen. Dan heb je verder in weinig dingen zin, behalve nadenken over het woord apengapen. Gapen apen veel? Ik stel mij een gapende aap voor. Ik denk dat apen niet per se veel, maar wel altijd vol overgave gapen. Toch denk ik dat apengapen vooral bedacht is omdat het zo lekker klinkt. Zouden er meer woorden bestaan die zo prettig rijmen en waar ook nog een dier in voorkomt? Ik kan alleen luizenpluizen bedenken. Apengapen heeft trouwens weten te ontkomen aan de spellingshervorming die van een pannenkoek een pannenkoek maakte. Ik neem aan dat de dames/heren spellingshervormers zich destijds hebben afgevraagd... heeft de apengaap wel met een aap te maken? En omdat niemand dat met zekerheid kon zeggen... kon de apengaap lekker endloos blijven. Wat voor woorden geven datzelfde prettige gevoel als apengapen? Ik doezel een beetje verder weg... en krijg er van diep in mijn brein 2 voorgeschoteld. Ginnegappen... en lanterfanten. Paulien Cornelissen. Ja, gewoon mooi. Je luisterde naar Bed met Banner. Dit is Kenya Craze nog deze avond. Ik geef je een dikke nachtzoen. Welterusten, tot volgende week.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.